0: All Sports Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je 3 rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard aan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus denk ik voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen, als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden en ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden, omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd, dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus?
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: vibes.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. Kijk, we presteren in de volle breedte nu. En ja, daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, ja, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper, hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meerkamp aan zich blijft toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Ik inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft er toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafette land? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Nou, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
1: Nu, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Uh, Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden. Dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Nieke in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten. Ja,
3: misschien is dat wel het mooiste denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat je zegt, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld. Hè,
2: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was al een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Maar weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad gingen langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd op werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, ja wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sporten eigenlijk. Hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was
2: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen. Dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen. Dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien. Om toch een leesbril van 3,95 te kopen. Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd. Dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben. Dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan. Of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Ik kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik dat mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik een verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even een mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Het is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL-hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat, komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
3: Ja.
2: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen. Dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
3: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
2: Ja.
3: Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3,600. En we gaan naar 7 jaar, maximaal 8400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
2: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
3: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
2: Ja, ik denk het ook. En je hebt Turkije zegt 40-50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 meter. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
2: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Nou, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtheffwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewichtheffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewichtheffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewichtheffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan dan zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan, maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat
3: uit
2: is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Ja, als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en ja, anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sports Radio. De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is het met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer en natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Rijsa Schoon wonnen zondag het EK beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. Voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst natuurlijk jij en Rijsa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ja, ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meest feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelf de slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is er toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral wel heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt, nou eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met een, of in ieder geval intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Rijsa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet en dat dat al leidt tot resultaten is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met, hallo, kom op, ik heb het nodig, of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zeiden we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
2: Nee.
1: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond dit echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen en niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog red 2 hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over nou ja, hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijsuit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een 3-setter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je nou ja, die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Ja, daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weet je nog van die vorige wedstrijd en daarbij ook gewoon het vertrouwen van... maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat we tegen dit team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel... ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio... vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten en Rijsa 2 serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isisquiza en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval, 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen, 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerste eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel... in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast 1 startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie 2 hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Nou ja, jullie zijn in ieder geval de 2 die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, en dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doen dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je 3 rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus denk ik voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen, als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden en ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden, omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd, dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus.
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Let's go.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warnes de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek en net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, ja, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Ja, hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Alleen, ja, dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Dus, maar ja, als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Dus ja, op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, ja, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat blijft het meerkamp aan zich blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ja, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een, nou ja, generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Nou, ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant nou ja, de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat
2: Dus.
1: dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Nou ja, dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: Ja, en velen met mij. Nou ja, je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon ja, een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nou ja, nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi, maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen, ja, die komen misschien een klein beetje, nou, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan, want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, ja, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zo'n overtuigende wijze. Nou ja, daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Ja, wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, ja, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland, hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat
2: Ja.
1: maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Ja, er is een aantal jaar geleden nou ja, besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meulli, op Papendal. Ja, en die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Ja, die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die ja, daar weinig tijd en energie in steken. En soms ja, misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat nou ja, het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchten blijft afwerpen.
1: Nu, nou ja, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat nou ja, zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die nog aankomt, hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat nou ja, misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we nou ja, straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Ja, het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit, bied die de faciliteiten aan, zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden. Dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang. Want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Nieke in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Verkeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
4: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd, 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja,
4: heb je ons geholpen.
3: Bij Sunrise Bank ook gezeten, ja.
4: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van klas op wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
4: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben een hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
3: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat je zegt, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
4: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog iets van kunnen leren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
4: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar maximale geregeld.
3: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
4: Ja. Ja.
3: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
4: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
3: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
4: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
3: Een hele andere tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik als je kind nu een ongeluk krijgt. Ja. Hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken. En meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel. Waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben. Met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij. Ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan. Ik denk dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen. Dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
4: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
3: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
4: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
3: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
4: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
3: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Nou ja, je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
3: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
4: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
3: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
4: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
3: Ja.
4: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? Ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
3: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
4: En die Rukert was
3: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons, dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al de hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen. Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
3: Zeker, zeker. En trots, ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
4: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja, hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
3: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat de sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, nou. Het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van kom op, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
4: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
3: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen. Dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En nou, ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
4: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan naar 7 jaar, maximaal €8.400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
3: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
4: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
3: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50. Dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
3: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het die dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echt de dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar, naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elos Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danlos? Dat er inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor. Nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie. Tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder, veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
2: eruit?
3: Dat
2: is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee

0: om zin te geven en ja, anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot, Esther. Nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
0: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram-account, edester. Daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus ja, leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
0: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
0: Ja, jullie super bedankt.
2: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie.

0: je op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
10: Hockey.
11: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Darts.
13: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
14: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. Zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. Uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. Toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. Nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. Dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. Zo bleef ik het doen eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. Van weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. Zo rol je er een beetje in. Zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. Ik wil het echt volledig de focus erop ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt... jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje... In mijn hal denk ik dat ik dat altijd deed. Dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. Als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. Uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. Deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds en het Talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst natuurlijk jij en Raisa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meeste feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelfde slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is het toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten. En echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken. Om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt na eigenlijk, 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met een, of in ieder geval intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof, omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Raisa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet. En dat dat al leidt tot resultaten is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu ook nu voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Raisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Raisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Raisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Raisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Raisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Raisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zeiden we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
2: Nee.
1: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Raisa en ook van Raisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond dit echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen. Niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog twee hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... Oeh, ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijsuit een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een driesetter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weten we nog van die vorige wedstrijd en daarbij ook gewoon het vertrouwen van... maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat we tegen het team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel... ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio... vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van oeh, het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Rijsa twee serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isis Quiza en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En zij hadden toch ook verrassend wel... in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast één startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie twee hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk al gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Nou ja, jullie hebben zijn in ieder geval de twee die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam tot Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overgewicht het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je 3 rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde, waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus denk ik voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen, als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden en ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden, omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd, dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus.
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warnes de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek in de naaste medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Alleen, dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Maar ja, als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Dus ja, op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, ja, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat blijft het meerkamp aan zich blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ja, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat
2: Precies.
1: dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: En velen met mij. Steven, je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi, maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen, die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van zo'n Stefan, want je zegt al, hij doet het al jaren, doet hij het hartstikke goed, maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland, hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat
2: Ja.
1: maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meulli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die ja, daar weinig tijd en energie in steken. En soms ja, misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchten blijft afwerpen.
1: Nu, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die hier nog aankomt, hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Ja, het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net een toernooi gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit, bied die de faciliteiten aan, zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Eerst dit succes maar even vieren. Want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden. Dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang. Want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk, op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten. Ja,
3: misschien is dat wel het mooiste denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat?
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat we zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
2: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Die hele dynamiek erom, de techniek van de basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketballen dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, we leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, wat zie je daar bij Medus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk hoe we nu sport beleven in Nederland. Dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Hè, om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport. Maar, kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè, en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten. Hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
2: Zeker, zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Ik kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even een mindset.
3: Ja, en als je dan kijkt naar, naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
2: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
3: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
2: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
3: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd, wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
2: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorziening nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
3: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
2: Ja, ik denk het ook. En je hebt Turkije zegt 40-50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volg, denk ik.
1: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
2: Graag gedaan, dank je.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit. Allemaal hele mooie, spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam daar uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Nou, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elos Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor. Nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst
2: dat
3: uit?
2: Is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edesther.com, en ik heb een Instagram account, edesther. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
6: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live. In dit geval op woensdag 19 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we allereerst praten met journalist, documentairemaker, maar bovendien ja, diehard NEC'er Sinan Can. Met hem ga ik vooruitblikken op de volgende Champions League ontmoeting tegen Bodø/Glimt van vanavond. Want ja, nog één hoorde te gaan. En de ploeg uit Nijmegen plaatst zich gewoon voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar een gemakkelijke hoorde is dat Noorse ploegje zeker niet. Verder praat ik met Ilse Paulus, voormalig Olympisch kampioen roeien. Niet alleen Olympisch, trouwens ook wereld- en Europees kampioen. Want zij

0: toernooidirecteuren van het aankomende staatsloterij WK Roeien 2026, wat komende maandag van start gaat. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update. Praat ik met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour, die aankomend weekend haar afsluiting heeft tijdens het NK Beachvolleybal in Scheveningen. En praat ik ook met autosportjournalist en auteur van de Formule, Stijn Keuris, over de, ja, toch helaas voorlopig laatste Dutch Grand Prix in de Formule 1. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook gewoon op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio, update.
0: Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest, zo meldt de International Tennis Integrity Agency. De 31-jarige Australiër testte positief op cocaïne bij een controle tijdens het ATP-toernooi van Mallorca in juni van dit jaar. Cocaïne staat op de WADA-lijst van verboden middelen en gezien de aard van de substantie is een voorlopige schorsing volgens de ITIA verplicht. De straf geldt vanaf 4 augustus van dit jaar. De Wimbledon-finalist van 2022 mag tijdens de schorsing niet spelen, trainen of aanwezig zijn bij een evenement dat is georganiseerd door World Tennis, de ATP, de WTA of een van de Grand Slam-organisaties. Kyrgios mag nog in beroep gaan tegen de straf, maar heeft dat tot op heden niet gedaan. Dit jaar speelde de excentrieke tennisser slechts 4 partijen, waarvan hij er eentje won. Sinds 2023 kwam de Australiër, die bekend staat om zijn technische hoogstandjes, maar ook behoorlijk gefrustreerde uitbarstingen, slechts in 10 partijen in actie in het enkelspel. In het dubbelspel speelde Kyrgios afgelopen anderhalf jaar nog wel 10 partijen, waaronder afgelopen zomer op Wimbledon, waar hij en dubbelpartner Alexander Bublik in de eerste ronde stranden.
1: All Sports Radio Live.
0: Het is voor NEC een bijzonder seizoen. Het debuut in de voorronde van de Champions League werd al opgeluisterd door de Griekse grootmacht Olympiakos uit te schakelen. En nu is het Noorse Bodø/Glimt de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi. Geen gemakkelijke horde overigens, want de afgelopen jaren hebben de Nooren bewezen heer en meester te zijn boven de poolcirkel. Zo haalden ze 2 jaar geleden nog de halve finale in de Europa League en hebben ze in eigen huis ja toch menig Europees grootmacht over de knie gelegd. Dat duel is echter volgende week pas, want eerst wacht een magische avond in de Goffert. Ik ga erover in gesprek met journalist, documentairemaker en ja, bovendien diehard NEC'er Sinan Can. Sinan, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Robert.
0: Ja, dit moet voor jou denk ik ook als fan natuurlijk heel bijzonder zijn dat je ja, NEC in de Champions League ziet spelen.
2: Ja, ik bedoel, je kun je eigenlijk alleen maar van dromen. NEC is natuurlijk een kleine club. Als je dan ook nog bedenkt dat ze een aantal seizoenen geleden nog in de KKD speelden, hè? In de eerste divisie. Ja, en dan nu aan de rand van de Champions League eigenlijk. En Bodø/Glimt is een moeilijke tegenstander, absoluut. Heeft ervaring ook in Europa. Maar het is niet onmogelijk. Het is geen Real Madrid of Paris Saint-Germain waar je tegen voetbalt en waarvan je al op voorhand denkt dat gaat heel erg moeilijk worden. Ik schat de kansen 50-50 in zelf. Ik hoop op een kleine overwinning in Nijmegen. Dat zou wel mooi zijn. 1-0 of 2-1. Dus ik ben heel benieuwd. Het kan ook helemaal misgaan. Zij spelen heel compact en kunnen heel goed counteren dat je er echt een paar om de oren krijgt. Maar het kan ook zijn dat NEC hun Bodø helemaal ontregelt. En op dat laatste hoop ik.
0: Ja, je haalt eigenlijk al aan, niet al te lang geleden speelde de ploeg nog in de KKD. Sterker nog, in 2018 verlies je bijvoorbeeld thuis met 5-1 van het nietige Topos. We zijn 8 jaar verder. Had je verwacht als fan dat de club zo erg vooruit zou gaan?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had het niet verwacht. Ik had verwacht dat we misschien zelfs nog een aantal jaren door zouden voetballen in de KKD. En heel wonderbaarlijk zijn we toen gepromoveerd tegen NAC nog in die play-offs wedstrijd. En dan als je dan ook ziet afgelopen jaar hoe NEC voetbalt. En dat heeft wel te maken met dat er wel een visie is bij de club. Ja, het geld van Boekhoren is ook belangrijk. Maar hoe je het geld besteedt is ook belangrijk. Dus het zit hem niet alleen maar in het geld. Ook qua spelers die aangetrokken worden. Heeft NEC het goed gedaan? We hebben spelers voor 1 miljoen, 2 miljoen gehaald. En voor 10 miljoen verkocht. Of dat nu Sano is, of Kento vorig seizoen, of dit jaar nog Bashar Ünal, hè, die we hebben verkocht. Er is schijnt interesse te zijn voor Neasmic. Le Breton staat toch op heel veel lijstjes van clubs. Dus dat hebben we goed gedaan. Heeft de club goed gedaan met bestuur en algemeen directeur. Dus dat vind ik echt heel goed. Er is echt wel een visie bij de club.
0: Als je in de Goffert zit, hè, wat zijn dan de gesprekken die je opvangt rondom je heen in het stadion? Waar gaan de gesprekken over bij de fans?
2: Ja, dat is heel. Dat vind ik dan ook wel weer leuk aan een stadion. Je zit in zo'n vak met allemaal verschillende mensen. De een is bouwvakker, de ander is hoogleraar op de Radboud Universiteit. Weer een ander is een zakenman en de ander zit in de bijstand. En dat zijn toch leuke gesprekken. En het is een soort de nieuwe kerk geworden waarin mensen elkaar ontmoeten. Van verschillende klasses, opleidingsniveaus en noem maar op. En de ene keer gaat het, weet ik veel, over de wereld en oorlog in de wereld. En de andere keer gaat het over een systeem. De andere keer gaat het over dat mensen vinden dat bijvoorbeeld Dick Schreuder te aanvallend voetbalt. En dat dan soms verkeerd gaat. Zoals die finale tegen AZ, hè, waar NEC toch echt wel afgedroogd werd. Dus dat verschilt. En ik zat nog niet zo lang geleden naast iemand die een zieke partner had en die daar graag over wilde praten. Dus een deel naar de wedstrijd kijken en een deel toch dagelijkse beslommeringen, dingen die mensen bezighouden. En dat vind ik nou wel echt leuk aan een stadion. Dat het is wel echt een ontmoetingsplek geworden waar mensen toch elkaar ontmoeten. Terwijl je misschien hele gescheiden levens hebt, misschien in een wijk, in een ander soort wijk woont. En dat je dan toch in dat stadion bij elkaar komt.
0: Nu had je het al over het spel van Dick Schreuder, de trainer. Ja. Wat ik persoonlijk wel kan waarderen aan Dick Schreuder is dat hij zich weigert eigenlijk aan te passen aan de tegenstander. In die zin van toch vasthouden aan je eigen spel. Dat kan goed uitpakken, dat kan verkeerd uitpakken. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik ben daar een beetje dubbel in, eerlijk gezegd. Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat hij vasthoudt aan een systeem. Dat hij zegt, nou zo spelen wij en dit is het. Je moet het hiermee doen. En aan de andere kant denk ik soms, ja, bijvoorbeeld die finale tegen AZ, denk ik, ja, je mag je misschien één keer, omdat het één wedstrijd is, misschien wel ook een beetje spiegelen aanpassen aan je tegenstander. He, dat je dan denkt van ja, het resultaat is belangrijk. Overall vind ik het goed dat hij eraan vasthoudt, maar als je een keer van het systeem kan afstappen en de Champions League in kan gaan, dan zou ik toch eigenlijk liever willen dat hij van het systeem afstapt. Omdat op een gegeven moment ook, en dat zag je vorig seizoen ook, aan het eind van vorig seizoen, dat clubs heel goed door hadden hoe NEC speelde. Er was weinig verrassing meer aan. Zij wisten, dit is het systeem, zo spelen ze. En daar paste zich op aan. En dat zag je in de tweede seizoen zelf. Dat NEC eigenlijk best wel veel moeite had. Ook met clubs die wat lager op de ranglijst stonden. En Beudeu zal NEC ook goed geanalyseerd hebben. En soms hoop je ook, dat vind ik dan weer leuk, dat je een tegenstander toch kunt verrassen. Dat hij denkt dat je een bepaalde systeem speelt of met bepaalde spelers. En dat je dan toch denkt, ik heb een verrassing voor je. Maar dat weigert Dick Schreuder. Die houdt daaraan aan vast. En ergens is het ook wel weer leuk. Zoals het ook, als we naar Oranje, naar het Nederlands elftal kijken. Ik vind eigenlijk dat we altijd aanvallend moeten spelen bij het Nederlands elftal. Ongeacht wat het resultaat is. Dat is gewoon ook een soort DNA van Oranje. En daar moet je aan vasthouden. Je moet vasthouden aan dat 4-3-3 systeem in Oranje.
3: Nou, vanavond dus die ontmoeting met Bodo Glimt. De laatste hoorde dus op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Hoe ga jij vanavond de wedstrijd kijken?
2: Zij vinden het altijd lastige wedstrijden. Maar ik vind dat de spanning te hoog is. Dus dan gaat mijn bloeddruk ook omhoog. En dus ja, dat wordt geen rustige wedstrijd waar ik ontspannen naartoe ga. Het is alles behalve ontspannen. Het is heel spannend. Het zijn twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. En het zou toch ook wel echt een fantastisch zijn als wij naar de Champions League gaan. Ik bedoel, ik zou best graag naar Mbappé willen kijken in een Goffertstadion, als dat kan. Of naar Haaland. Of naar Rodri met Barcelona, waar hij naartoe is. Het zou waanzinnig zijn. En dan zullen we misschien alle 8 wedstrijden verliezen, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit.
3: Nou ja, als je... Ja, precies. Maar ja, als je Olympiakos en Bodo Glimt weet uit te schakelen, ja, dan verwacht ik ook niet dat je alle wedstrijden verliest, moet ik eerlijk zijn. Dan maak je toch best wel kans om er wat resultaat uit te halen, toch?
2: Klopt. En dan vind ik ook dat je het verdient om naar de Champions League gaat. Als je deze twee clubs uitschakelt, Olympiakos toch een grote club, die heeft de Conference League gewonnen een paar jaar geleden. Griekenland een grote club met de meeste kampioenschappen. Bodo Glimt was toch echt afgelopen seizoen de grote verrassing van de Champions League. En als je dan 2 keer van Inter wint, maar ook van Manchester City, ja, dan heb je het toch goed gedaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een sympathieke club. Het is een kleine stad, kleine club. En dat je dan zo geordend en compact speelt met een hele bescheiden begroting. En dan die grote club zo over de knie legt. Ja, is fantastisch. Ja, echt een David, zeg maar. David tegen Goliath was het vorig seizoen.
3: Ja, precies. En nu is het misschien David tegen David. Je weet wie daar als winnaar uit de bus komt. Sinan Can, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Ja, en toch alvast heel erg veel kijkplezier, maar ook heel veel succes vanavond.
2: Dankjewel. All Sports Radio.

0: Federico Scavo, ¿qué pasa? Hier bij All Sports Radio Live. Komende maandag start het staatsloterij WK Roeien 2026 op de Bosbaan. Atleten uit meer dan 60 landen zullen een week lang gaan strijden om wie zich de besten van de wereld mogen noemen. En ja, een prachtige grote groep Team NL roeiers, die zal toch alles op alles zetten om dat WK in eigen land nog verder op te luisteren. Sterker nog, alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebbers op eremetaal. Iemand die zelf ervaring heeft in het pakken van toch hele mooie medailles. Dat is Ilse Paulus. De voormalig Olympisch, wereld- en Europees kampioene vormt samen met een andere legende, Nico Rinks, de toernooidirectie. Met haar ga ik vooruitblikken op het toernooi en op wat het publiek en de roeiers kunnen gaan verwachten. Ilse, hele goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, sterker nog, die ene wereldtitel die je op je naam hebt mogen brengen, dat was ook in Amsterdam in 2014. Veel veranderd in 12 jaar tijd.
1: Er is zeker veel veranderd, maar dat blijft een hele mooie herinnering. 14 jaar geleden, of 12 jaar geleden in 2014. Om zo wereldkampioen te worden op eigen water, dat was echt heel bijzonder. Dus ik hoop dat we dat heel vaak gaan zien volgende week.
0: Ja, voordat we het natuurlijk gaan hebben over het toernooi en jouw rol als toernooidirecteur samen met Nico Rinks. Allereerst toch, ja, wat betekent Amsterdam en wat betekent de Bosbaan voor jou eigenlijk?
1: Ja, de Bosbaan is echt het thuis van het Nederlandse roeiteam. Daar wordt dag in dag uit elke dag getraind. Dus dat is heel bekend terrein en ook eigenlijk heel bijzonder dat je daar zo'n groot toernooi mag varen. Die roeiers die kennen elke graspriet langs de Bosbaan. En dus het is dat je daar dan een heel groot toernooi mag varen tegen de allerbeste ter wereld. Dat is wel een heel unieke ervaring.
0: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. In het voetbal weet je wel, dan heb je het over thuisvoordeel met alle fans en dergelijke. In hoeverre is het voor de roeiers ook gewoon een thuisvoordeel wat mee kan spelen tijdens dit WK?
1: Ik denk zeker dat ze een thuisvoordeel hebben. Een WK in eigen land betekent gewoon dat veel meer vrienden en familie langs kunnen komen om te kijken. En al die support vanaf de kant, dat gaat ze zeker een boost geven. Ik geloof dat de tribune nog veel groter is dan 2014. Dus als die straks helemaal gevuld is met oranje fans, die gaan onze roeiers een extra boost geven de laatste paar honderd meter, denk ik. Ja, en bovendien kennen ze de Bosbaan ook heel goed. Met alle weersomstandigheden die er kunnen zijn. Dus ik denk ook dat voor onze roeiers echt wel een voordeel is.
0: Nu heeft eigenlijk, ook water heeft wel een beetje zijn eigen eigenaardigheden natuurlijk. Geen stukje water is hetzelfde. Wat maakt de Bosbaan zo uniek?
1: Ik denk de locatie van de Bosbaan is echt wel uniek voor een roeibaan. De meeste roeibanen die liggen ergens op een industrieterrein of ergens diep in een natuurgebied. En hier zitten we echt vlak bij de stad. Dus dat is eigenlijk al heel uniek. En bovendien kan je ook heel dicht bij de roeiers komen. Dus je ziet ze echt van heel dichtbij langs roeien. En je kan echt de sport horen, voelen, zien, ervaren. Dat is echt een groot pluspunt van de Bosbaan.
0: Ja, als we het toch over de faciliteiten hebben. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de Bosbaan. Wat is er zo al veranderd?
1: Ja, er is heel hard gewerkt het afgelopen jaar. Er was ook wel wat renovatie nodig van de Bosbaan. Onder andere de Bosbaan zelf is aangepakt, dus er is gebaggerd. Maar eigenlijk ook alle gebouwen rondom de Bosbaan zijn opgeknapt. Bijvoorbeeld de starttoren en de tijdwaarnemingshuisjes. Dat zijn die blauwe huisjes die je langs de Bosbaan ziet staan. Maar ook de botenloten die hebben echt wel wat aandacht gehad. En die zijn eigenlijk weer helemaal in ere hersteld. En daarnaast zijn de ballenlijnen vernieuwd. Dus de Bosbaan heeft er nog nooit zo spik en span uitgezien. Als ik heb gezien in ieder geval.
0: Nu noem je al het baggeren. De Bosbaan is nu overal 2,20 meter diep. Wat voor invloed heeft de diepgang bijvoorbeeld van roeiwater op het roeien zelf?
1: Ja, het is ook eigenlijk een van de vereisten voor roeiwedstrijden. Dat de banen een bepaalde diepte hebben en ook overal gelijk zijn. Dus wat dat betreft is het vooral ook een van de eisen vanuit de Wereldroeibond.
0: Ja, maar waarom bijvoorbeeld 2,20 meter? Want ik zit zo even te denken. Ik denk nou niet dat een roeiboot een dusdanig grote diepgang heeft dat het heel diep moet zijn. Maar er is dus blijkbaar wel een eis voor een minimumdiepte. Hoe zit dat?
1: Ja, nee, dus zeker de diepgang van boten valt heel erg mee. Dat is denk ik naar max 10 centimeter. De boten die je ziet, die zijn vooral eigenlijk heel smal. En er zit een heel klein finnetje onder. Ik denk, nou, dat is dus max 10 centimeter die de boot bestuurt. Dus voor diepgang hoeft het zeker niet. Moet je het antwoord schuldig blijven waarom het precies 2,20 meter is, hoor. Volgens mij mag het ook dieper zijn. Maar het is wel een minimumdiepte in ieder geval.
0: Precies, nou, dan gaan we zeker even door met jouw rol als toernooidirecteur. Want jij gaat het samen doen met Nico Rinks. Natuurlijk allebei, laten we eerlijk zijn, legendes uit de sport. Olympische roeiers, Olympische kampioenen. Hoe is dat om dit samen met Nico te doen?
1: Ik vind het heel leuk om dat samen te doen. We hebben natuurlijk beide een achtergrond in de sport. En allebei eigenlijk dezelfde blik op het roeien. Dus dat maakt gewoon dat je heel erg leuk, nou ja, kan sparren over over het roeien zelf en over het toernooi dat eraan komt. En onze rol is eigenlijk om vooral mee te denken, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk opzetten voor de atleten die er gaan komen. Dus het was eigenlijk heel leuk om dat samen met hem te doen en nu nog steeds te doen. Dus we vullen elkaar daarin, nou ja, wel leuk aan.
0: En hoe vul jij die rol persoonlijk in? Want voor de mensen die jou een beetje volgen, ook op social media, het is niet zeg maar dat je even niks te doen had de afgelopen tijd. Want je hebt toch eigenlijk wel even iets anders achter de rug, wat ook heel erg mooi is trouwens, maar wat ook weer zijn aandacht vereist.
1: Ja, ik denk dat je bedoelt dat ik 2 maanden geleden een kindje heb gekregen.
0: Zeker.
1: Nee, dat is zeker, nou ja, heel bijzonder. Gelukkig gaat het allemaal goed. Dus ik ben er wel eventjes tussenuit geweest. Maar nu weer kan ik al mijn aandacht ook wel weer vestigen op het WK wat eraan komt.
0: En hoe ziet voor jou dan die
1: Dus
0: komende
1: dat is,
0: periode
1: ja.
0: eruit?
1: Wat ik vind het een hele mooie kans eigenlijk voor het roeien dat het nu naar de Bosbaan komt, dat het naar Amsterdam komt. Dus het is ook een beetje mijn persoonlijke doel om echt het roeien te kunnen vieren. Dus om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het roeien. Om dat echt van dichtbij te kunnen beleven. En hopelijk ook dat veel mensen het gaan proberen. Dus dat we de roeisport ook echt een boost geven.
0: Ja, want roeien, laten we eerlijk zijn, zeker in zo'n hele smalle boot. Zo makkelijk is dat niet, hè?
1: Nee, dat is zeker niet zo makkelijk. En veel mensen die je voor de eerste keer proberen, zeker in zo'n smalle boot, die belanden nogal eens in het water. Maar dat is een beetje de kunst van het roeien. Juist als het er makkelijk uitziet, dan is het vaak heel lastig. Dus alle boten die je ziet roeien, waarvan je denkt, ah, dat kan ik ook, dat zijn de echt goede ploegen.
0: Nou ja, zeiden we het al, in 2014 was er dus ook al een WK op de Bosbaan. In die tussentijd heel erg veel veranderd. Als we het toch eens hebben over innovaties, ook van dit WK kunnen we best wel wat nieuwere innovaties verwachten.
1: Ja, een van de grote innovaties is dat we cameraatjes op boten gaan installeren. Voor mensen die het roeien niet zo goed kennen, is het toch vaak een beetje saai om te kijken. Ik kan voor iemand die het roeien kent, zie je alle ins en outs. Maar voor iemand die dat niet zo goed kent, dan zie je vooral wat bootjes op een scherm voorbij schuiven. En dat maakt de binding met het roeien soms een beetje lastig. Dus we hebben nu als innovatie dat we cameraatjes op de boten zelf gaan installeren. Daarmee kan je echt naar het beeld vanuit de boot zien en het geluid horen en zien hoe hard die boten gaan. En daarmee hopen we dus ook de sport gewoon wat dichterbij te brengen. Dus daar is de afgelopen tijd nou ja, heel hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. Vooral Nico Rinks heeft zich daar erg voor ingezet. Want dat is best wel een noviteit in het roeien. Nou, roeiers zijn best zuinig op hun boot en die willen niet te veel poespas. Dus dat vroeg echt wel even wat, nou ja, wat aandacht om dat te bekend te maken in de roeiwereld, bij coaches, bij roeiers. Maar gelukkig staan heel veel mensen daar heel positief tegenover deze innovatie. Dus ik denk echt dat het hele mooie beelden op gaat leveren.
0: Ja, wel, ik kan me ook voorstellen, roeien is ook een sport waarbij elk grammetje telt. Dat men ook kijkt van, nou ja, leuk zo'n camera, maar wordt de boot daardoor niet iets zwaarder? Want is dat nog iets wat dan meespeelt of valt dat gelukkig wel mee?
1: Ja, de camera's zijn zo groot als een luciferdoosje. Dus qua grootte valt dat echt heel erg mee. Elke boot krijgt ook zo'n camera. Althans, het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Dus elke boot die straks vaart, die heeft of een camera aan boord of een dummy, zodat het gewicht voor elke boot gelijk blijft.
0: Maar dan ga ik gelijk denken aan dus of een dummy of een echte camera. Waarom dan niet allemaal echte camera's? Want dan wil je toch technisch gezien van elk boot beeld hebben, toch?
1: Ja, nou dat zou heel mooi zijn, maar dit is een mooie eerste stap, denk ik, om het zo in beeld te kunnen brengen. En camera's op alle boten is nu nog niet haalbaar, maar ik hoop dat dat in de toekomst natuurlijk wel kan.
0: Nu heb ik me ook laten vertellen dat er nou ja, zoiets als een Park Vermee komt. Eigenlijk wat we ook bijvoorbeeld kennen uit de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè. Dus dat na afloop van een wedstrijd er niemand aan de auto mag sleutelen. Of in dit geval dan boten mag sleutelen. Dat is ook een nieuw concept, hoorde ik.
1: Ja, dat klopt. Het Park Vermee is eigenlijk voor de winnaars. Dus op het moment dat de race voorbij is, dan zullen de winnaars of eigenlijk het podium daar aanleggen. En die kunnen dan meteen hun prestaties vieren met vrienden en familie daar op het land. Dus dat is wel heel uniek om dat zo te doen, denk ik. En dat is ook echt wel een noviteit in het roeien. Omdat de roeiers blijven vaak toch wat meer op afstand. Totdat ze hun medaille hebben en dan pas worden vrienden en familie betrokken. En nu kunnen ze meteen al aan de festiviteiten beginnen.
0: Ja, dus het is zeker een iets ander Park Vermee dan uit de Formule 1.
1: Ja, nou zeker, ja.
0: Wat trouwens ook best wel gaaf is eigenlijk aan dit toernooi en ook uniek is, is nou ja, er is ook een heel zeg maar atletendorp opgebouwd, hè, waardoor iedereen gewoon lekker dichtbij kan blijven. En nou ja, we kennen bij Allsports Radio inmiddels de topsportmaaltijden van Topsport Amsterdam heel erg goed. Wat mooi is dat eigenlijk alle atleten worden voorzien ook van dat voedsel.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. ja, het programma van het staatsloterij WK roeien is compacter dan dat voorheen was. Dus alle wedstrijden die zijn in minder tijd achter elkaar. En dat maakt het voor de atleten wat lastiger om steeds heen en weer te reizen. Dus we hebben ervoor gezorgd om dat de faciliteiten op de baan zelf zo goed mogelijk zijn. En daarvoor is het atletendorp ingericht. En het is heel fijn dat we daar elke atleet van heel goede maaltijden kunnen voorzien vanuit Topsport Amsterdam.
0: Is het ook iets wat je misschien uit je eigen carrière meeneemt? Iets wat misschien altijd een grote wens geweest is, wat jou had mogen overkomen, maar misschien nooit gebeurd is dat je nu sterk maakte om dit als toernooidirecteur bij, zeg maar, tussen haakjes je eigen WK voor elkaar te krijgen?
1: Ja, het is vooral ook heel leuk om echt zo'n kijkje achter de schermen te krijgen van de organisatie van zo'n groot WK. Dat heb je als roeier echt niet door wat er allemaal omheen georganiseerd wordt. En om nu mee te mogen denken om dat gewoon zo goed mogelijk te doen en zo optimaal mogelijk voor alle atleten, dat is echt wel heel erg leuk. En ik heb goede WK's en spelen mee kunnen maken hoor. Maar het is wel heel erg leuk om dat nu straks allemaal in het echt te kunnen zien.
0: Nou, we moeten het zeker even hebben over Team NL. Want het leuke is, na jouw stoppen betekent niet dat de familie Paulus uit het roeien is. Want jouw zusje Bente heeft het stokje mooi mogen overnemen. Is ook een van de deelnemers dit WK. Ja, ze maakt natuurlijk hele bijzondere dingen mee, ook zelf de laatste tijd. Maar hoe bijzonder is dat om als grote zus van dichtbij te zien?
1: Ja, ik moet zeggen, het is ook vooral heel spannend om haar wedstrijden te zien. Als roeier zelf is een wedstrijd starten natuurlijk spannend, maar op het moment dat je die eerste halen hebt gemaakt, dan valt die spanning weg. En dan heb je alleen nog maar focus op de wedstrijd en op wat je moet gaan doen. Maar als toeschouwer zit je gewoon 2 kilometer lang in spanning. Dus het is vooral echt, krijg je vooral echt kriebels als ik haar aan het roeien zie straks.
0: Ja, als roeier zelf heb je er natuurlijk nog invloed op, maar als publiek
1: Ja,
0: niet natuurlijk.
1: nou ja, nee, precies. Je moet het echt helemaal uit handen geven, of in ieder geval afwachten wat er gaat gebeuren. Dus dat is best een lastige positie.
0: We hebben natuurlijk een prachtige groep Team NL-roeiers die natuurlijk het beste willen laten zien op hun eigen bosbaan. Dat is eigenlijk ook wel anders geweest ooit. En het is heel erg fijn om te kunnen zeggen dat het voor deze editie wel zo is. Maar eigenlijk alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebber.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we echt wel een heel talentvol Team NL hebben. Dat liet ze natuurlijk al zien op de Spelen van Parijs. Waar zoveel medailles werden gewonnen. Maar sindsdien is het team ook nog verder doorontwikkeld. Dus ik denk eigenlijk bijna elke boot heeft wel kans op een medaille. En we hebben ook echt wel een aantal kansen op de wereldtitel. Dus dat wordt extra leuk om te kijken, denk ik, voor de Nederlandse roeifans.
0: Ja, jij laat waarschijnlijk je oog iets extra vallen op de vrouwenacht in dit geval. Maar wat zijn nou echt nummers die we echt wel in de gaten moeten houden dit komende WK?
1: Ja, echt zoals we al zeiden, ik denk echt dat elke boot wel kans heeft op een medaille. Er kan natuurlijk van alles gebeuren op een WK en er zijn al altijd ook verrassingen. Ik denk de boten waar we echt specifiek op moeten letten zijn vooral de boten die dit seizoen al heel goed hebben gedaan. En vooral op de laatste wedstrijd van het seizoen deed de mannen achter het heel goed en de vrouwen dubbel 2. Dus dat zijn denk ik echt wel serieuze kanshebbers. Maar daarmee sluit ik echt de andere ploegen niet uit hoor. Want dat zijn eigenlijk allemaal topploegen die daar straks aan de start liggen. Ook wel bijzonder is dat Carolien van Rijn weer terugkomt. Skifeuse, dus de regerend Olympisch kampioene die er even tussenuit is geweest. Maar nu weer helemaal terug is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij kan.
0: Ja, daar kijken we met z'n allen zeker naar uit. Nu is het ook zo dat we een dubbel WK hebben, hè, in het Amsterdamse Bos. Want het WK hockey is ondertussen ook nog bezig. Hoe gaaf is dat aan de ene kant ook om dat ook gewoon ernaast te hebben bij het WK roeien? Dat het gezellig druk is in het bos.
1: Ja, nee, het is één groot sportfeest denk ik in het Amsterdamse Bos. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam het wel heel goed gedaan om zo die twee evenementen binnen te halen. En ik denk ook dat het vooral elkaar leuk versterkt. En ik hoop ook dat mensen van het hockey naar het roeien gaan kijken en andersom. Want ik denk dat het... ik hoop dat het elkaar versterkt, want dat lijkt me alleen maar mooi.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want het is natuurlijk een ultieme manier om met beide sporten kennis te maken in dit geval. Want het is even naar de andere kant toe lopen en je bent er. Dus dat hoef je niet heel veel moeite voor te doen. We gaan hopelijk een hele mooie week beleven. Dus vanaf komende maandag tot en met de zondag. Daarna het WK roeien dus in het Amsterdamse Bos. Het staatsloterij WK roeien 2026, zoals de officiële naam luistert. Ilse Paulus, toernooi-directeur. Samen met Nico Rings. Dank voor je tijd en ook al heel erg veel succes natuurlijk komende week.
1: Ja, dankjewel.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
0: Straks gaan we bij All Sports Radio Live bellen met Arnoud Wildschut, onze beachman, over de Summer Beach Life Tour. Waar we alweer richting het laatste weekend gaan in Scheveningen. En niet zomaar een weekend hoor. Gewoon het weekend van het NK Beachvolleybal met alle toppers van dien. Gaan we lekker op vooruitblikken. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Manchester United hoopt Carlos Baleba snel los te weken bij Brighton en Hove Albion. Dat meldt The Athletic. Bij de club zouden een akkoord naderen over een transfersom voor de 22-jarige middenvelder. Volgens The Athletic heeft Man United een bod neergelegd van 70 miljoen euro voor de speler. Door middel van bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot een kleine 76 miljoen. Op dit moment is de speler nog herstellende van een blessure, maar de verwachting is dat hij niet lang uit de roulatie zal liggen. Ajax heeft een oriënterend gesprek gevoerd met de entourage van Dion Bailey, dat meldt VI. Bailey, die al in het verleden vaker gelinkt werd aan Ajax, heeft nog een 1 jaar contract bij Aston Villa. Dinsdag kwam de Telegraaf al met het nieuws dat hij in Amsterdam is aangeboden. Want zoals bekend is Ajax op zoek naar aanvallende versterkingen na het vertrek van Mika Gods. De Ochtendkrant schreef dat men in de hoofdstad nadacht over een eventuele move van Bailey. Maar VI weet dat er nu al een gesprek heeft plaatsgevonden tussen beide kampen. Zelf zou Bailey openstaan voor een vertrek naar Ajax. In verband met zijn contractduur in Birmingham kan hij naar verluid opgepikt worden voor zo'n 9 à 10 miljoen euro. Joao Peru is officieel gepresenteerd door West Ham United. De Hammers huren de Nederlandse spits voor 1 seizoen van Leeds. In die deal heeft West Ham een optie tot koop bedongen. West Ham degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League, speelt dus in het Championship. De afgelopen 2 seizoenen maakte Peru zelf 33 doelpunten voor Leeds en had daarmee een belangrijk aandeel bij de promotie van zijn club naar het hoogste niveau. In Londen komt hij met Joel Veldman een landgenoot tegen. Hij werd eerder deze zomer transfervrij aangetrokken door de Hammers. Joshua Zirkzee is nog altijd topkandidaat om Juventus te versterken deze zomer. Mocht de oude dame niet doorpakken, dan zijn er wel genoeg kapers op de kust. AC Milan en Napoli houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. Bijna 2 weken terug meldde La Gazzetta dello Sport dat United groen licht heeft gegeven voor een vertrek van Zirkzee. Maar tot een overstap kwam het nog niet. Juventus wacht momenteel de ontwikkelingen rond spits Jonathan David af voordat Zirkzee richting Turijn komt. De Nederlander moet op huurbasis overkomen met een optie tot koop. Zirkzee zou zelf al een akkoord hebben bereikt met de Italianen. En Arsenal is nog lang niet uitgekeken op de transfermarkt. Mikel Arteta wil nog 2 aanvallende versterkingen naar Lord London halen. Namelijk Julian Alvarez van Atletico Madrid en Kenan Yildiz van Juventus. Dat meldt de Mirror. Het duo moet samen zo'n 240 miljoen euro kosten. Dinsdag 1 september sluit de transfermarkt in de Premier League. De clubleiding moet dus haast maken om beide versterkingen nog te realiseren. Met Piero Hincapie, Ilan Messier en Christoph Solis en Bruno Guimaraes werd al voor ruim 175 miljoen euro ingekocht bij de Premier League kampioen. Solis en Guimaraes stonden afgelopen weekend aan de aftrap in ook het gewonnen Community Shield duel met City. Ondanks die ruime overwinning wil Arteta zijn ploeg blijven versterken. Wel is het daarbij afhankelijk van vertrekkers. Onder meer Gabriel Martinelli, Ethan Wanieri, Gabriel Jesus en Miles Lewis-Skelly worden genoemd als mogelijk uitgaande transfers.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het slotweekend van de tour staat inmiddels voor de deur. Na 2 prachtige NK's van afgelopen weekend staat het grote en schitterende toetje op het punt om geserveerd te worden. In Scheveningen gaan we namelijk het NK Beachvolleybal zien en alle toppers zijn erbij, hè? Inclusief de kersvers Europese kampioenen Katja Stam en Reisa Schoon. Ik ga er met onze Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
3: Een hele goede middag, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. We gaan alweer richting het einde van de Summer Beach Life Tour. Nog 1 weekend te gaan. Kijk je al een beetje met plezier uit naar het laatste weekend? Dat het de zomer voorbij is of toch met een beetje hartpijn?
3: Nou ja, het is altijd vervelend als je aan het einde van het seizoen alweer komt. Terwijl je eigenlijk nog het idee hebt, we zijn nog niet eens begonnen. Maar het gaat zo snel de zomer. We hebben natuurlijk een supermooie zomer gehad. En ik weet altijd aan het einde van het seizoen, dan voelt het einde van het seizoen altijd zo leeg als, als er geen evenement achteraan komt. Dus na aankomend weekend komen we al een beetje in een gat. Maar we hebben gelukkig nog een heel klein toetje. Summer Beach Life eindigt dit weekend samen met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal. Maar we hebben er nog wel een toetje achteraan zitten.
0: Precies, daar gaan we het er zeker eens nog over hebben. Eerst terugblikken op het afgelopen weekend. Want ook daar een weekend vol met NK's. We hebben namelijk een NK in het beachtennis gezien. En ook in de footvolley.
3: Ja, zeker. Het was echt een heel mooi weekend met NK's. Alle beachsporten kwamen eigenlijk mooi bij elkaar. We hebben ook nog spijkbal gehad op zaterdag. Dat was ontzettend leuk om erbij te hebben op 12, misschien zelfs wel 14 velden geloof ik dat zij gespeeld hebben. Ja, en het NK beachtennis erbij met echt het hoogste niveau wat we in Nederland eigenlijk hebben. Dat was gewoon waanzinnig leuk om te zien. Ook het voetvolley erbij, ook om een apart centercourt. Ook daar hebben we de sport in ieder geval weer een extra lichtpuntje kunnen geven, waardoor we weer verder kunnen bouwen op de groei van ook voetvolley. En als we kijken naar het beachtennis, ja, daar speelde eigenlijk was daar de halve finale als een beetje de finale. Er was een hele mooie clash tussen Bo en Jury, als ik het zo maar even mag zeggen, tussen de 2 topteams in de mix. En uiteindelijk zijn in de finale Bo en Farah, die hebben uiteindelijk de finale gewonnen van Edwin en Anne Hogedam. Maar dat waren echt wel wedstrijden, ook de finale gewoon van het hoogste niveau wat we in Nederland kennen.
0: Ja, dan is dat natuurlijk al een prachtig weekend. Maar dan gaan we ons nu opmaken voor, ik denk een weekend waar je Samen met Vlieland, die zeker niet vergeten. Waar in ieder geval
3: Ameland.
0: Ook wel. Of Ameland, sorry. ook. Laat ze niet horen op die Waddeneilanden. Oei. Zo, worden ze heel boos op mij. Ik krijg boze brieven. Ik weet het nu al. Maar waar je denk ik echt rood omcirkeld in de agenda hebt staan. Het NK Beachvolleybal wordt natuurlijk groot. Zeker met alle toppers die aanwezig gaan zijn daar in het The Hague Beach Stadium, zoals het officieel heet. Hoe vet is het om één, alle toppers aanwezig te hebben, maar twee, ja, toch ook wel heel bijzonder, Katja Stam en Rijsa Schoon nu als regerend Europees kampioen te mogen verwelkomen?
3: Ja, dat is natuurlijk geweldig voor zowel de sport als het evenement wat eraan komt aankomend weekend. Het is natuurlijk helemaal mooi om te zien dat ze ook al gelijk een ticket voor 2028 in de pocket hebben voor de Olympische Spelen. En dat ook in combinatie met alle teams, alle topteams die aanwezig zijn in Scheveningen. Ja, dat belooft gewoon één mooi weekend. Het enige waar we op hopen is op mooi droog weer. Maar dan verwachten we eigenlijk zeker dat het stadion vol zal zitten om naar de kerstverse Europese kampioenen te kijken. En eigenlijk ben ik heel benieuwd naar het spektakel wat we aankomend weekend kunnen verwachten. En dan ook nog eens een keertje naast het stadion, dat daar nog allerlei andere beachvolleybal toernooien worden gespeeld. Ja, dat brengt eigenlijk de hele beach community aankomend weekend bij elkaar. We verwachten met ons Summer Beach Dive evenement dat we naar de 50 velden doorgroeien dit weekend. Plus dan nog een keer alle divisies erbij. Dus uiteindelijk staan er weer 80 tot 90 velden ook in Scheveningen klaar dit weekend. Zodat iedereen kan genieten van een mooie afsluiting.
0: Is de focus ook volledig op het beachvolleybal of wordt er ook weer gevoetvolleyd, gebeachtennist?
3: Stiekem zit er altijd nog wat beachtennis bij. Dat zal niet zoveel zijn. We hebben twee velden voor de beachtennis. Dat is een ranglijsttoernooi op zaterdag en zondag. En ik verwacht, de mensen worden toch stiekem elke week wat enthousiaster voor het voetvolley. Dat er ook wel weer gewoon op zondag nog een veld voetvolley wordt gespeeld. Maar de hoofdmoot, dat zal je echt wel zien, dat is echt alleen maar beachvolleybal. En het mooie is, het stadion is gratis te bezoeken waar de toppers spelen. En die lopen eigenlijk zo over naar onze center courts, waar we dan lekker een lounge hebben zitten. De terrassen openstaan, de muziek en de DJ draait. Dus het wordt echt nog een mooi beachvolleybal weekend.
0: Wie verwacht jij als favoriete voor aankomend weekend, als we dan toch hebben over het NK? Is bijvoorbeeld Stam Schoon per definitie de grote favoriet bij de vrouwen? En wie verwacht je bij de mannen?
3: Ik verwacht eigenlijk dat Alex en Stefan daar wel de titel zullen pakken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Dat is, die zijn ook al wat. Tenminste, in ieder geval Alex is wat ouder aan het worden. Maar ik denk dat zij toch stiekem nog wel de titel zullen veroveren.
0: Nou, daar.
3: En bij de dames inderdaad, daar ga je ervan uit dat eigenlijk Katja en Rijsja daar de titel zouden moeten pakken. Maar ook daar weet je natuurlijk nooit welke kant het nog op gaat na zo'n toernooi.
0: Ja, voor hetzelfde geld zijn ze vermoeid of iets dergelijks en dan weet je het niet. Maar we gaan dat in ieder geval in de gaten houden. En nu zei je al, na afloop dan is er misschien wel een klein gaatje waar je invalt. Maar het seizoen wordt wel enigszins iets verlengd voor jou. Want een week later is het geen Summer Beach live dan. Maar je gaat wel iets anders leuks doen.
3: Jazeker, want we hebben uiteindelijk de samenwerking met de KNLTB sinds dit jaar ook. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ook het Nederlands kampioenschap dubbels beachtennis, dat het ook netjes wordt opgebouwd. En dat gebeurt op een steenworp afstand van waar we nu staan. We moeten verplaatsen omdat de live on the beach in Scheveningen moet opbouwen. Wij verplaatsen ongeveer 500 meter de andere kant uit naar beachclub Serengeto. En daar hebben we nog het NK beachtennis op het laatste weekend van augustus. En dat is op de vrijdag en de zaterdag.
0: Nou, dan hoef je in ieder geval niet te vervelen. Dat scheelt dan ook weer, Arnoud.
3: Nee, ik verveel me ook. Ik verveel me zeker nog niet. Maar we hopen nog wel op twee mooie weekenden. Om ook de zomer, die echt wel heel mooi was, om die ook af te sluiten. Met een beetje zon.
0: Nou, hartstikke mooi. Laten we het hopen. Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week om terug te blikken op al het moois wat in het slotweekend heeft plaatsgevonden.
3: Zeker, dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Joss Stone, Tell Me About It, hier bij All Sports Radio Live. De zomerstop in de Formule 1 is voorbij. Het seizoen staat op het punt om hervat te worden. En dat gaat gebeuren in eigen land met de laatste Grand Prix in Zandvoort. Na 6 jaar op de kalender zal er aankomend weekend afscheid genomen worden van de koningsklasse van de autosport. Ja, de combinatie van een sprintweekend en ook weersvoorspellingen zullen waarschijnlijk voor zorgen dat we in ieder geval met een spektakel eruit gaan. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van het weekend? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Stijn Keuris, die samen met Ivo Pakvis het boek De Formule schreef. Stijn, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en het leukste is, jij bent er ook gewoon bij aankomend weekend. Wat verwacht jij van dat afscheid wat we gaan nemen in Nederland van de Formule 1?
1: Ja, het is wat jij net al zei, in ieder geval wel een interessant weekend. Sprintweekend betekent dat je weinig tijd hebt als team ook om aan je afstelling te werken. Je hebt maar 1 training en heb je vrijdagmiddag wat kwalificatie. Zaterdagochtend sprintrace, dus alles staat onder druk. Ja, dat zei je ook al, de weersverwachting, dat verschilt nogal. Meestal in de Formule 1 is het zo dat het op het moment dat het omgaat, dat het dan toch droog is. Op een of andere manier gebeurt dat altijd. Maar wie weet, geeft dat ook nog een extra mix. We weten in ieder geval dat het morgen, dus tijdens mediadag, enorm gaat regenen. Dus dat is top voor alle journalisten daar die dan over de paddock heen lopen. En dan eigenlijk de hele tijd nat worden. En op het moment dat de race echt omgaat, zal het waarschijnlijk droog zijn. Vanmiddag ziet het eruit alsof het een droge race wordt. Los daarvan zal het natuurlijk een heel bijzonder weekend zijn. Het afscheid van Zandvoort. Het was bijzonder dat die race kwam. En dan is het toch ook bijzonder als het weer eindigt.
0: Ja, nou ja, we hebben in ieder geval 6 jaar ervan kunnen genieten. Zei je al, het is in de Formule 1 op een of andere manier altijd droog als het erom gaat. Dat is toch ergens ook wel weer jammer tussen haakjes. Want we hebben nog steeds, weten we niet hoe de nieuwe auto's zich houden in de regen. Want ja, dat hebben ze nog niet meegemaakt.
1: Nee, dat wordt inderdaad iets waar iedereen naar uitkijkt om dat te zien. Ik zou zelf, maar goed, ik ben zeker geen weerman of kenner. Maar ik heb eventjes gekeken op de verschillende platforms. Dan lijkt de sprintrace een goede kans te hebben om wel nat te zijn. Ik zou daar van zeggen, nou laten we daar dan maar voor tekenen. Als dat het is, is het al mooi, dan kun je dat zien. En dat is ook wel spectaculair natuurlijk, zo'n korte race in de regen. En dan wordt het inderdaad spannend om te zien wat deze auto's daarin doen. Dat zal voor sommige coureurs zal het sowieso wennen zijn. En voor anderen nog net wat meer. Want vlak voor dit weekend werd bekend dat Isaac Hadjar waarschijnlijk de Grand Prix gaat missen. De teamgenoot van Max Verstappen. Hij zal moeten instappen, of dan zijn vervanger Lawson zal moeten instappen in een Ripple die hij niet kent. En de vervanger van Lawson, Tsunoda, is een ervaren coureur. Die heeft überhaupt nog niet in deze auto's met deze nieuwe reglementen gereden. En als je dat dan ook nog eens in de regen moet doen, nou, dan kan je borst wel nat maken. Dus er staat wel echt iets op het spel dit weekend.
0: Ja, want dat is wel echt nieuws. Hadjar een polsblessure opgelopen. Dat is natuurlijk voor hem heel erg zuur. Maar het geeft wel wat extra aan dit weekend.
1: Dat denk ik wel. Het is historisch ook wel interessant. Op een of andere manier is Zandvoort een circuit wat door de loopbaan van Liam Lawson loopt. Hij kon hier eerst eigenlijk zijn debuut maken omdat Daniel Ricciardo toen crashte. Ook een polsblessure opliep. Toen kon hij in de toen nog AlphaTauri instappen. Dus eigenlijk het junior team van Red Bull. Nou, dat deed hij goed. En vanaf dat moment zat zijn carrière ook goed. Nu krijgt hij dus eigenlijk weer de kans in de Red Bull. En dat lijkt al een tijd geleden. Maar dat was nog maar het begin van vorig jaar dat hij ook als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull mocht beginnen. Maar toen verschrikkelijk weekend had in Australië en toen ook in China. En na 2 races al werd Lawson op dat moment vervangen door Tsunoda. Werd hij aan de kant geschoven. Nou, dat past natuurlijk bij Red Bull. Hè. Dat hebben we wel vaker gezien. Dat zij vrij hard hun keuzes maken. En snel doorpakken op het moment dat zij het niet meer zien zitten met een coureur. Maar goed, zelfs 2 races was ook voor Red Bull wel een record om afscheid te nemen. Dat betekent ook dat je eigenlijk een beetje weer... Hij werd neergezet bij het junior team. En dat betekent dan ook dat je toekomst voor... Omdat zit je bij Red Bull eigenlijk verkeken is. Dat is historisch gezien bij Red Bull. Als je eruit wordt gezet, dan ben je gewogen, te licht bevonden. En dan is je toekomst bij Red Bull eigenlijk klaar. Maar hij krijgt nu dus toch weer een rebound om te laten zien dat hij naast Max wel wat kan. Lawson zit er goed in dit jaar. Hij heeft een snelle teamgenoot, Lindblad, bij Racing Bulls. Maar als je kijkt, dan zie je dat vooral Lindblad in de kwalificatie hem wel bijblijft. In de races is Lawson duidelijk sterker. Dus wie weet kan hij op een circuit dat hem ligt, waar hij al ervaring heeft van instappen op een moeilijk moment. Ook toen, 2 jaar geleden, was dat ook voor hem in de regen. Of 3 jaar moet ik zeggen, 3 jaar geleden was het ook in de regen. Dat hij eigenlijk moest instappen in een auto die hij niet kende, zijn F1 debuut maakte. En het toen hartstikke goed deed. Dus ik denk dat Lawson wel daarin zit op een manier van, nou, dit kan wel eens een heel mooi jaar worden. Daar moet ik ook bij zeggen dat het voor Hartjaar wel zuur is. Want ook Hartjaar heeft een hele goede ervaring op Zandvoort. Dat was vorig jaar toen hij als debutant het podium haalde. Dat ook voor hem, voor zijn carrière, een enorme boost gaf. Dus voor Hadjar is het wel heel zuur dat hij deze laatste Grand Prix, waar hij hele goede herinneringen aan heeft, dan moet missen. Maar nogmaals erbij zeggen, het is natuurlijk nog niet officieel bevestigd. Alleen zijn de bronnen zijn betrouwbaar. En kunnen we er wel vanuit gaan dat dit klopt. En dat Red Bull later vandaag met een statement zal komen.
0: Ja, dat is dan misschien wel nou ja, het nieuws voor dit aankomende weekend. Nou, ik refereerde in het begin al aan, hè, de zomerstop is voorbij. Dit is de eerste Grand Prix nadat iedereen weer terug is van vakantie. En dan hebben we het letterlijk over iedereen, hè, want de fabrieken die gaan ook dicht tijdens de zomerstop. Is niet extra ruimte voor de teams om wat extra aan updates te werken. Sterker nog, dat is ten strengste verboden. Wat betekent zo'n, nou ja, tussen haakjes, opstart Grand Prix voor de teams?
1: Nou, ik denk dat ze vooral wel verder gaan waar ze gebleven zijn. Daar zal je ook wel zien waar het gestopt is in Hongarije. Daar zullen veel teams doorgaan, maar het is ook wel weer echt een knip in het seizoen. In Hongarije hebben we gezien dat McLaren voor het eerst dit jaar een Grand Prix won. En dat was natuurlijk eventjes wachten daarop, want McLaren won vorig jaar de titel, zowel bij de constructeurs als de rijders. En dan nu pas in Hongarije de eerste race. We hadden een flinke upgrade en dan zal nu eigenlijk de test komen. Was die upgrade vooral goed voor een circuit zoals Hongarije is, of is McLaren nu echt bij als een, nou geen titelkandidaat meer, daarvoor is het gat groot met Mercedes. Maar wel een kandidaat om races te winnen. Dus dat is een belangrijk iets. Voor de upgrades die eigenlijk dan in Hongarije het goed deden. En dat ze dan hier het ook weer goed moeten doen. Honda heeft lang gewerkt aan een upgrade. Die komen dit weekend daar ook mee. Aston Martin had ook in Hongarije een upgrade die goed werkte. Aston Martin, het team dat helemaal achteraan stond. Ondanks Adrian Newey en alle facetten die er waren. Alle ingrediënten om een topteam te maken. Lukte dat niet. Die motor ook absoluut niet goed. Dus Aston Martin heeft een stap gezet. Honda zal nu ook eigenlijk die tweede stap moeten zetten om het team weer verder op de grid te brengen.

0: zoals zelf ook deze zomer de tijd hebben gegeven om te reflecteren. Te kijken waarom lukt het niet? Wat is er met deze auto wat ik moeilijk vind? Wat doet Kimmy beter? Hoe ga ik het benaderen? Ik heb nu zo'n achterstand. Het kan nog steeds, maar ik moet mezelf niet meer helemaal in de weg zitten met het idee dat ik of te veel pech heb of andere factoren. Ik vul het een beetje voor hem in, maar het zal vast in deze richting zitten dat Russell de tijd heeft gebruikt om nu zichzelf geen druk op te leggen van het moet, maar we gaan het wel zien. En daar is zo'n zomer natuurlijk ook goed voor, want je moet je voorstellen dat die coureurs ook elke week weer naar de volgende race toe leven, verplichtingen tussendoor hebben, waar we bijna niet bij komen en ook niet even reflecteren op het seizoen. Dus dat zou ook wel voor veel coureurs lekker zijn. Voor coureurs die goed in de flow zaten, is het misschien juist weer niet zo wenselijk dat je zo'n periode hebt dat je eruit bent. Goed, dat zijn eigenlijk alle facetten die je meeneemt. En dan gaan we in Zandvoort verder. En dan leert de ervaring ook dat heel snel die vakantie vergeten is. Iedereen weer vol in deze sneltrein zit.
1: Nou, iemand waar we het zeker ook nog over moeten hebben. Want ja, het is per slotverrekening zijn thuisrace. Max Verstappen, van de 6 jaar dat de Grand Prix nu terug is op de kalender, won hij de eerste 3 races. Red Bull zit natuurlijk relatief in een hoek waar klappen vallen. Het is niet altijd even goed. Ook al weet ze het wel weer een klein beetje de draad op te pakken. Wat kan hij laten zien in zijn laatste thuisrace? Al tellen we Spa voor hem ook wel mee als thuisrace.
0: Ja, precies. Zandvoort is natuurlijk toch wel echt thuisrace. Dat zie je ook aan het publiek. Wie weet kan dat nog een factor spelen. Maar het is ook weer geen voetbal. Ik denk dat Verstappen altijd zo hard gaat als hij kan. En dat heel veel oranje fans op de tribune dat verschil niet kunnen maken. Hij zal zich natuurlijk wel heel erg gesteund voelen. Ook er gebrand op zijn om er wat van te maken. Dan weet je wel met Verstappen dat als hij die ambitie nog eens wat extra heeft om wat te laten zien, dat er iets moois kan gebeuren. Je moet wel realistisch zijn hierbij. Mercedes ligt normaal gesproken voor. McLaren inmiddels ook. Ferrari denk ik toch ook wel. Dus Verstappen heeft wel echt iets speciaals nodig om een goed resultaat te boeken. In Hongarije werd hij tweede. Dat is natuurlijk hoopvol. Daarvan zei hij wel dat het een race was waarin hij eigenlijk het gevoel had dat hij aan het overleven was. Hij kon Norris ook lang niet bedreigen. Daar zat hij veel te ver achter. Ik geloof dat het 15 seconden op de finish was. Dus dan heb je nu de cocktail nodig van een Verstappen die volgebrand is op een goed resultaat. Misschien wat regen, dus ervoor zorgen dat de orde wat verstoord wordt. En heel veel geluk. Je weet het maar nooit, hè, als het ergens met de startcrash er iets gebeurt, een safety car, gekke dingen, een rode vlag, dan kan het zo goed vallen. Maar dat zijn wel de dingen waar hij op moet hopen. En ook het hele Nederlandse publiek dat op de tribune zit, zal moeten hopen op geluk. Iets geks om ervoor te zorgen dat er een goed resultaat in zit. Dat is denk ik waar we naar kijken. Die eerste jaren, dat was een Red Bull met een hele andere positie dan waar het team nu staat. En dat gaat echt niet in weekends veranderen.
1: Nee, dus dat is nog even afwachten. Tot slot, Stijn, ja, nogmaals, jij gaat er natuurlijk naartoe. Waar kijk jij nou het meest naar uit aankomend weekend?
0: Ik denk die strijd bij Red Bull. Want het interessante is dat je het hele opleidingsprogramma hier inziet. Je hebt Lawson die eigenlijk, wat ik net zei, gewogen is en te licht voor bevonden en toch een nieuwe kans krijgt. Maar ook voor Tsunoda staat er heel veel op het spel. Want hij is echt afgedankt vorig jaar. Hij is nu dan reserverijder. Maar hij heeft natuurlijk heel veel races gereden voor Red Bull en daarvoor voor AlphaTauri of Racing Bulls, dat team verandert vaak van naam. Deze week kwam het bericht naar voren dat Tsunoda in gesprek is voor een IndyCar zitje volgend jaar. Maar hij zal ook weten dat dit het weekend is waarin hij moet laten zien dat hij nog Formule 1 waardig is. Bij Red Bull zal dat niet zo snel gebeuren. Maar andere teams, denk bijvoorbeeld aan Aston Martin dat met Honda rijdt. Misschien Haas dat ook een link met Toyota heeft. Misschien kan hij zich toch nog laten zien als iemand die iets extra's kan brengen. Het is natuurlijk een media-genieke jongen. Hij is ook hartstikke snel. Hij is misschien geen absolute topper, maar hij is wel echt heel erg goed. En dit weekend wordt dat heel interessant, omdat hij geen ervaring in deze auto's heeft. Tegen een snelle jongeling, Lindblad rijdt. Dus die ook uit het Red Bull-programma komt en het laat zien dit jaar. Dat zijn eigenlijk allemaal ingrediënten waarop oude teamgenoten, ook Lawson en Tsunoda, niet in dezelfde auto zitten, maar ook weer tegen elkaar strijden. Dus dat punt, daar kijk ik het meest naar uit. Vooral om te zien ook hoe Red Bull daarmee omgaat. Dat wordt een hele interessante strijd. En dan is daar ook nog wel belangrijk om te zeggen.

0: dat Nicolaas Tsolov op dit moment in de Formule 2 ook het heel erg goed doet. Een Red Bull talent. Dus die staat ook alweer klaar om de volgende in de lijn te zijn om bijvoorbeeld weer bij Racing Bulls in te stappen. Dus voor al deze Red Bull coureurs, min Verstappen, die natuurlijk helemaal zijn plaats heeft en zelf aan het roer zit als het gaat om de rest van zijn carrière, staat er voor alle coureurs heel veel op het spel dit weekend. In een moeilijk weekend met waarschijnlijk wisselende weersomstandigheden en een sprintrace. Dus dat is wel echt iets om je op te verheugen.
1: Laten we hopen op een prachtig weekend en een nou ja, waardig afscheid van de sport in Nederland. Stijn Keuris, dank voor je tijd en alvast ja, heel erg veel plezier ook dit weekend.
0: Super, dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van vandaag. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we zeker nog niet klaar vandaag, want ook vanmiddag komt er weer een nieuwe BV Sport Update met Frank van der Walbaken uit, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. En dan zijn we de vrijdag weer om 12 uur met een nieuwe aflevering van All Sports Radio Live. Gaan we onder meer praten met Steven van Kempen van Kempen Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Want ja, waar we het net over hadden, de Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix in de Formule 1, is niet de enige Dutch Grand Prix dit aankomend weekend. Want in Arnhem komt het wereldkampioenschap motocross, oftewel de MXGP en de MX2 over de vloer. En daar hebben we in Jeffrey Herlings als Nederlander toch wel een uitermate geschikte favoriet. We gaan het over die aankomende race in Nederland hebben. En verder praten we vanuit Zuid-Korea met Wendy Visser, die momenteel deelneemt aan het WK Atletiek World Masters. Dat vindt plaats in Daegu aan de zuidoostkust van Zuid-Korea. Dus dat is ook wel heel erg leuk om dat allemaal kennis mee te maken. En verder iets wat ook wel heel erg leuk is. Ja, net spraken we natuurlijk met Stijn Keuris. Hij schreef samen met Ivo Pakvis het boek De Formule. Vanaf volgende week gaan we daar een podcast aan toevoegen eigenlijk, genaamd De Succesformule. Samen met beide heren gaan we een aantal prachtige onderwerpen uitdiepen die spelen in de Formule 1. Dus als je fan bent van de sport en veel verder de diepte in wil dan misschien over het algemeen je meekrijgt van de sport, zou ik aanraden dat er zeker te gaan luisteren. Dus dat vanaf volgende week in dit theater. Ik dank je voor het luisteren en ik zeg alvast tot vrijdag. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
12: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
13: Cricket.
14: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
15: Atletiek.
16: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
17: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 8 jaar na de Europese titel van Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink heeft Nederland weer een nieuw duo met Europees goud. Katja Stam en Raisa Schoon wonnen zondag het EK Beachvolleybal in Polen door in de finale het Spaanse duo Isusquiza Moreno met 2-0 te verslaan. Na al eens EK zilver en brons te hebben gepakt, viel dit jaar alles op zijn plek. En voor Katja Stam is de titel des te bijzonder, want vorig jaar stond ze bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Ik ga er met haar over in gesprek. Katja, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst natuurlijk jij en Raisa van harte gefeliciteerd met de titel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, jullie zijn op dit moment nog in Polen, maar ik ben toch even benieuwd voordat je gaat terugreizen. Hoe zijn jullie vanochtend opgestaan?
2: Nou, wel met een hele kleine kater misschien toch wel stiekem. Maar ook heel blij en nog steeds een beetje aan het landen wat er allemaal gebeurd is gisteren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er wel een goed feestje gevierd is, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zaten niet in de meeste feestrijke omgeving, maar we hebben er in het hotel zeker lekker gegeten met z'n allen en zeker wel een klein feestje van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk.
1: Nou, kijk, iets met zelfde slingers ophangen, toch?
2: Ja, precies. Dat hebben we gedaan.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Want ja, zo'n prestatie dient natuurlijk ook gewoon gevierd te worden. Terugkomend op wat ik eigenlijk als eerste in de intro noemde. Hè. 8 jaar geleden, Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink. Jullie zijn ook al eens 2 keer dichtbij een titel geweest, Europese titel. Hoe is het om nu eindelijk die Europese titel binnen te hebben?
2: Ja, super vet. Echt inderdaad een droom die uitkomt. Als je inderdaad die brons en die zilver al hebt, ja, uiteindelijk is er toch maar 1 kleur die echt telt en die je heel graag binnen wil halen. Ja, dat het dan nu gelukt is, is echt super vet.
1: Ja, want kijkend naar ook wanneer die zilver en bronzen medailles gepakt zijn, dat is 21-22 geweest, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is toch al wel een tijdje geleden. Er zit dus even tussen. Wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, we komen nog terug op vorig jaar natuurlijk. Dat was even een jaar die je eigenlijk niet echt helemaal kan meetellen in jouw geval. Maar wat hebben jullie in de afgelopen jaren eigenlijk gedaan dat eigenlijk dit jaar alles op zijn plek lijkt te vallen?
2: Ik denk eigenlijk dat ik vooral heel trots ben op dit jaar wat we vooral gedaan hebben. We hebben nu sinds vorig jaar januari een nieuwe coach. Een Braziliaanse coach die eigenlijk de coach was van de huidige Olympisch kampioenen in Parijs. En we zijn eigenlijk dus vorig jaar een beetje met een valse start begonnen inderdaad door mijn rugblessure. En sinds dit jaar hebben we dat echt kunnen opbouwen en zijn we zo erg bezig geweest met opnieuw die teamidentiteit neerzetten en echt kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we vooral ook op mentaal vlak gewoon nog beter kunnen worden om die laatste procentjes beter te maken om inderdaad voor de finales en voor de medailles weer te gaan spelen. En dat dan nu al lukt na eigenlijk 7-8 maanden. Ja, dat is echt heel tof.
1: Hoe hebben jullie aan dat mentale stuk weten te werken?
2: We zijn gaan werken met een, of in ieder geval intensiever gaan werken met een sportpsycholoog en een mental coach ook. En die mental coach die komt zelf ook uit het beachvolleybal. Dus dat is ook wel heel erg tof. Omdat die ook gewoon het hele spelletje, maar ook het leven daaromheen gewoon beter begrijpt. En eigenlijk zijn we in dat traject soort van met z'n vieren dus heel diep ingegaan op wie zijn we nou eigenlijk? Wat doet Raisa onder druk? Wat doe ik onder druk? En wat heb je gewoon van elkaar nodig? En daar zijn we een stuk kwetsbaarder en opener in geworden. En ik denk dat dat zoveel scheelt in de communicatie en wat er dan inderdaad gebeurt als je onder druk staat. Want je bent gewoon wel met z'n tweeën, dus je moet het ook samen oplossen. Ik vind het al heel tof hoe we daar die stappen in hebben gezet. En dat dat al leidt tot resultaten, is gewoon helemaal fantastisch.
1: Want jullie zijn nu al best lang een duo met z'n tweeën. Hoe gaaf is het dan ook aan de ene kant om dan ook zoveel jaar later nog dingen over elkaar te leren dan als je er zo erg mee bezig bent?
2: Ja, dat is heel tof. En ik denk dat we in die afgelopen 7 jaar ook als personen nog gewoon heel erg zijn gegroeid en misschien ook wel veranderd. En ja, ik heb na Parijs ook best wel even getwijfeld van ja, voel ik nou nog wel dat er meer verbetering in zit? Of ja, moet ik misschien andere keuzes gaan maken? En ik ben wel blij dat ik gewoon de keuze heb gemaakt om door te gaan met reizen. Omdat ik gewoon voelde dat er gewoon nog echt veel meer in zat. Maar dat het op dit vlak gewoon beter moest. En ja, dat we dat dan nu voor elkaar krijgen met deze coach, dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en nu zei je al veel werken met een mental coach. Dan onderschrijf je ook van, goh, hoe presteer ik onder druk? Hoe presteert Reisa onder druk? Welke identiteit geef je jullie als duo? Hoe zou je team Stam Schoon nou omschrijven als je dat dan toch mag doen?
2: Ik denk wat we ook al vaker in interviews hebben laten horen, dat ik eigenlijk degene ben die meestal zorgt voor de energie in het team en het vuur. En dat Reisa eigenlijk veel meer de rust bepaalt, de tactiek heeft. En dat we daarin elkaar een soort van aanvullen. Ik denk alleen wat het verschil is wat we eerst hadden, was dat ik vooral het ene heel erg deed en het andere helemaal niet. En Reisa weer andersom. En dat we dat nu steeds meer op elkaar aan het aanpassen zijn. Dus als Reisa er even niet uitkomt, dan kan ik nu ook die rust geven of die tactiek. En als ik mijn energie even niet heb, dan komt Reisa weer met hallo, kom op, ik heb het nodig of geef het zelf. En dat die balans nu veel beter klopt, ondanks dat we misschien sterker zijn in dat ik die energie geef en Reisa de rust, klopt die balans nu wel gewoon veel beter. Ik denk dat dat ons heel sterk maakt op dit moment.
1: Nu zeiden we het ook al, hè, vorig jaar rond deze tijd, dat zei je ook zelf in een interview, had je vooral nog heel erg veel pijn. Was geen leuk jaar vorig jaar met die rugblessure.
2: Nee.
1: Wat, ja, als je terugkijkt naar die periode, wat heeft die periode jou dan toch gegeven als je kijkt naar de prestaties die jullie nu op dit moment neerzetten? Want ook vooraf aan het EK hadden jullie al 3 toernooien op rij een medaille, waaronder de laatste Elite 16 toernooi in Rio ook gewoon goud.
2: Ja, ik denk voor mezelf wel überhaupt misschien ook wel een stukje rust. Dat ik dus gewoon iemand ben die eigenlijk alleen maar door wil denderen en nooit een stapje even terug maakt om te kijken wat ik ook allemaal aan het doen ben en wat voor bizar leven we soms leiden. Maar ook de rust in mezelf misschien iets meer geforceerd moest vinden. En ik denk dus ook wel gewoon een stukje dankbaarheid van mij naar Reisa en ook van Reisa naar mij. Dat we gewoon blij zijn dat we met elkaar mogen spelen in plaats van dat het maar als normaal voelt of zelfs als moeten.
1: Ja, kun je dan zeggen dat, achteraf is het makkelijk praten en uiteindelijk wil je natuurlijk niet in de situatie terechtkomen. Maar ja, als je dan toch een positieve insteek pakt, dat het misschien ook wel goed is geweest dat je even tijd aan jezelf kon schenken, daarmee aan de slag bent gegaan en naast het herstel ook misschien even er een tijdje tussenuit geweest bent.
2: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb het heel snel ook naast me neergelegd en geprobeerd om al het positieve eruit te halen. Want ja, ik verder kan je er ook niet zo heel veel mee doen. Maar achteraf gezien, ja, nog steeds ben ik er gewoon eigenlijk gewoon wel blij mee. En zie ik er heel veel positieve punten aan. En ben ik blij dat ik gewoon helemaal hersteld ben. En dat ik er nu ook verder geen last meer van heb. In ieder geval van mijn rug ook. Dus dan blijven alleen maar de positieve dingen nu over.
1: Nou ja, dat resulteert in fantastische resultaten. Neem ons even mee terug naar de afgelopen week, naar dat Europese kampioenschap. Hoe heb jij hem beleefd van begin tot eind?
2: Ik vond het echt wel een ander toernooi dan dus de afgelopen 3 elite toernooien die we gespeeld hadden. Daar voelde ik me toch een stukje vrijer. En dit was wel echt ons piekmoment van het jaar, waar we ook gewoon echt voor die gouden plakken naartoe gingen en niks minder. Maar goed, dat legt ook een stukje extra druk er weer bij op. En niet alleen wij hadden die verwachting, maar heel veel mensen om ons heen na die medailles, die dachten natuurlijk ook van, die gaan het wel even rocken. Dat gaf wel wat extra spanning en druk met zich mee. Maar goed, daar hebben we het ook gewoon heel goed over gehad in het team. En we hebben gedurende het toernooi zeker ook echt zware potjes gehad. Zelfs in de pool hadden we het al heel even lastig. En kwamen we in de tussenronde al snel ook goede teams tegen. Maar overal ben ik wel gewoon heel blij met hoe we zijn omgegaan met deze druk en de zenuwen. Dat we toch daarin samen hebben kunnen blijven en zo fel hebben kunnen blijven spelen.
1: Ja, want dat is nog inderdaad het meest interessante. Je zegt, hè, jullie ervaarden wel degelijk die druk. Maar dan is het inderdaad nog twee hoe je daarmee omgaat. Maar wat het zo bijzonder maakt, als we bijvoorbeeld kijken naar de finale. Hoe eigenlijk ontspannen jullie allebei daar ogenschijnlijk leken te staan. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe goed je met druk om kan gaan.
2: Ja, daar was ik ook echt wel blij mee. Ik moet wel zeggen dat ik voor die halve finale was ik wel echt mega zenuwachtig. En dat was dus ook niet echt een hele goede wedstrijd. Maar daardoor, doordat we die gewonnen hadden, had ik eigenlijk voor de dag daarna wel zoiets van... ik heb het gehad. Ik ben er soort van doorheen, die zenuwen. Kom nou maar op, we gaan ze allemaal pakken. En volgens mij had Rijsaard een heel klein beetje andersom. Maar die kon ik mooi op sleeptouw meenemen. En toen we in die finale al snel een paar punten los stonden, toen kwam bij haar ook die ontspanning. En toen ging het gewoon helemaal lopen.
1: Ja, nu zeg je vooral tegen die Fransen in dit geval in die halve finale was het dus ook heel erg spannend. Nou ja, dat was ook een driesetter. Hoe belangrijk of hoe fijn is het dan ook dat je die Françaises dan ook in de halve finales nog tegengekomen bent van dat toernooi wat jullie uiteindelijk wonnen in Rio de Janeiro? Geeft dat dan toch een soort van herkenning op een gegeven moment in een wedstrijd?
2: Daar waren zeker wel punten waarvan we dachten, oh ja, dit weet je nog van die vorige wedstrijd en daarbij ook gewoon het vertrouwen van... maakt niet uit dat we een paar punten achter staan. We weten dat het DVB-team alsnog heel veel punten achter elkaar ook terug kunnen pakken. Dus dat vertrouwen, dat bleven we zeker houden. Maar ik vond ze wel... ondanks dat wij ook minder speelden dan in de wedstrijd in Rio... vond ik ze ook echt beter spelen en feller aan de wedstrijd starten. Dus dat bleef wel de hele wedstrijd in je hoofd. Van het zal toch niet, het zal toch niet.
1: Wat maakt het dat jullie hem dan toch over de streep trekken?
2: Ik denk toch dat we uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd toch ons hoofd koeler konden houden dan dat zij dat deden. En dat zij wat cruciale fouten aan het einde maakten. En Rijsa twee serves tussen hun inserveerden waarbij ze er allebei naartoe gingen. En dat liep niet goed af. Dus echt op hele kleine puntjes aan dat einde konden we hem toch over de streep trekken. Maar ik geloof wel dat dat echt ook een groot deel weer dus die mentale veerkracht was van ons.
1: Ja, en dan zondag de finale dus tegen een Spaans duo, Isis Quizat en Moreno. Kun je natuurlijk op verschillende manieren een finale spelen. In dit geval 2-0 en sets is al lekker. Maar ook als je gewoon kijkt naar de standen 21-13, 21-11... is ook vrij afgetekend. Ja. Dat is best wel heel erg knap.
2: Ja, daar waren we ook echt heel blij mee. We kenden de verdediger van dit duo kenden wel goed. Maar de blokkeerster eigenlijk helemaal niet. En ze hadden toch ook verrassend wel... in de rest van het toernooi een paar teams eruit gegooid. Dat we dachten, zo, ze doen het eigenlijk wel heel erg goed. We wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan konden verwachten. Dus het enige wat we ook vooral tegen elkaar zeiden was... we gaan gewoon heel fel starten en laten zien dat er niks te halen valt. En dat zijn we blijven pushen de hele wedstrijd lang. Dat heeft gewoon deze score teweeg kunnen brengen. Dus dat is wel heel vet.
1: Nou, deze Europese titel is voor jullie natuurlijk een Europese titel. Maar voor Nederland breed betekent dit ook alvast één startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nu is het een startbewijs breed voor Nederland. Maar hoe groot acht je de kans dat jullie twee hem ook daadwerkelijk mogen gaan invullen alvast?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar hele grote uitspraken over te doen. Kijk, ik denk dat we een hele grote stap gezet hebben en... En als het aan mij ligt, vind ik ook dat we hem absoluut verdiend hebben. Er zijn toch nog wat regels die bepalen dat het een landenticket is. Alles wat wij eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk voor ons is, dat gaan we natuurlijk doen. En ik denk dat we nu gewoon, dat we gewoon een hele grote stap gezet hebben om te laten zien dat hij voor ons moet zijn.
1: Jullie zijn in ieder geval de twee die hem hebben binnengehaald, dus dat spreekt al voor zich.
2: Daarom. Ja, dus het enige is dat het natuurlijk nog best wel lang is totdat die spelen is. En ze natuurlijk wel graag willen dat je ook laat zien dat je blijft presteren op dit niveau. Dus ja, daar moeten we gewoon hard voor blijven trainen. Maar daar ben ik niet bang voor. Dat komt wel goed.
1: Precies, en dat is dan iets voor de komende 2 jaar. In ieder geval nu eerst het Europees kampioenschap afgesloten met een prachtige titel. Katja Stam, mag ik je hartelijk danken voor je tijd daar vanuit Polen. En nogmaals, jij en Reisa van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Komende maandag start het staatsloterij WK Roeien 2026 op de Bosbaan. Atleten uit meer dan 60 landen zullen een week lang gaan strijden om wie zich de besten van de wereld mogen noemen. En ja, een prachtige grote groep Team NL roeiers, die zal toch alles op alles zetten om dat WK in eigen land nog verder op te luisteren. Sterker nog, alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebbers op eremetaal. Iemand die zelf ervaring heeft in het pakken van toch hele mooie medailles, dat is Ilse Paulus. De voormalig Olympisch wereld- en Europees kampioene vormt samen met een andere legende, Nico Rinks, de toernooidirectie. Met haar ga ik vooruitblikken op het toernooi en op wat het publiek en de roeiers kunnen gaan verwachten. Ilse, hele goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, sterker nog, die ene wereldtitel die je op je naam hebt mogen brengen, dat was ook in Amsterdam in 2014. Veel veranderd in 12 jaar tijd.
2: Er is zeker veel veranderd, maar dat blijft een hele mooie herinnering. 14 jaar geleden, of 12 jaar geleden in 2014. Om zo wereldkampioen te worden op eigen water, dat was echt heel bijzonder. Dus ik hoop dat we dat heel vaak gaan zien volgende week.
1: Ja, voordat we het natuurlijk gaan hebben over het toernooi en jouw rol als toernooidirecteur samen met Nico Rinks. Allereerst toch, ja, wat betekent Amsterdam en wat betekent de Bosbaan voor jou eigenlijk?
2: Ja, de Bosbaan is echt het thuis van een Nederlandse roeiteam. Daar wordt dag in dag uit elke dag getraind. Dus dat is een heel bekend terrein en ook eigenlijk heel bijzonder dat je daar zo'n groot toernooi mag varen. Die roeiers die kennen elke graspriet langs de Bosbaan. En dus het is dat je daar dan een heel groot toernooi mag varen tegen de allerbeste ter wereld. Dat is wel een heel unieke ervaring.
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. In het voetbal weet je wel, dan heb je het over thuisvoordeel met alle fans en dergelijke. In hoeverre is het voor de roeiers ook gewoon een thuisvoordeel wat mee kan spelen tijdens dit WK?
2: Ik denk zeker dat ze een thuisvoordeel hebben. Een WK in eigen land betekent gewoon dat veel meer vrienden en familie langs kunnen komen om te kijken. En al die support vanaf de kant, dat gaat ze zeker een boost geven. Ik geloof dat de tribune nog veel groter is dan 2014. Dus als die straks helemaal gevuld is met oranje fans, die gaan onze roeiers een extra boost geven de laatste paar honderd meter, denk ik. Ja, en bovendien kennen ze de Bosbaan ook heel goed. Met alle weersomstandigheden die er kunnen zijn. Dus ik denk ook dat voor onze roeiers echt wel een voordeel is.
1: Nu heeft eigenlijk, ook water heeft wel een beetje zijn eigen eigenaardigheden natuurlijk. Geen stukje water is hetzelfde. Wat maakt de Bosbaan zo uniek?
2: Ik denk de locatie van de Bosbaan is echt wel uniek voor een roeibaan. De meeste roeibanen die liggen ergens op een industrieterrein of ergens diep in een natuurgebied. En hier zitten we echt vlak bij de stad. Dus dat is eigenlijk al heel uniek. En bovendien kan je ook heel dicht bij de roeiers komen. Dus je ziet ze echt van heel dichtbij langs roeien. En je kan echt de sport horen, voelen, zien, ervaren. Dat is echt een groot pluspunt van de Bosbaan.
1: Ja, als we het toch over de faciliteiten hebben. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de Bosbaan. Wat is er zo al veranderd?
2: Ja, er is heel hard gewerkt het afgelopen jaar. Er was ook wel wat renovatie nodig van de Bosbaan. Onder andere de Bosbaan zelf is aangepakt, dus er is gebaggerd. Maar eigenlijk ook alle gebouwen rondom de Bosbaan zijn opgeknapt. Bijvoorbeeld de starttoren en de tijdwaarnemingshuisjes. Dat zijn die blauwe huisjes die je langs de Bosbaan ziet staan. Maar ook de botenloten die hebben echt wel wat aandacht gehad. En die zijn eigenlijk weer helemaal in ere hersteld. En daarnaast zijn de ballenlijnen vernieuwd. Dus de Bosbaan heeft er nog nooit zo spik en span uitgezien. Als ik heb gezien in ieder geval.
1: Nu noem je al het baggeren. De Bosbaan is nu overal 2,20 meter diep. Wat voor invloed heeft de diepgang bijvoorbeeld van roeiwater op het roeien zelf?
2: Ja, het is ook eigenlijk een van de vereisten voor roeiwedstrijden. Dat de banen een bepaalde diepte hebben en ook overal gelijk zijn. Dus wat dat betreft is het vooral ook een van de eisen vanuit de Wereldroeibond.
1: Ja, maar waarom bijvoorbeeld 2,20 meter? Want ik zit zo even te denken. Ik denk nou niet dat een roeiboot een dusdanig grote diepgang heeft dat het heel diep moet zijn. Maar er is dus blijkbaar wel een eis voor een minimumdiepte. Hoe zit dat?
2: Ja, nee, dus zeker de diepgang van boten valt heel erg mee. Dat is denk ik naar max 10 centimeter. De boten die je ziet, die zijn vooral eigenlijk heel smal. En er zit een heel klein vinnetje onder. Ik denk, nou, dat is dus max 10 centimeter die de boot bestuurt. Dus voor diepgang hoeft het zeker niet. Moet je het antwoord schuldig blijven waarom het precies 2,20 meter is hoor. Volgens mij mag het ook dieper zijn. Maar het is wel een minimumdiepte in ieder geval.
1: Precies, nou, dan gaan we zeker even door met jouw rol als toernooidirecteur. Want jij gaat het samen doen met Nico Rinks. Natuurlijk allebei, laten we eerlijk zijn, legendes uit de sport. Olympische roeiers, Olympische kampioenen. Hoe is dat om dit samen met Nico te doen?
2: Ja, ik vind het heel leuk om dat samen te doen. We hebben natuurlijk beide een achtergrond in de sport. Allebei eigenlijk dezelfde blik op het roeien. Dus dat maakt gewoon dat je heel erg leuk, nou ja, kan sparren over over het roeien zelf en over de toernooi dat eraan komt. En onze rol is eigenlijk om vooral mee te denken, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk opzetten voor de atleten die er gaan komen. Dus was eigenlijk heel leuk om dat samen met hem te doen en nu nog steeds te doen. Dus we vullen elkaar daarin, nou ja, wel leuk aan.
1: En hoe vul jij die rol persoonlijk in? Want voor de mensen die jou een beetje volgen, ook op social media, het is niet zeg maar dat je even niks te doen had de afgelopen tijd. Want je hebt toch eigenlijk wel even iets anders achter de rug, wat ook heel erg mooi is trouwens, maar wat ook weer zijn aandacht vereist.
2: Ja, ik denk dat je bedoelt dat ik 2 maanden geleden een kindje heb gekregen.
1: Zeker.
2: Nee, dat is zeker nou ja, heel bijzonder. Gelukkig gaat het allemaal goed. Dus ik ben er wel eventjes tussenuit geweest. Maar nu weer kan ik al mijn aandacht ook wel weer vestigen op het WK wat eraan komt.
1: En hoe ziet voor jou dan die
2: Dus
1: komende
2: dat is,
1: periode
2: ja.
1: eruit?
2: Nou, wat ik vind het een hele mooie kans eigenlijk voor het roeien dat het nu naar de Bosbaan komt, dat het naar Amsterdam komt. Dus het is ook een beetje mijn persoonlijke doel om echt het roeien te kunnen vieren. Dus om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het roeien. Om dat echt van dichtbij te kunnen beleven. En hopelijk ook dat veel mensen het gaan proberen. Dus dat we de roeisport ook echt een boost geven.
1: Ja, want roeien, laten we eerlijk zijn, zeker in zo'n hele smalle boot. Zo makkelijk is dat niet, hè?
2: Nee, dat is zeker niet zo makkelijk. En veel mensen die je voor de eerste keer proberen, zeker in zo'n smalle boot, die belanden nogal eens in het water. Maar dat is een beetje de kunst van het roeien. Juist als het er makkelijk uitziet, dan is het vaak heel lastig. Dus alle boten die je ziet roeien, waarvan je denkt, ah, dat kan ik ook, dat zijn de echt goede ploegen.
1: Nou ja, zeiden we het al, in 2014 was er dus ook al een WK op de Bosbaan. In die tussentijd heel erg veel veranderd. Als we het toch eens hebben over innovaties. Ook van dit WK kunnen we best wel wat nieuwere innovaties verwachten, hè?
2: Ja, een van de grote innovaties is dat we cameraatjes op boten gaan installeren. Voor mensen die het roeien niet zo goed kennen, is het toch vaak een beetje saai om te kijken. Ik kan voor iemand die het roeien kent, zie je alle ins en outs. Maar voor iemand die dat niet zo goed kent, dan zie je vooral wat bootjes op een scherm voorbij schuiven. En dat maakt de binding met het roeien soms een beetje lastig. Dus we hebben nu als innovatie dat we cameraatjes op de boten zelf gaan installeren. Daarmee kan je echt naar het beeld vanuit de boot zien en het geluid horen en zien hoe hard die boten gaan. En daarmee hopen we dus ook de sport gewoon wat dichterbij te brengen. Dus daar is de afgelopen tijd nou, heel hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. Vooral Nico Rinks heeft zich daar erg voor ingezet. Want dat is best wel een noviteit in het roeien. Nou, roeiers zijn best zuinig op hun boot en die willen niet te veel poespas. Dus dat vroeg echt wel even nou ja, wat aandacht om om dat te bekend te maken in de roeiwereld, bij coaches, bij roeiers. Maar gelukkig staan heel veel mensen daar heel positief tegenover deze innovatie. Dus ik denk echt dat het hele mooie beelden op gaat leveren.
1: Ja, wel, ik kan me ook voorstellen, roeien is ook een sport waarbij elk grammetje telt. Dat men ook kijkt van, nou ja, leuk zo'n camera, maar wordt de boot daardoor niet iets zwaarder? Want is dat nog iets wat dan meespeelt of valt dat gelukkig wel mee?
2: Ja, de camera's zijn zo groot als een luciferdoosje. Dus qua grootte valt dat echt heel erg mee. Elke boot krijgt ook zo'n camera. Althans, het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Dus elke boot die straks vaart, die heeft of een camera aan boord of een dummy, zodat het gewicht voor elke boot gelijk blijft.
1: Maar dan ga ik gelijk denken aan dus of een dummy of een echte camera. Waarom dan niet allemaal echte camera's? Want dan wil je toch technisch gezien van elk boot beeld hebben, toch?
2: Ja, nou dat zou heel mooi zijn, maar dit is een mooie eerste stap, denk ik, om het zo in beeld te kunnen brengen. En camera's op alle boten is nu nog niet haalbaar, maar ik hoop dat dat in de toekomst natuurlijk wel kan.
1: Nu heb ik me ook laten vertellen dat er nou ja, zoiets als een Park Vermee komt. Eigenlijk wat we ook bijvoorbeeld kennen uit de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè. Dus dat na afloop van een wedstrijd er niemand aan de auto mag sleutelen. Of in dit geval dan boten mag sleutelen. Dat is ook een nieuw concept, hoorde ik.
2: Ja, dat klopt. Het Park Vermee is eigenlijk voor de winnaars. Dus op het moment dat de race voorbij is, dan zullen de winnaars of eigenlijk het podium daar aanleggen. En die kunnen dan meteen hun prestaties vieren met vrienden en familie daar op het land. Dus dat is wel heel uniek om dat zo te doen, denk ik. En dat is ook echt wel een noviteit in het roeien, omdat de roeiers blijven vaak toch wat meer op afstand. Totdat ze hun medaille hebben en dan pas worden vrienden en familie betrokken. En nu kunnen ze meteen al aan de festiviteiten beginnen.
1: Ja, dus het is zeker een iets ander Park Vermee dan uit de Formule 1.
2: Ja, nou zeker, ja.
1: Wat trouwens ook best wel gaaf is eigenlijk aan dit toernooi en ook uniek is, is nou ja, er is ook een heel zeg maar atletendorp opgebouwd, hè, waardoor iedereen gewoon lekker dichtbij kan blijven. En nou ja, we kennen bij Osprey Radio inmiddels de topsportmaaltijden van Topsport Amsterdam heel erg goed. Wat mooi is dat eigenlijk alle atleten worden voorzien ook van dat voedsel.
2: Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. ja, het programma van het staatsloterij WK roeien is compacter dan dat voorheen was. Dus alle wedstrijden die zijn in minder tijd achter elkaar. En dat maakt het voor de atleten wat lastiger om steeds heen en weer te reizen. Dus we hebben ervoor gezorgd om dat de faciliteiten op de baan zelf zo goed mogelijk zijn. En daarvoor is het atletendorp ingericht. En het is heel fijn dat we daar elke atleet van heel goede maaltijden kunnen voorzien vanuit Topsport Amsterdam.
1: Is het ook iets wat je misschien uit je eigen carrière meeneemt? Iets wat misschien altijd een grote wens geweest is, wat jou had mogen overkomen, maar misschien nooit gebeurd is dat je je nu sterk maakte om dit als toernooidirecteur bij, zeg maar, tussen haakjes je eigen WK voor elkaar te krijgen?
2: Ja, het is vooral ook heel leuk om echt zo'n kijkje achter de schermen te krijgen van de organisatie van zo'n groot WK. Dat heb je als roeier echt niet door wat er allemaal omheen georganiseerd wordt. En om nu mee te mogen denken om dat gewoon zo goed mogelijk te doen en zo optimaal mogelijk voor alle atleten, dat is echt wel heel erg leuk. En ik heb goede WK's en spelen mee kunnen maken hoor. Maar het is wel heel erg leuk om dat nu straks allemaal in het echt te kunnen zien.
1: Nou, we moeten het zeker even hebben over Team NL. Want het leuke is, na jouw stoppen betekent niet dat de familie Paulus uit het roeien is. Want jouw zusje Bente heeft het stokje mooi mogen overnemen. Is ook een van de deelnemers dit WK. Ja, ze maakt natuurlijk hele bijzondere dingen mee, ook zelf de laatste tijd. Maar hoe bijzonder is dat om als grote zus van dichtbij te zien?
2: Ja, ik moet zeggen, het is ook vooral heel spannend om haar wedstrijden te zien. Ja, als roeier zelf is een wedstrijd starten natuurlijk spannend. Maar op het moment dat je die eerste halen hebt gemaakt, dan valt die spanning weg. En dan, dan heb je alleen nog maar focus op de wedstrijd en op wat je moet gaan doen. Maar als toeschouwer zit je gewoon 2 kilometer lang in spanning. Dus vooral echt, krijg je vooral echt kriebels als ik haar aan het roeien zie straks.
1: Ja, als roeier zelf heb je er natuurlijk nog invloed op, maar als publiek niet natuurlijk.
2: Nou, ja, nee, precies. Je moet het echt helemaal uit handen geven, of in ieder geval afwachten wat er gaat gebeuren. Dus dat is best een lastige positie.
1: We hebben natuurlijk een prachtige groep Team NL-roeiers die natuurlijk het beste willen laten zien op hun eigen bosbaan. Dat is eigenlijk ook wel anders geweest ooit. En het is heel erg fijn om te kunnen zeggen dat het voor deze editie wel zo is. Maar eigenlijk alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebber.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat we echt wel een heel talentvol Team NL hebben. Dat liet ze natuurlijk al zien op de Spelen van Parijs. Waar zoveel medailles werden gewonnen. Maar sindsdien is het team ook nog verder doorontwikkeld. Dus ik denk eigenlijk bijna elke boot heeft wel kans op een medaille. En we hebben ook echt wel een aantal kansen op de wereldtitel. Dus dat wordt extra leuk om te kijken, denk ik, voor de Nederlandse roeifans.
1: Ja, jij laat waarschijnlijk je oog iets extra vallen op de vrouwen 8 in dit geval. Maar wat zijn nou echt nummers die we echt wel in de gaten moeten houden dit komende WK?
2: Ja, echt zoals we al zeiden, ik denk echt dat elke boot wel kans heeft op een medaille. Er kan natuurlijk van alles gebeuren op een WK en er zijn dan altijd ook verrassingen. Ik denk de boten waar we echt specifiek op moeten letten zijn vooral de boten die dit seizoen al heel goed hebben gedaan. En vooral op de laatste wedstrijd van het seizoen deed de mannen 8 het heel goed en de vrouwen dubbel 2. Dus dat zijn denk ik echt wel serieuze kanshebbers. Maar daarmee sluit ik echt de andere ploegen niet uit hoor. Want dat zijn eigenlijk allemaal topploegen die daar straks aan de start liggen. Ook wel bijzonder is dat Caroline van Rijn weer terugkomt. Skifeuse, dus de regerend Olympisch kampioene die er even tussenuit is geweest. Maar nu weer helemaal terug is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij kan.
1: Ja, daar kijken we met z'n allen zeker naar uit. Nu is het ook zo dat we een dubbel WK hebben, hè, in het Amsterdamse Bos. Want het WK hockey is ondertussen ook nog bezig. Hoe gaaf is dat aan de ene kant ook om dat ook gewoon ernaast te hebben bij het WK roeien? Dat het gezellig druk is in het bos.
2: Ja, nee, het is één groot sportfeest denk ik in het Amsterdamse Bos. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam het wel heel goed gedaan om zo die twee evenementen binnen te halen. En ik denk ook dat het vooral elkaar leuk versterkt. En ik hoop ook dat mensen van het hockey naar het roeien gaan kijken en andersom. Want ik denk dat het... ik hoop dat het elkaar versterkt, want dat lijkt me alleen maar mooi.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want het is natuurlijk een ultieme manier om met beide sporten kennis te maken in dit geval. Want het is even naar de andere kant toe lopen en je bent er. Dus dat betreft hoef je niet heel veel moeite voor te doen. We gaan hopelijk een hele mooie week beleven. Dus vanaf komende maandag tot en met de zondag. Daarna het WK roeien dus in het Amsterdamse Bos. Het staatsloterij WK roeien 2026, zoals de officiële naam luistert. Ilse Paulus, toernooi-directeur. Samen met Nico Rings. Dank voor je tijd en ook al heel erg veel succes natuurlijk komende week.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Sam Dos Santos heeft Nederland een historische medaille gebracht tijdens de wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De pas 20-jarige ruiter wist namelijk het zilver te pakken bij het voltige, een van de meest spectaculaire, maar in Nederland relatief onbekende disciplines. Nadat hij al jarenlang tot de top bij de junioren behoorde, reed hij afgelopen weekend op zijn paard Hero, maar naar niet alleen zijn, maar ook Nederlands eerste medaille bij de senioren op dit onderdeel. Ik ga met hem in gesprek over deze prachtige prestatie. Sam, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Voordat we het gaan hebben natuurlijk over jouw prachtige prestatie daar in Aken, denk ik dat er toch veel mensen zijn die luisteren en misschien hun kennis qua paardensport een beetje beperkt houden tot dressuur en springen. Nu hebben we natuurlijk nog veel meer disciplines in Nederland. Ook voltige is daar één van. Ik zei het al even, het is een heel spectaculair onderdeel, maar kun je toch kort even uitleggen, Sam, wat voltige nou precies is?
2: Heel kort gezegd is het een beetje turnen op een paard. Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze aan voltige denken. Natuurlijk is het wel net iets meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van combinatie van dans en turnen met een paard. Bij voltige heb je drie rondes. Je hebt een verplichte ronde, die is voor iedereen hetzelfde. Dus dan doe je allemaal dezelfde oefeningen. Vervolgens heb je dan een technische test. Dus dat is een ronde waarin je een beetje meer vrijheid hebt, maar wel nog steeds 5 technische oefeningen moet doen. En tenslotte heb je de kuur. En dat is eigenlijk de volledige vrije ronde waarin je dus je eigen oefeningen kan kiezen en dus volledig jezelf op je muziek kan laten zien.
1: Nu kunnen we ons vast wel heel veel inbeelden bij turnen op / met een paard. Dit is radio, dus ik kan het moeilijk laten zien. Kun je het eens beeldend maken, zeg maar? Wat doe je zoal als je dan in de piste staat?
2: Er zijn eigenlijk 3 deelnemers, om het zo maar te zeggen. Je hebt de voltigeur, dat ben ik. Dan heb je het paard, maar je hebt ook de longeur. Dus voor de mensen die al iets van paarden weten, die weten natuurlijk wat een longeur doet. Maar bij de voltige is de longeur heel belangrijk. Die staat dus in het midden en die heeft, zou ik maar zeggen, een soort van lang touw waaraan het paard dan verbonden is. En daar aan loopt het paard rondjes. En dus eigenlijk wij als voltigeur, wij hebben weinig te zeggen over het paard en wij moeten volledig vertrouwen op de longeur.
1: Dan moet je een goede vertrouwensband hebben. En in jouw geval is dat goed nieuws, want jouw longeur is je zus Amy.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Wij zijn nu sinds 2 jaar samen aan het werken. We hebben nu dus ook ons eigen paard, Hero. En dat maakt het denk ik nog meer speciaal, zeker deze medaille, om dit zo met mijn zus te kunnen doen.
1: Als we eens kijken naar hoe dat dan in zijn werk gaat. Want de longeur heeft dus het paard dan een lang touw. Dat paard dat loopt rondjes in de piste. Wat is jouw rol in dit geval dan als ruiter, als voltigeur?
2: Wij moeten dan onze proef laten zien. Zoals ik al zei, heb je daar 3 verschillende in. Dus je hebt de eerste proef, de tweede proef en de derde proef.
1: En dan ben je dus op en rond het paard bezig met allerlei kunstzinnige trucjes. Dat uiteindelijk dus denk ik voor een score wat dan weer beoordeeld wordt door een jury.
2: Ja, inderdaad. Dus het is ook een jurysport. En we worden beoordeeld op zowel artistiek als techniek. En dan heb je natuurlijk ook nog het paardpunt.
1: Dan zijn we daar helemaal helder in. Dan naar het wereldkampioenschap in Aken. Hoe ben je daar naartoe afgereisd? Want je bent al jarenlang bij de junioren, was je wereldtop. Dit is weer een seniorentoernooi, natuurlijk weer een stapje hoger. Had je verwacht dat je het zo goed zou doen tijdens dit wereldkampioenschap?
2: Oh, ik had het wel heel erg gehoopt natuurlijk. Ik heb afgelopen seizoen heb ik zo hier en daar al meegedraaid bij de senioren, dus op internationale wedstrijden. Dat is natuurlijk niet echt mijn categorie, omdat ik nog maar 20 ben. Ik start tegen mannen die veel ouder zijn en die veel meer ervaring hebben, veel meer training hebben. Maar op die internationale wedstrijden scoorde ik wel steeds goed. Die heb ik ook allemaal kunnen winnen. Dus ergens had ik ook wel zoiets van, dit kampioenschap in Aken, daar stond ik wel goed voor.
1: Nou ja, en dan ben je ook uiteindelijk heel erg goed gegaan. Nu is het, nou ja, zoals je zegt, verdeeld over drie proeven eigenlijk die je moet afleggen. Neem ons dus mee naar jouw proeven, dit wereldkampioenschap. Hoe heb jij ze beleefd?
2: Nou ja, de eerste proef ging eigenlijk heel goed. Toen ben ik ook tweede geëindigd. En ik had er een heel goed gevoel over. Het paard was chill. Mijn zus stond er ook heel chill in. Dus ja, het was gewoon een heel leuke ervaring. En toen kwam de tweede ronde. En dat is ook vaak de technische test, zoals ik al zei. Dat is ook een beetje mijn beste routine. En daarin stond ik eerste. Dus vanaf toen stond ik eerste in het klassement. Dat maakt natuurlijk wel dat je weer wat extra druk hebt. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastiger. Ja, en uiteindelijk bij de laatste ronde ging het wat moeizamer, maar hebben we uiteindelijk toch nog die tweede plek kunnen behalen. Dus ja, over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon super blij met het klassement.
1: Ja, want uiteindelijk haal jij een historische medaille voor Nederland binnen. Wat doet dat eigenlijk met je? Want natuurlijk is het voor jezelf natuurlijk hartstikke fijn om zilver te pakken op een wereldkampioenschap. Maar dat ook in een discipline die in Nederland tot op heden nog niet het succes had wat het nu heeft op een wereldkampioenschap. Maakt dat wel extra bijzonder, toch?
2: Ja, zeker. Dus zoals je zegt, ik doe het inderdaad ook vooral voor mezelf. Maar ik vind het wel mooi dat er zo op deze manier meer aandacht voor komt. En ik hoop ook echt dat er mensen dan meer gaan voltigeren. Het ook echt meer gaan zien. Dat de sport ook wat bekendheid krijgt. Omdat ik denk dat het dat veel meer verdient.
1: Ja, want het is nog een relatief kleine discipline in Nederland. Maar als we dan toch daar naar kijken. Jij bent 20, een jong, groot wereldtalent. Hoe ben jij dan met de sport in aanraking gekomen? Als je toch paardensport breed bekijkt?
2: We hebben thuis altijd paarden gehad. En mijn zus heeft altijd paard gereden. En ook verschillende disciplines gedaan. Alleen ik was zelf nooit zo van het paardrijden. Omdat ik dat eerlijk gezegd wat saai vond. En ik heb zelf ook altijd geturnd. Dus voor mij was een combinatie daarvan een makkelijke keuze.
1: Ja, maar dan moet je het toch maar even doen ook.
2: Wij zijn er eigenlijk op vakantie ooit bijgekomen. Dat is hoe dat ik er ben aangekomen. In Portugal heb ik het voor het eerst gezien. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dit is wat ik wil doen. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk als je een beetje voor uitdaging houdt. En natuurlijk heel veel van paarden houdt. Dan is het een heel mooie combinatie.
1: Nou ja, op deze manier krijgt het natuurlijk wel meer aandacht en publiciteit. Dat is vaak zo met succes natuurlijk. Maar wat betekent deze zilveren medaille voor jouw carrière? Hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Het geeft mij vooral heel veel energie om door te trainen, om door te werken. En zeker als ik nu al zie wat er mogelijk is, heb ik gewoon heel veel zin in de toekomst.
1: Want kijkend naar een wedstrijdkalender, hoe ziet die voor de voltigeurs er bijvoorbeeld uit?
2: Voor ons is altijd het kampioenschap in de zomer, dus meestal zo rond augustus. En daarna eigenlijk, nu is het voor ons redelijk rustig. Dus nu dat het kampioenschap achter de rug is, hebben we eigenlijk een soort van tussenperiode waarin we vooral veel trainen, tot in de winter. En daarna beginnen zo langzaamaan de wedstrijden weer. En vaak hebben wij dan 3 à 4 internationale wedstrijden.
1: Dus voor jou is het nu weer even wat rustiger dus?
2: Inderdaad, ja.
1: Nou ja, dat geeft je in ieder geval genoeg tijd om te genieten van de fantastische prestatie die je hebt mogen neerzetten. Sam dos Santos, mag je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals van harte gefeliciteerd met een historische zilveren plak op de voltige bij de wereldkampioenschappen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. Kijk, we presteren in de volle breedte nu. En ja, daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop behoren.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die daar het goed, hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek en net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meer kamp aan zich blijft toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Ik inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Dat is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft er toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillissen op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: en velen met mij. Steven, je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet hij het hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafette land? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
1: Nu, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd of een jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net een toernooi gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Eerst dit succes maar even vieren, want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En ja, het slotweekend van de tour staat inmiddels voor de deur. Na twee prachtige NK's van afgelopen weekend staat het grote en schitterende toetje op het punt om geserveerd te worden. In Scheveningen gaan we namelijk het NK beachvolleybal zien en alle toppers zijn erbij, hè? Inclusief de kersvers Europese kampioenen Katja Stam en Rijsa Schoon. Ik ga er met onze Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag, daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. We gaan alweer richting het einde van de Summer Beach Life Tour. Nog één weekend te gaan. Kijk je al een beetje met plezier uit naar het laatste weekend? Dat het de zomer voorbij is of toch met een beetje hartpijn?
2: Nou ja, het is altijd vervelend als je aan het einde van het seizoen alweer komt. Terwijl je eigenlijk nog het idee hebt, we zijn nog niet eens begonnen. Maar het gaat zo snel de zomer. We hebben natuurlijk een supermooie zomer gehad. En ik weet altijd aan het einde van het seizoen, dan voelt het einde van het seizoen altijd zo leeg als, als er geen evenement achteraan komt. Dus na aankomend weekend komen we al een beetje in een gat. Maar we hebben gelukkig nog een heel klein toetje. Summer Beach Life eindigt dit weekend samen met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal. Maar we hebben er nog wel een toetje achteraan zitten.
1: Precies, daar gaan we het er zeker eens nog over hebben. Eerst terugblikken op het afgelopen weekend. Want ook daar een weekend vol met NK's. We hebben namelijk een NK in het beachtennis gezien. En ook in de footvolley.
2: Ja, zeker. Het was echt een heel mooi weekend met NK's. Alle beachsporten kwamen eigenlijk mooi bij elkaar. We hebben ook nog spijkbal gehad op zaterdag. Dat was ontzettend leuk om erbij te hebben op 12, nou, misschien zelfs wel 14 velden, geloof ik, dat zij gespeeld hebben. Ja, en het NK beachtennis erbij met echt het hoogste niveau wat we in Nederland eigenlijk hebben. Dat was gewoon waanzinnig leuk om te zien. Ook het footvolley erbij, ook om een apart centercourt. Ook daar hebben we de sport in ieder geval weer een extra lichtpuntje kunnen geven, waardoor we weer verder kunnen bouwen op de groei van ook footvolley. En als we kijken naar het beachtennis, ja, daar speelde eigenlijk was daar de halve finale als een beetje de finale. Er was een hele mooie clash tussen Bo en Jury, als ik het zo maar even mag zeggen, tussen de twee topteams in de mix. En uiteindelijk zijn in de finale Bo en Farah, die hebben uiteindelijk de finale gewonnen van Edwin en Anne Hogedam. Maar dat waren echt wel wedstrijden, ook de finale gewoon van het hoogste niveau wat we in Nederland kennen.
1: Ja, dan is dat natuurlijk al een prachtig weekend. Maar dan gaan we ons nu opmaken voor, ik denk een weekend waar je... samen met Vlieland, die zeker niet vergeten. Waar in ieder geval
2: Ameland.
1: Ook wel... Of Ameland, sorry. ook... laat het niet horen op die Waddeneilanden. Oei. Zo, wordt dus heel boos op mij. Ik krijg boze brieven. Ik weet het nu al. Maar waar je denk ik echt rood omcirkeld in de agenda hebt staan. Het NK beachvolleybal wordt natuurlijk groots. Zeker met alle toppers die aanwezig gaan zijn daar in het The Hague Beach Stadium, zoals het officieel heet. Hoe vet is het om één, alle toppers aanwezig te hebben, maar twee, ja, toch ook wel heel bijzonder, Katja Stam en Rijsa Schoon nu als regerend Europees kampioen te mogen verwelkomen?
2: Ja, dat is natuurlijk geweldig voor zowel de sport als het evenement wat eraan komt aankomend weekend. Het is natuurlijk helemaal mooi om te zien dat ze ook al gelijk een ticket voor 2028 in de pocket hebben voor de Olympische Spelen. En dat ook in combinatie met alle teams, alle topteams die aanwezig zijn in Scheveningen. Ja, dat belooft gewoon één mooi weekend. Het enige waar we op hopen is op mooi droog weer. Maar dan verwachten we eigenlijk zeker dat het stadion vol zal zitten om naar de kerstverse Europese kampioenen te kijken. Eigenlijk ben ik heel benieuwd naar het spektakel wat we aankomend weekend kunnen verwachten. En dan ook nog eens een keertje naast het stadion, dat daar nog allerlei andere beachvolleybal toernooien worden gespeeld. Ja, dat brengt eigenlijk de hele beach community aankomend weekend bij elkaar. We verwachten met ons Summer Beach Life evenement dat we naar de 50 velden doorgroeien dit weekend. Plus dan nog een keer alle divisies erbij. Dus uiteindelijk staan er weer 80 tot 90 velden ook in Scheveningen klaar dit weekend. Zodat iedereen kan genieten van een mooie afsluiting.
1: Is de focus ook volledig op het beachvolleybal of wordt er ook weer gevoetvolleyd, gebeachtennist?
2: Stiekem zit er altijd nog wat beachtennis bij. Dat zal niet zoveel zijn. We hebben 2 velden voor de beachtennis. Dat is een ranglijsttoernooi op zaterdag en zondag. En ik verwacht, de mensen worden toch stiekem elke week wat enthousiaster voor het voetvolley. Dat er ook wel weer gewoon op zondag nog een veld voetvolley wordt gespeeld. Maar de hoofdmoot, dat zal je echt wel zien, dat is echt alleen maar beachvolleybal. En het mooie is, het stadion is gratis te bezoeken waar de toppers spelen. En die lopen eigenlijk zo over naar onze center courts, waar we dan lekker een lounge hebben zitten. De terrassen openstaan, de muziek en de DJ draait. Dus er wordt echt nog een mooi beachvolleybalweekend.
1: Wie verwacht jij als favoriete voor aankomend weekend, als we het dan toch hebben over het NK? Zijn bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld Stam Schoon per definitie de grote favoriet bij de vrouwen? En wie verwacht je bij de mannen?
2: Ik verwacht eigenlijk dat Alex en Stefan daar wel de titel zullen pakken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Dat is, die zijn ook al wat. Tenminste, in ieder geval, Alex is wat ouder aan het worden. Maar ik denk dat zij toch stiekem nog wel de titel zullen veroveren.
1: Nou, daar.
2: En bij de dames, inderdaad, daar ga je ervan uit dat eigenlijk Katja en Reisja daar de titel zouden moeten pakken. Maar ook daar weet je natuurlijk nooit welke kant het nog op gaat na zo'n toernooi.
1: Ja, voor hetzelfde geld zijn ze vermoeid of iets dergelijks en dan weet je het niet. Maar we gaan dat in ieder geval in de gaten houden. En nu zei je al, na afloop dan is er misschien wel een klein gaatje waar je invalt. Maar het seizoen wordt wel enigszins iets verlengd voor jou. Want een week later, is het geen Summer Beach live dan, maar je gaat wel iets anders leuks doen.
2: Jazeker, want we hebben uiteindelijk een samenwerking met de KNLTB sinds dit jaar ook. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ook het Nederlands kampioenschap dubbels beachtennis, dat het ook netjes wordt opgebouwd. En dat gebeurt op een steenworp afstand van waar we nu staan. We moeten verplaatsen omdat live on the beach in Scheveningen moet opbouwen. Wij verplaatsen ongeveer 500 meter de andere kant uit naar beachclub Serengeto. En daar hebben we nog het NK beachtennis op het laatste weekend van augustus. En dat is op de vrijdag en de zaterdag.
1: Nou, dan hoef je in ieder geval niet te vervelen. Dat scheelt dan ook weer, Arnoud.
2: Nee, ik verveel me ook. Ik verveel me zeker nog niet. Maar we hopen nog wel op 2 mooie weekenden. Om ook de zomer, die echt wel heel mooi was, om die ook af te sluiten met een beetje zon.
1: Nou, hartstikke mooi. Laten we het hopen. Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week om terug te blikken op al het moois wat in het slotweekend heeft plaatsgevonden.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Niek Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd van, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen. Ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje, met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten. Dat ik thuis kon functioneren. Dus voor het gezin kon zorgen. Eten kon koken. Het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren. Omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat gewoon niet mogelijk is. Maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt, maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend, want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echt de dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther, dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

What the hell? Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook wel weer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. En het talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert weer naar All Sports Radio Live. In dit geval op woensdag 19 augustus. En vandaag in deze uitzending gaan we allereerst praten met journalist, documentairemaker, maar bovendien ja, diehard NEC'er Sinan Can. Met hem ga ik vooruitblikken op de volgende Champions League ontmoeting tegen Bodø/Glimt van vanavond. Want ja, nog 1 hoorde te gaan. En de ploeg uit Nijmegen plaatst zich gewoon voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar een gemakkelijke hoorde is dat Noorse ploegje zeker niet. Verder praat ik met Ilse Paulus, voormalig Olympisch kampioen roeien. Niet alleen Olympisch, trouwens ook wereld- en Europees kampioen. Want zij is een van de toernooidirecteuren van het aankomende staatsloterij WK Roeien 2026. Wat komende maandag van start gaat. Verder hoor je ook weer nieuwe transfer-updates. Praat ik met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Die aankomend weekend haar afsluiting heeft tijdens het NK Beachvolleybal in Scheveningen. En praat ik ook met autosportjournalist en auteur van de Formule Stijn Keuris over de, ja, toch helaas voorlopig laatste Dutch Grand Prix in de Formule 1. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook gewoon op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
7: Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest, zo meldt de International Tennis Integrity Agency. De 31-jarige Australiër testte positief op cocaïne bij een controle tijdens het ATP-toernooi van Mallorca in juni van dit jaar. Cocaïne staat op de WADA-lijst van verboden middelen en gezien de aard van de substantie is een voorlopige schorsing volgens de ITIA verplicht. De straf geldt vanaf 4 augustus van dit jaar. De Wimbledon-finalist van 2022 mag tijdens de schorsing niet spelen, trainen of aanwezig zijn bij een evenement dat is georganiseerd door World Tennis, de ATP, de WTA of een van de Grand Slam-organisaties.

0: Precies. Kirgios mag nog in beroep gaan tegen de straf, maar heeft dat tot op heden niet gedaan. Dit jaar speelde de excentrieke tennisser slechts 4 partijen, waarvan hij er eentje won. Sinds 2023 kwam de Australiër, die bekend staat om zijn technische hoogstandjes, maar ook behoorlijk gefrustreerde uitbarstingen, slechts in 10 partijen in actie in het enkelspel. In het dubbelspel speelde Kirgios afgelopen anderhalf jaar nog wel 10 partijen, waaronder afgelopen zomer op Wimbledon, waar hij en dubbelpartner Alexander Bublik in de eerste ronde stranden. All Sport Radio Live. Het is voor NEC een bijzonder seizoen. Het debuut in de voorronde van de Champions League werd al opgeluisterd door de Griekse grootmacht Olympiakos uit te schakelen. En nu is het Noorse Bodø Glimt de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi. Geen gemakkelijke horde overigens, want de afgelopen jaren hebben de Nooren bewezen heer en meester te zijn boven de poolcirkel. Zo haalden ze 2 jaar geleden nog de halve finale in de Europa League en hebben ze in eigen huis toch menig Europees grootmacht over de knie gelegd. Dat duel is echter volgende week pas, want eerst wacht een magische avond in de Goffert. Ik ga erover in gesprek met journalist, documentairemaker en bovendien diehard NEC'er Sinan Can. Sinan, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Robert.
0: Ja, dit moet voor jou denk ik ook als fan natuurlijk heel bijzonder zijn dat je NEC in de Champions League ziet spelen.
1: Ja, ik bedoel, je kun je eigenlijk alleen maar van dromen. NEC is natuurlijk een kleine club. Als je dan ook nog bedenkt dat ze een aantal seizoenen geleden nog in de KKD speelden, hè? In de eerste divisie. Ja, en dan nu aan de rand van de Champions League eigenlijk. En Bodø Glimt is een moeilijke tegenstander, absoluut. Heeft ervaring ook in Europa, maar het is niet onmogelijk. Het is geen Real Madrid of Paris Saint-Germain waar je tegen voetbalt en waarvan je al op voorhand denkt dat gaat heel erg moeilijk worden. Ik schat de kansen 50-50 in zelf. Ik hoop op een kleine overwinning in Nijmegen. Dat zou wel mooi zijn, 1-0 of 2-1. Dus ik ben heel benieuwd. Het kan ook helemaal misgaan. Zij spelen heel compact en kunnen heel goed counteren dat je er echt een paar om de oren krijgt. Maar het kan ook zijn dat NEC hun Bodø helemaal ontregelt. En op dat laatste hoop ik.
0: Ja, je haalt eigenlijk al aan, niet al te lang geleden speelde de ploeg nog in de KKD. Sterker nog, in 2018 verlies je bijvoorbeeld thuis met 5-1 van het nietige Topos. We zijn 8 jaar verder. Had je verwacht dat als fan de club zo erg vooruit zou gaan?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had het niet verwacht. Ik had verwacht dat we misschien zelfs nog een aantal jaren door zouden voetballen in de KKD. En heel wonderbaarlijk zijn we toen gepromoveerd tegen NAC nog in die play-offs wedstrijd. En dan als je dan ook ziet afgelopen jaar hoe NEC voetbalt. En dat heeft wel te maken met dat er wel een visie is bij de club. Ja, het geld van Boekhoren is ook belangrijk, maar hoe je het geld besteedt is ook belangrijk. Dus het zit hem niet alleen maar in het geld, ook qua spelers die aangetrokken worden, heeft NEC het goed gedaan. We hebben spelers voor 1 miljoen, 2 miljoen gehaald en voor 10 miljoen verkocht. Of dat nu Sano is of Kento vorig seizoen of dit jaar nog Bashar Ünal, hè, die we hebben verkocht. Er is schijnt interesse te zijn voor Neasmic. Le Breton staat toch op heel veel lijstjes van clubs. Dus dat hebben we goed gedaan. Heeft de club goed gedaan met bestuur en algemeen directeur. Dus dat vind ik echt heel goed. Er is echt wel een visie bij de club.
0: Als je in de Goffert zit, hè, wat zijn dan de gesprekken die je opvangt rondom je heen in het stadion? Waar gaan de gesprekken over bij de fans?
1: Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk aan een stadion. Je zit in zo'n vak met allemaal verschillende mensen. De een is bouwvakker, de ander is hoogleraar op de Radboud Universiteit. Weer een ander is een zakenman en de ander zit in de bijstand. En dat zijn toch leuke gesprekken. En het is een soort de nieuwe kerk geworden waarin mensen elkaar ontmoeten. Van verschillende klasses, opleidingsniveaus en noem maar op. En de ene keer gaat het, weet ik veel, over de wereld en oorlog in de wereld. En de andere keer gaat het over een systeem. De andere keer gaat het over dat mensen vinden dat bijvoorbeeld Dick Schreuder te aanvallend voetbalt. En dat dan soms verkeerd gaat. Zoals die finale tegen AZ, hè, waar NEC toch echt wel afgedroogd werd. Dus dat verschilt. En ik zat nog niet zo lang geleden naast iemand die een zieke partner had en die daar graag over wilde praten. Dus een deel naar de wedstrijd kijken en een deel toch dagelijkse beslommeringen, dingen die mensen bezighouden. En dat vind ik nou wel echt leuk aan een stadion. Dat het is wel echt een ontmoetingsplek geworden waar mensen toch elkaar ontmoeten. Terwijl je misschien hele gescheiden levens hebt, misschien in een wijk, in een ander soort wijk woont. En dat je dan toch in dat stadion bij elkaar komt.
0: Nu had je het al over het spel van Dick Schreuder, de trainer. Ja. Wat ik persoonlijk wel kan waarderen aan Dick Schreuder is dat hij zich weigert eigenlijk aan te passen aan de tegenstander. In die zin van toch vasthouden aan je eigen spel. Dat kan goed uitpakken, dat kan verkeerd uitpakken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben daar een beetje dubbel in, eerlijk gezegd. Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat hij vasthoudt aan een systeem. Dat hij zegt, nou zo spelen wij en dit is het. Je moet het hiermee doen. En aan de andere kant denk ik soms, ja, bijvoorbeeld die finale tegen AZ, denk ik, ja, je mag je misschien één keer, omdat het één wedstrijd is, misschien wel ook een beetje spiegelen aanpassen aan je tegenstander. He, dat je dan denkt van, ja, het resultaat is belangrijk. Overall vind ik het goed dat hij eraan vasthoudt, maar als je een keer van het systeem kan afstappen en de Champions League in kan gaan, dan zou ik toch eigenlijk liever willen dat hij van het systeem afstapt. Omdat op een gegeven moment ook, en dat zag je vorig seizoen ook, aan het eind van vorig seizoen, dat clubs heel goed door hadden hoe NEC speelde. Er was weinig verrassing meer aan. Zij wisten, dit is het systeem, zo spelen ze. En daar paste zich op aan. En dat zag je in de tweede seizoen zelf. Dat NEC eigenlijk best wel veel moeite had. Ook met clubs die wat lager op de ranglijst stonden. En Beude zal NEC ook goed geanalyseerd hebben. En soms hoop je ook, dat vind ik dan weer leuk, dat je een tegenstander toch kunt verrassen. Dat hij denkt dat je een bepaalde systeem speelt of met bepaalde spelers. En dat je dan toch denkt, ik heb een verrassing voor je. Maar dat weigert Dick Schreuder. Die houdt daaraan aan vast. En ergens is het ook wel weer leuk. Zoals het ook, als we naar Oranje, naar het Nederlands elftal kijken, ik vind eigenlijk dat we altijd aanvallend moeten spelen bij het Nederlands elftal. Ongeacht wat het resultaat is. Dat is gewoon ook een soort DNA van Oranje. En daar moet je aan vasthouden. Je moet vasthouden aan dat 4-3-3 systeem in Oranje.
0: Nou, vanavond dus die ontmoeting met Bodo Glimt. De laatste hoorde dus op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Hoe ga jij vanavond de wedstrijd kijken?
1: Ik vind, zij vinden het altijd lastige wedstrijden. Maar ik vind dat de spanning te hoog is. Dus dan gaat mijn bloeddruk ook omhoog. En dus ja, dat wordt geen rustige wedstrijd waar ik ontspannen naartoe ga. Het is alles behalve ontspannen. Het is heel spannend. Het zijn twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. En het zou toch ook wel echt een fantastisch zijn als wij naar de Champions League gaan. Ik bedoel, ik zou best graag naar Mbappé willen kijken in een Goffertstadion, als dat kan. Of naar Haaland. Of naar Rodri met Barcelona, waar hij naartoe is. Het zou waanzinnig zijn. En dan zullen we misschien alle 8 wedstrijden verliezen, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit.
0: Nou ja, als je,
1: om het een keer mee te...
0: Ja, precies. Maar ja, als je Olympiakos en Bodo Glimt weet uit te schakelen, ja, dan verwacht ik ook niet dat je alle wedstrijden verliest, moet ik eerlijk zijn. Dan maak je toch best wel kans om er wat resultaat uit te halen, toch?
1: Klopt. En dan vind ik ook dat je het verdient om naar de Champions League gaat. Als je deze twee clubs uitschakelt. Olympiakos is toch een grote club. Die heeft de Conference League gewonnen een paar jaar geleden. Griekenland een grote club met de meeste kampioenschappen. Bodo Glimt was toch echt afgelopen seizoen de grote verrassing van de Champions League. En als je dan 2 keer van Inter wint, maar ook van Manchester City. Ja, dan heb je het toch goed gedaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een sympathieke club. Het is een kleine stad, kleine club. En dat je dan zo geordend en compact speelt. Met een hele bescheiden begroting. En dan die grote club zo over de knie legt. Ja, is fantastisch. Ja, echt een David, zeg maar. David tegen Goliath. Was het vorig seizoen.
0: Ja, precies. En nu is het misschien David tegen David. Je weet wie daar dan als winnaar uit de bus komt. Sinan Can, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Ja, en toch alvast heel erg veel kijkplezier, maar ook heel veel succes vanavond.
1: Dankjewel. All Sport.

0: Federico Scavo, ¿qué pasa? Hier bij All Sports Radio Live. Komende maandag start het staatsloterij WK Roeien 2026 op de Bosbaan. Atleten uit meer dan 60 landen zullen een week lang gaan strijden om wie zich de besten van de wereld mogen noemen. En ja, een prachtige grote groep Team NL roeiers, die zal toch alles op alles zetten om dat WK in eigen land nog verder op te luisteren. Sterker nog, alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebbers op eremetaal. Iemand die zelf ervaring heeft in het pakken van toch hele mooie medailles, dat is Ilse Paulus. De voormalig Olympisch wereld- en Europees kampioene vormt samen met een andere legende, Nico Rinks, de toernooidirectie. Met haar ga ik vooruitblikken op het toernooi en op wat het publiek en de roeiers kunnen gaan verwachten. Ilse, hele goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, sterker nog, die ene wereldtitel die je op je naam hebt mogen brengen, dat was ook in Amsterdam in 2014. Veel veranderd in 12 jaar tijd.
1: Er is zeker veel veranderd, maar dat blijft een hele mooie herinnering. 14 jaar geleden, of 12 jaar geleden in 2014. Om zo wereldkampioen te worden op eigen water, dat was echt heel bijzonder. Dus ik hoop dat we dat heel vaak gaan zien volgende week.
0: Ja, voordat we het natuurlijk gaan hebben over het toernooi en jouw rol als toernooidirecteur samen met Nico Rinks. Allereerst toch, ja, wat betekent Amsterdam en wat betekent de Bosbaan voor jou eigenlijk?
1: Ja, de Bosbaan is echt het thuis van een Nederlandse roeiteam. Daar wordt dag in dag uit elke dag getraind. Dus dat is een heel bekend terrein en ook heel bijzonder dat je daar zo'n groot toernooi mag varen. Die roeiers die kennen elke graspriet langs de Bosbaan. En dus het is dat je daar dan een heel groot toernooi mag varen tegen de allerbeste ter wereld. Dat is wel een heel unieke ervaring.
0: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. In het voetbal weet je wel, dan heb je het over thuisvoordeel met alle fans en dergelijke. In hoeverre is het voor de roeiers ook gewoon een thuisvoordeel wat mee kan spelen tijdens dit WK?
1: Ik denk zeker dat ze een thuisvoordeel hebben. Een WK in eigen land betekent gewoon dat veel meer vrienden en familie langs kunnen komen om te kijken. En al die support vanaf de kant, dat gaat ze zeker een boost geven. Ik geloof dat de tribune nog veel groter is dan 2014. Dus als die straks helemaal gevuld is met oranje fans, die gaan onze roeiers een extra boost geven de laatste paar honderd meter, denk ik. Ja, en bovendien kennen ze de Bosbaan ook heel goed. Met alle weersomstandigheden die er kunnen zijn. Dus ik denk ook dat voor onze roeiers echt wel een voordeel is.
0: Nu heeft eigenlijk ook water heeft wel een beetje zijn eigen eigenaardigheden natuurlijk. Geen stukje water is hetzelfde. Wat maakt de Bosbaan zo uniek?
1: Ik denk de locatie van de Bosbaan is echt wel uniek voor een roeibaan. De meeste roeibanen die liggen ergens op een industrieterrein of ergens diep in een natuurgebied. En hier zitten we echt vlak bij de stad. Dus dat is eigenlijk al heel uniek. En bovendien kan je ook heel dicht bij de roeiers komen. Dus je ziet ze echt van heel dichtbij langs roeien. En je kan echt de sport horen, voelen, zien, ervaren. Dat is echt een groot pluspunt van de Bosbaan.
0: Ja, als we het toch over de faciliteiten hebben. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de Bosbaan. Wat is er zo al veranderd?
1: Ja, er is heel hard gewerkt het afgelopen jaar. Er was ook wel wat renovatie nodig van de Bosbaan. Onder andere de Bosbaan zelf is aangepakt, dus er is gebaggerd, maar eigenlijk ook alle gebouwen rondom de Bosbaan zijn opgeknapt. Bijvoorbeeld de starttoren en de tijdwaarnemingshuisjes, dat zijn die blauwe huisjes die je langs de Bosbaan ziet staan. Maar ook de botenloten die hebben echt wel wat aandacht gehad en die zijn eigenlijk weer helemaal in ere hersteld. En daarnaast zijn de ballenlijnen vernieuwd, dus de Bosbaan heeft er nog nooit zo spik en span uitgezien. Als ik heb gezien in ieder geval.
0: Nu noem je al het baggeren. De Bosbaan is nu overal 2,20 meter diep. Wat voor invloed heeft de diepgang bijvoorbeeld van roeiwater op het roeien zelf?
1: Ja, het is ook eigenlijk een van de vereisten voor roeiwedstrijden. Dat de banen een bepaalde diepte hebben en ook overal gelijk zijn. Dus wat dat betreft is het vooral ook een van de eisen vanuit de Wereldroeibond.
0: Ja, maar waarom bijvoorbeeld 2,20 meter? Want ik zit zo even te denken. Ik denk nou niet dat een roeiboot een dusdanig grote diepgang heeft dat het heel diep moet zijn. Maar er is dus blijkbaar wel een eis voor een minimumdiepte. Hoe zit dat?
1: Ja, nee, zeker de diepgang van boten valt heel erg mee. Dat is denk ik naar max 10 centimeter. De boten die je ziet, die zijn vooral eigenlijk heel smal. En er zit een heel klein finnetje onder. Ik denk, nou, dat is dus max 10 centimeter die de boot bestuurt. Dus voor diepgang hoeft het zeker niet. Moet je het antwoord schuldig blijven waarom het precies 2,20 meter is, hoor. Volgens mij mag het ook dieper zijn. Maar het is wel een minimumdiepte in ieder geval.
0: Precies, nou, dan gaan we zeker even door met jouw rol als toernooidirecteur. Want nou ja, jij gaat het samen doen met Nico Rienks. Natuurlijk allebei, laten we eerlijk zijn, legendes uit de sport. Olympische roeiers, Olympische kampioenen. Hoe is dat om dit samen met Nico te doen?
1: Ja, ik vind het heel leuk om dat samen te doen. We hebben natuurlijk beide een achtergrond in de sport. Allebei eigenlijk dezelfde blik op het roeien. Dus dat maakt gewoon dat je heel erg leuk, nou ja, kan sparren over over het roeien zelf en over het toernooi dat eraan komt. En onze rol is eigenlijk om vooral mee te denken, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk opzetten voor de atleten die er gaan komen. Dus het was eigenlijk heel leuk om dat samen met hem te doen en nu nog steeds te doen. Dus we vullen elkaar daarin, nou ja, wel leuk aan.
0: En hoe vul jij die rol persoonlijk in? Want voor de mensen die jou een beetje volgen, ook op social media, het is niet zeg maar dat je even niks te doen had de afgelopen tijd. Want je hebt toch eigenlijk wel even iets anders achter de rug, wat ook heel erg mooi is trouwens, maar wat ook weer zijn aandacht vereist.
1: Ja, ik denk dat je bedoelt dat ik 2 maanden geleden een kindje heb gekregen.
0: Zeker.
1: Nee, dat is zeker nou ja, heel bijzonder. Gelukkig gaat het allemaal goed. Dus ik ben er wel eventjes tussenuit geweest. Maar nu weer kan ik al mijn aandacht ook wel weer vestigen op het WK wat eraan komt.
0: En hoe ziet voor jou dan die komende periode eruit?
1: Nou, Wat ik vind het een hele mooie kans eigenlijk voor het roeien dat het nu naar de Bosbaan komt, dat het naar Amsterdam komt. Dus het is ook een beetje mijn persoonlijke doel om echt het roeien te kunnen vieren. Dus om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het roeien. Om dat echt van dichtbij te kunnen beleven. En hopelijk ook dat veel mensen het gaan proberen. Dus dat we de roeisport ook echt een boost geven.
0: Ja, want roeien, laten we eerlijk zijn, zeker in zo'n hele smalle boot. Zo makkelijk is dat niet, hè?
1: Nee, dat is zeker niet heel makkelijk. En veel mensen die je voor de eerste keer proberen, zeker in zo'n smalle boot, die belanden nogal eens in het water. Maar dat is een beetje de kunst van het roeien. Juist als het er makkelijk uitziet, dan is het vaak heel lastig. Dus alle boten die je ziet roeien, waarvan je denkt, ah, dat kan ik ook, dat zijn de echt goede ploegen.
0: Nou ja, zeiden we het al, in 2014 was er dus ook al een WK op de Bosbaan. In die tussentijd heel erg veel veranderd. Als we het toch eens hebben over innovaties, ook van dit WK, kunnen we best wel wat nieuwere innovaties verwachten.
1: Ja, een van de grote innovaties is dat we cameraatjes op boten gaan installeren. Voor mensen die het roeien niet zo goed kennen, is het toch vaak een beetje saai om te kijken. Ik kan voor iemand die het roeien kent, zie je alle ins en outs. Maar voor iemand die dat niet zo goed kent, dan zie je vooral wat bootjes op een scherm voorbij schuiven. En dat maakt de binding met het roeien soms een beetje lastig. Dus we hebben nu als innovatie dat we cameraatjes op de boten zelf gaan installeren. Daarmee kan je echt naar het beeld vanuit de boot zien en het geluid horen en zien hoe hard die boten gaan. En daarmee hopen we dus ook de sport gewoon wat dichterbij te brengen. Dus daar is de afgelopen tijd nou ja, heel hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. Vooral Nico Rinks heeft zich daar erg voor ingezet. Want dat is best wel een noviteit in het roeien. Nou, roeiers zijn best zuinig op hun boot en die willen niet te veel poespas. Dus dat vroeg echt wel even wat aandacht om dat te bekend te maken in de roeiwereld, bij coaches, bij roeiers. Maar gelukkig staan heel veel mensen daar heel positief tegenover deze innovatie. Dus ik denk echt dat het hele mooie beelden op gaat leveren.
0: Ja, wel, ik kan me ook voorstellen, roeien is ook een sport waarbij elk grammetje telt. Dat men ook kijkt van, nou ja, leuk zo'n camera, maar wordt de boot daardoor niet iets zwaarder? Want is dat nog iets wat dan meespeelt of valt dat gelukkig wel mee?
1: Ja, de camera's zijn zo groot als een luciferdoosje. Dus qua grootte valt dat echt heel erg mee. Elke boot krijgt ook zo'n camera. Althans, het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Dus elke boot die straks vaart, die heeft of een camera aan boord of een dummy. Zodat het gewicht voor elke boot gelijk blijft.
0: Maar dan ga ik gelijk denken aan dus of een dummy of een echte camera. Waarom dan niet allemaal echte camera's? Want dan wil je toch technisch gezien van elk boot beeld hebben, toch?
1: Ja, nou dat zou heel mooi zijn, maar dit is een mooie eerste stap, denk ik, om het zo in beeld te kunnen brengen. En camera's op alle boten is nu nog niet haalbaar, maar ik hoop dat dat in de toekomst natuurlijk wel kan.
0: Nu heb ik me ook laten vertellen dat er nou ja, zoiets als een Park Vermee komt. Eigenlijk wat we ook bijvoorbeeld kennen uit de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè? Dus dat na afloop van een wedstrijd er niemand aan de auto mag sleutelen. Of in dit geval dan boten mag sleutelen. Dat is ook een nieuw concept, hoorde ik.
1: Ja, dat klopt. Het Park Vermee is eigenlijk voor de winnaars. Dus op het moment dat de race voorbij is, dan zullen de winnaars of eigenlijk het podium daar aanleggen. En die kunnen dan meteen hun prestaties vieren met vrienden en familie daar op het land. Dus dat is wel heel uniek om dat zo te doen, denk ik. En dat is ook echt wel een noviteit in het roeien. Omdat de roeiers blijven vaak toch wat meer op afstand. Totdat ze hun medaille hebben en dan pas worden vrienden en familie betrokken. En nu kunnen ze meteen al aan de festiviteiten beginnen.
0: Ja, dus het is zeker een iets ander Park Vermee dan uit de Formule 1.
1: Ja, nou zeker, ja.
0: Wat trouwens ook best wel gaaf is eigenlijk aan dit toernooi en ook uniek is, is nou ja, er is ook een heel zeg maar atletendorp opgebouwd, hè, waardoor iedereen gewoon lekker dichtbij kan blijven. En nou ja, we kennen bij Allsports Radio inmiddels de topsportmaaltijden van Topsport Amsterdam heel erg goed. Wat mooi is dat eigenlijk alle atleten worden voorzien ook van dat voedsel.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. ja, het programma van het staatsloterij WK roeien is compacter dan dat voorheen was. Dus alle wedstrijden die zijn in minder tijd achter elkaar. En dat maakt het voor de atleten wat lastiger om steeds heen en weer te reizen. Dus we hebben ervoor gezorgd om dat de faciliteiten op de baan zelf zo goed mogelijk zijn. En daarvoor is het atletendorp ingericht. En het is heel fijn dat we daar elke atleet van heel goede maaltijden kunnen voorzien vanuit Topsport Amsterdam.
0: Is het ook iets wat je misschien uit je eigen carrière meeneemt? Iets wat misschien altijd een grote wens geweest is, wat jou had mogen overkomen, maar misschien nooit gebeurd is dat je je nu sterk maakt om dit als toernooidirecteur bij, zeg maar, tussen haakjes je eigen WK voor elkaar te krijgen?
1: Ja, het is vooral ook heel leuk om echt zo'n kijkje achter de schermen te krijgen van de organisatie van zo'n groot WK. Dat heb je als roeier echt niet door wat er allemaal omheen georganiseerd wordt. En om nu mee te mogen denken om dat gewoon zo goed mogelijk te doen en zo optimaal mogelijk voor alle atleten, dat is echt wel heel erg leuk. En ik heb goede WK's en spelen mee kunnen maken hoor. Maar het is wel heel erg leuk om dat nu straks allemaal in het echt te kunnen zien.
0: Nou, we moeten het zeker even hebben over Team NL. Want het leuke is, na jouw stoppen betekent niet dat de familie Paulus uit het roeien is. Want jouw zusje Bente heeft het stokje mooi mogen overnemen. Is ook een van de deelnemers dit WK. Ja, ze maakt natuurlijk hele bijzondere dingen mee, ook zelf de laatste tijd. Maar hoe bijzonder is dat om als grote zus van dichtbij te zien?
1: Ja, ik moet zeggen, het is ook vooral heel spannend om haar wedstrijden te zien. Ja, als roeier zelf is een wedstrijd starten natuurlijk spannend. Maar op het moment dat je die eerste halen hebt gemaakt, dan valt die spanning weg. En dan, dan heb je alleen nog maar focus op de wedstrijd en op wat je moet gaan doen. Maar als toeschouwer zit je gewoon 2 kilometer lang in spanning. Dus het is vooral echt, krijg je vooral echt kriebels als ik haar aan het roeien zie straks.
0: Ja, als roeier zelf heb je er natuurlijk nog invloed op, maar als publiek niet natuurlijk.
1: Nou, ja, nee, precies. Je moet het echt helemaal uit handen geven of in ieder geval afwachten wat er gaat gebeuren. Dus dat is best een lastige positie.
0: We hebben natuurlijk een prachtige groep Team NL-roeiers die natuurlijk het beste willen laten zien op hun eigen bosbaan. Dat is eigenlijk ook wel anders geweest ooit. En het is heel erg fijn om te kunnen zeggen dat het voor deze editie wel zo is. Maar eigenlijk alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebber.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we echt wel een heel talentvol Team NL hebben. Dat liet ze natuurlijk al zien op de Spelen van Parijs. Waar zoveel medailles werden gewonnen. Maar sindsdien is het team ook nog verder doorontwikkeld. Dus ik denk eigenlijk bijna elke boot heeft wel kans op een medaille. En we hebben ook echt wel een aantal kansen op de wereldtitel. Dus dat wordt extra leuk om te kijken, denk ik, voor de Nederlandse roeifans.
0: Ja, jij laat waarschijnlijk je oog iets extra vallen op de vrouwen 8 in dit geval. Maar wat zijn nou echt nummers die we echt wel in de gaten moeten houden dit komende WK?
1: Ja, echt zoals we al zeiden, ik denk echt dat elke boot wel kans heeft op een medaille. Er kan natuurlijk van alles gebeuren op een WK en er zijn dan altijd ook verrassingen. Ik denk de boten waar we echt specifiek op moeten letten zijn vooral de boten die dit seizoen al heel goed hebben gedaan. En vooral op de laatste wedstrijd van het seizoen deed de mannen 8 het heel goed en de vrouwen dubbel 2. Dus dat zijn denk ik echt wel serieuze kanshebbers. Maar daarmee sluit ik echt de andere ploegen niet uit hoor. Want dat zijn eigenlijk allemaal topploegen die daar straks aan de start liggen. Ook wel bijzonder is dat Caroline van Rijn weer terugkomt. Skifeuse, dus de regerend Olympisch kampioene die er even tussenuit is geweest. Maar nu weer helemaal terug is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij kan.
0: Ja, daar kijken we met z'n allen zeker naar uit. Nu is het ook zo dat we een dubbel WK hebben, hè, in het Amsterdamse Bos. Want het WK hockey is ondertussen ook nog bezig. Hoe gaaf is dat aan de ene kant ook om dat ook gewoon ernaast te hebben bij het WK roeien? Dat het, gezellig druk is in het bos.
1: Ja, nee, het is één groot sportfeest denk ik in het Amsterdamse Bos. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam het wel heel goed gedaan om zo die twee evenementen binnen te halen. En ik denk ook dat het vooral elkaar leuk versterkt. En ik hoop ook dat mensen van het hockey naar het roeien gaan kijken en andersom. Want ik denk dat het... ik hoop dat het elkaar versterkt, want dat lijkt me alleen maar mooi.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want het is natuurlijk een ultieme manier om met beide sporten kennis te maken in dit geval. Want het is even naar de andere kant toe lopen en je bent er. Dus dat hoef je niet heel veel moeite voor te doen. We gaan hopelijk een hele mooie week beleven. Dus vanaf komende maandag tot en met de zondag daarna het WK roeien. Dus in het Amsterdamse Bos, het staatsloterij WK roeien 2026. Zoals de officiële naam luistert. Ilse Paulus, toernooi-directeur. Samen met Nico Rings. Dank voor je tijd en ook al heel erg veel succes natuurlijk komende week.
1: Ja, dankjewel.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
0: Straks gaan we bij All Sports Radio Live bellen met Arnoud Wildschut, onze beachman, over de Summer Beach Life Tour. Waar we alweer richting het laatste weekend gaan in Scheveningen. En niet zomaar een weekend hoor. Gewoon het weekend van het NK Beachvolleybal met alle toppers van dien. Gaan we lekker op vooruitblikken. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
2: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
0: Manchester United hoopt Carlos Baleba snel los te weken bij Brighton en Hove Albion. Dat meldt The Athletic. Beide clubs zouden een akkoord naderen over een transfersom voor de 22-jarige middenvelder. Volgens The Athletic heeft Man United een bod neergelegd van 70 miljoen euro voor de speler. Door middel van bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot een kleine 76 miljoen. Op dit moment is de speler nog herstellende van een blessure, maar de verwachting is dat hij niet lang uit de roulatie zal liggen. Ajax heeft een oriënterend gesprek gevoerd met de entourage van Dion Bailey, dat meldt VI. Bailey, die al in het verleden vaker gelinkt werd aan Ajax, heeft nog een 1 jaar contract bij Aston Villa. Dinsdag kwam de Telegraaf al met het nieuws dat hij in Amsterdam is aangeboden. Want zoals bekend is Ajax op zoek naar aanvallende versterkingen na het vertrek van Mika Gods. De Ochtendkrant schreef dat men in de hoofdstad nadacht over een eventuele move van Bailey. Maar VI weet dat er nu al een gesprek heeft plaatsgevonden tussen beide kampen. Zelf zou Bailey openstaan voor een vertrek naar Ajax. In verband met zijn contractduur in Birmingham kan hij naar verluid opgepikt worden voor zo'n 9 à 10 miljoen euro. Joao Peru is officieel gepresenteerd door West Ham United. De Hammers huren de Nederlandse spits voor 1 seizoen van Leeds. In die deal heeft West Ham een optie tot koop bedongen. West Ham degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League, speelt dus in het Championship. De afgelopen 2 seizoenen maakte Peru zelf 33 doelpunten voor Leeds en had daarmee een belangrijk aandeel bij de promotie van zijn club naar het hoogste niveau. In Londen komt hij met Joel Veldman een landgenoot tegen. Hij werd eerder deze zomer transfervrij aangetrokken door de Hammers. Joshua Zirkzee is nog altijd topkandidaat om Juventus te versterken deze zomer. Mocht de oude dame niet doorpakken, dan zijn er wel genoeg kapers op de kust. AC Milan en Napoli houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zo meldt transferjournalist Gianluca Di Marzio. Bijna 2 weken terug meldde La Gazzetta dello Sport dat United groen licht heeft gegeven voor een vertrek van Zirkzee. Maar tot een overstap kwam het nog niet. Juventus wacht momenteel de ontwikkelingen rond spits Jonathan David af voordat Zirkzee richting Turijn komt. De Nederlander moet op huurbasis overkomen met een optie tot koop. Zirkzee zou zelf al een akkoord hebben bereikt met de Italianen. En Arsenal is nog lang niet uitgekeken op de transfermarkt. Mikel Arteta wil nog 2 aanvallende versterkingen naar Lord London halen. Namelijk Julian Alvarez van Atletico Madrid en Kenan Yildiriz van Juventus. Dat meldt de Mirror. Het duo moet samen zo'n 240 miljoen euro kosten. Dinsdag 1 september sluit de transfermarkt in de Premier League. De clubleiding moet dus haast maken om beide versterkingen nog te realiseren. Met Piero Hincapie, Ilan Messier en Christoph Solis en Bruno Guimaraes werd al voor ruim 175 miljoen euro ingekocht bij de Premier League kampioen. Solis en Guimaraes stonden afgelopen weekend aan de aftrap in ook het gewonnen Community Shield duel met City. Ondanks die ruime overwinning wil Arteta zijn ploeg blijven versterken. Wel is het daarbij afhankelijk van vertrekkers. Onder meer Gabriel Martinelli, Ethan Wanieri, Gabriel Jesus en Miles Lewis-Skelly worden genoemd als mogelijk uitgaande transfers.
2: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het slotweekend van de tour staat inmiddels voor de deur. Na 2 prachtige NK's van afgelopen weekend staat het grote en schitterende toetje op het punt om geserveerd te worden. In Scheveningen gaan we namelijk het NK beachvolleybal zien en alle toppers zijn erbij. Hè? Inclusief de kerstvers Europese kampioenen Katja Stam en Rijsa Schoon. Ik ga er met onze Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goede middag, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. We gaan alweer richting het einde van de Summer Beach Life Tour. Nog 1 weekend te gaan. Kijk je al een beetje met plezier uit naar het laatste weekend? Dat het de zomer voorbij is of toch met een beetje hartpijn?
3: Nou ja, het is altijd vervelend als je aan het einde van het seizoen alweer komt. Terwijl je eigenlijk nog het idee hebt, we zijn nog niet eens begonnen. Maar het gaat zo snel de zomer. We hebben natuurlijk een supermooie zomer gehad. En ik weet altijd aan het einde van het seizoen, dan voelt het einde van het seizoen altijd zo leeg als, als er geen evenement achteraan komt. Dus na aankomend weekend komen we al een beetje in een gat. Maar we hebben gelukkig nog een heel klein toetje. Summer Beach Life eindigt dit weekend samen met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal. Maar we hebben er nog wel een toetje achteraan zitten.
0: Precies, daar gaan we het er zeker eens nog over hebben. Eerst terugblikken op het afgelopen weekend. Want ook daar een weekend vol met NK's. We hebben namelijk een NK in het beachtennis gezien. En ook in het footvolley.
3: Ja, zeker. Het was echt een heel mooi weekend met NK's. Alle beachsporten kwamen eigenlijk mooi bij elkaar. We hebben ook nog spijkbal gehad op zaterdag. Dat was ontzettend leuk om erbij te hebben op 12, nou, misschien zelfs wel 14 velden geloof ik dat zij gespeeld hebben. Ja, en het NK beachtennis erbij met echt het hoogste niveau wat we in Nederland eigenlijk hebben. Dat was gewoon waanzinnig leuk om te zien. En ja, ook het footvolley erbij, ook om een apart centercourt. Ook daar hebben we de sport in ieder geval weer een extra lichtpuntje kunnen geven, waardoor we weer verder kunnen bouwen op de groei van ook footvolley. En als we kijken naar het beachtennis, ja, daar speelde eigenlijk was daar de halve finale als een beetje de finale. Er was een hele mooie clash tussen Bo en Jury, als ik het zo maar even mag zeggen, tussen de 2 topteams in de mix. En uiteindelijk zijn in de finale Bo en Farah, die hebben uiteindelijk de finale gewonnen van Edwin en Anne Hogedam. Maar dat waren echt wel wedstrijden, ook de finale gewoon van het hoogste niveau wat we in Nederland kennen.
0: Ja, dan is dat natuurlijk al een prachtig weekend. Maar dan gaan we ons nu opmaken voor, ik denk een weekend waar je... samen met Vlieland, die zeker niet vergeten, waar in ieder geval Ameland. Ook wel, of Ameland, sorry, ook Laat ze niet horen op die Waddeneilanden. Oei. Zo, worden ze heel boos op mij. Ik krijg boze brieven. Ik weet het nu al. Maar waar je denk ik echt rood omcirkeld in de agenda hebt staan. Want ja, het NK beachvolleybal wordt natuurlijk groot. Zeker met alle toppers die aanwezig gaan zijn daar in het The Hague Beach Stadium, zoals het officieel heet.
3: Ja.
0: Hoe vet is het om 1. Alle toppers aanwezig te hebben, maar 2. Ja, toch ook wel heel bijzonder. Katja Stam en Rijsa Schoon nu als regerend Europees kampioen te mogen verwelkomen.
3: Ja, dat is natuurlijk geweldig voor zowel de sport als het evenement wat eraan komt aankomend weekend. Het is natuurlijk helemaal mooi om te zien dat ze ook al gelijk een ticket voor 2028 in de pocket hebben voor de Olympische Spelen. Dus ja, en dat ook in combinatie met alle teams, alle topteams die aanwezig zijn in Scheveningen. Ja, dat belooft gewoon 1 mooi weekend. Het enige waar we op hopen is op mooi droog weer. Maar dan verwachten we eigenlijk zeker dat het stadion vol zal zitten om naar de kerstverse Europese kampioenen te kijken. En ja, eigenlijk ben ik heel benieuwd naar het spektakel wat we aankomend weekend kunnen verwachten. En dan ook nog eens een keertje naast het stadion, dat daar nog allerlei andere beachvolleybal toernooien worden gespeeld. Ja, dat brengt eigenlijk de hele beachcommunity aankomend weekend bij elkaar. We verwachten met ons Summer Beach evenement dat we naar de 50 velden doorgroeien dit weekend. Plus dan nog een keer alle divisies erbij. Dus uiteindelijk staan er weer 80 tot 90 velden ook in Scheveningen klaar dit weekend. Zodat iedereen kan genieten van een mooie afsluiting.
0: Is de focus ook volledig op het beachvolleybal of wordt er ook weer gevoetvolleyd, gebeachtennist?
3: Stiekem zit er altijd nog wat beachtennis bij. Dat zal niet zoveel zijn. We hebben 2 velden voor de beachtennis. Dat is een ranglijsttoernooi op zaterdag en zondag. En ik verwacht, de mensen worden toch stiekem elke week wat enthousiaster voor het voetvolley. Dat er ook wel weer gewoon op zondag nog een veld voetvolley wordt gespeeld. Maar de hoofdmoot, dat zal je echt wel zien, dat is echt alleen maar beachvolleybal. En het mooie is, het stadion is gratis te bezoeken waar de toppers spelen. En die lopen eigenlijk zo over naar onze center courts, waar we dan lekker een lounge hebben zitten. De terrassen openstaan, de muziek en de DJ draait. Dus het wordt echt nog een mooi beachvolleybal weekend.
0: Wie verwacht jij als favoriete voor aankomend weekend, als we het dan toch hebben over het NK? Zijn bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld Stam Schoon per definitie de grote favoriet bij de vrouwen? En wie verwacht je bij de mannen?
3: Ik verwacht eigenlijk dat Alex en Stefan daar wel de titel zullen pakken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Dat is, die zijn ook wel wat. Tenminste, in ieder geval Alex is wat ouder aan het worden. Maar ik denk dat zij toch stiekem nog wel de titel zullen veroveren.
0: Nou, daar.
3: En bij de dames inderdaad, daar ga je ervan uit dat eigenlijk Katja en Rijsja daar de titel zouden moeten pakken. Maar ook daar weet je natuurlijk nooit welke kant het nog op gaat na zo'n toernooi.
0: Ja, voor hetzelfde geld zijn ze vermoeid of iets dergelijks en dan weet je het niet. Maar nou ja, we gaan dat in ieder geval in de gaten houden. En nu zei je al, na afloop dan is er misschien wel een klein gaatje maar, waar je invalt. Maar het seizoen wordt wel enigszins iets verlengd voor jou. Want een week later is het geen Summer Beach live dan. Maar je gaat wel iets anders leuks doen.
3: Jazeker, want we hebben uiteindelijk de samenwerking met de KNLTB sinds dit jaar ook. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ook het Nederlands kampioenschap dubbels beachtennis, dat het ook netjes wordt opgebouwd. En dat gebeurt op een steenworp afstand van waar we nu staan. We moeten verplaatsen omdat we live on the beach in Scheveningen moet opbouwen. Wij verplaatsen ongeveer 500 meter de andere kant uit naar Beach Club Siringuito. En daar hebben we nog het NK beachtennis op het laatste weekend van augustus. En dat is op de vrijdag en de zaterdag.
0: Nou, dan hoef je in ieder geval niet te vervelen. Dat scheelt dan ook weer, Arnoud.
3: Nee, ik verveel me ook. Ik verveel me zeker nog niet. Maar we hopen nog wel op 2 mooie weekenden. Om ook de zomer, die echt wel heel mooi was, om die ook af te sluiten met een beetje zon.
0: Nou, hartstikke mooi. Laten we het hopen. Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week om terug te blikken op al het moois wat in het slotweekend heeft plaatsgevonden.
3: Zeker, dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Joss Stone, Tell Me About It, hier bij All Sports Radio Live. De zomerstop in de Formule 1 is voorbij. Het seizoen staat op het punt om hervat te worden. En dat gaat gebeuren in eigen land met de laatste Grand Prix in Zandvoort. Na 6 jaar op de kalender zal er aankomend weekend afscheid genomen worden van de koningsklasse van de autosport. Ja, de combinatie van een sprintweekend en ook weersvoorspellingen zullen waarschijnlijk voor zorgen dat we in ieder geval met een spektakel eruit gaan. En wat kunnen we eigenlijk verwachten van het weekend? Nou, ik ga erop vooruitblikken met Stijn Keuris, die samen met Ivo Pakvis het boek De Formule schreef. Stijn, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en het leukste is, jij bent er ook gewoon bij aankomend weekend. Wat verwacht jij van dat afscheid wat we gaan nemen in Nederland van de Formule 1?
1: Ja, het is wat jij net al zei, in ieder geval wel een interessant weekend. Sprintweekend betekent dat je weinig tijd hebt als team ook om aan je afstelling te werken. Je hebt maar 1 training en heb je vrijdagmiddag wat kwalificatie. Zaterdagochtend sprintrace, dus alles staat onder druk. Ja, dat zei je ook al, de weersverwachting, dat verschilt nogal. Meestal in de Formule 1 is het zo dat het op het moment dat het om gaat, dat het dan toch droog is. Op een of andere manier gebeurt dat altijd. Maar wie weet, geeft dat ook nog een extra mix. We weten in ieder geval dat het morgen, dus tijdens mediadag, enorm gaat regenen. Dus dat is top voor alle journalisten daar die dan over de paddock heen lopen. En dan eigenlijk de hele tijd nat worden. En op het moment dat de race echt om gaat, zal waarschijnlijk droog zijn. Vanmiddag ziet het eruit alsof het een droge race wordt. Los daarvan zal het natuurlijk een heel bijzonder weekend zijn. Het afscheid van Zandvoort. Het was bijzonder dat die race kwam. En dan is het toch ook bijzonder als het weer eindigt.
0: Ja, nou ja, we hebben in ieder geval 6 jaar ervan kunnen genieten. Je zei al, het is in de Formule 1 op een of andere manier altijd droog als het erom gaat. Dat is toch ergens ook wel weer jammer tussen haakjes. Want we hebben nog steeds, weten we niet hoe de nieuwe auto's zich houden in de regen. Want ja, dat hebben ze nog niet meegemaakt.
1: Nee, dat wordt inderdaad iets waar iedereen naar uitkijkt om dat te zien. Ik zou zelf, maar goed, ik ben zeker geen weerman of kenner. Maar ik heb eventjes gekeken op de verschillende platforms. Dan lijkt de sprintrace een goede kans te hebben om wel nat te zijn. Ik zou daar van zeggen, nou laten we daar dan maar voor tekenen. Als dat het is, is het al mooi, dan kun je dat zien. En dat is ook wel spectaculair natuurlijk, zo'n korte race in de regen. En dan wordt het inderdaad spannend om te zien wat deze auto's daarin doen. Dat zal voor sommige coureurs zal het sowieso wennen zijn. En voor anderen nog net wat meer. Want vlak voor dit weekend werd bekend dat Isaac Hadjar waarschijnlijk de Grand Prix gaat missen. De teamgenoot van Max Verstappen. Hij zal moeten instappen, of dan zijn vervanger Lawson zal moeten instappen in een Ripple die hij niet kent. En de vervanger van Lawson, Tsunoda, is een ervaren coureur. Die heeft überhaupt nog niet in deze auto's met deze nieuwe reglementen gereden. En als je dat dan ook nog eens in de regen moet doen, nou, dan kan je borst wel nat maken. Dus er staat wel echt iets op het spel dit weekend.
0: Ja, want dat is wel echt nieuws. Hadjar een polsblessure opgelopen. Dat is natuurlijk voor hem heel erg zuur. Maar het geeft wel wat extra aan dit weekend.
1: Dat denk ik wel. Het is historisch ook wel interessant. Op een of andere manier is Zandvoort een circuit wat door de loopbaan van Liam Lawson loopt. Hij kon hier eerst eigenlijk zijn debuut maken omdat Daniel Ricciardo toen crashte. Ook een polsblessure opliep. Toen kon hij in de AlphaTauri instappen. Dus eigenlijk het junior team van Red Bull. Nou, dat deed hij goed. En vanaf dat moment zat zijn carrière ook goed. Nu krijgt hij dus eigenlijk weer de kans in de Red Bull. En dat lijkt al een tijd geleden. Maar dat was nog maar het begin van vorig jaar dat hij ook als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull mocht beginnen. Maar toen verschrikkelijk weekend had in Australië en toen ook in China. En na 2 races al werd Lawson op dat moment vervangen door Tsunoda. Werd hij aan de kant geschoven. Nou, dat past natuurlijk bij Red Bull. Hè. Dat hebben we wel vaker gezien. Dat zij vrij hard hun keuzes maken. En snel doorpakken op het moment dat zij het niet meer zien zitten met een coureur. Maar goed, zelfs 2 races was ook voor Red Bull wel een record om afscheid te nemen. Dat betekent ook dat je eigenlijk een beetje weer... Hij werd neergezet bij het junior team. En dat betekent dan ook dat je toekomst voor... Dan zit je bij Red Bull eigenlijk verkeken is. Dat is historisch gezien bij Red Bull. Als je eruit wordt gezet, dan ben je gewogen, te licht bevonden. En dan is je toekomst bij Red Bull eigenlijk klaar. Maar hij krijgt nu dus toch weer een rebound om te laten zien dat hij naast Max wel wat kan. Lawson zit er goed in dit jaar. Hij heeft een snelle teamgenoot, Lindblad, bij Racing Bulls. Maar als je kijkt, dan zie je dat vooral Lindblad in de kwalificatie hem wel bijblijft. In de races is Lawson duidelijk sterker. Dus wie weet kan hij op een circuit dat hem ligt, waar hij al ervaring heeft van instappen op een moeilijk moment. Ook toen, 2 jaar geleden, was dat ook voor hem in de regen. Of 3 jaar moet ik zeggen, 3 jaar geleden was het ook in de regen. Dat hij eigenlijk moest instappen in een auto die hij niet kende, zijn F1 debuut maakte. En het toen hartstikke goed deed. Dus ik denk dat Lawson wel daarin zit op een manier van, nou, dit kan wel eens een heel mooi jaar worden. Daar moet ik ook bij zeggen dat het voor Hartjaar wel zuur is. Want ook Hartjaar heeft een hele goede ervaring op Zandvoort. Dat was vorig jaar toen hij als debutant het podium haalde. Dat ook voor hem, voor zijn carrière, een enorme boost gaf. Dus voor Hartjaar is het wel heel zuur dat hij deze laatste Grand Prix, waar hij hele goede herinneringen aan heeft, dan moet missen. Maar nogmaals erbij zeggen, het is natuurlijk nog niet officieel bevestigd. Alleen zijn de bronnen zijn betrouwbaar. En kunnen we er wel vanuit gaan dat dit klopt. En dat Red Bull later vandaag met een statement zal komen.
0: Ja, dat is dan misschien wel nou ja, het nieuws voor dit aankomende weekend. Nou, ik refereerde in het begin al aan, hè, de zomerstop is voorbij. Dit is de eerste Grand Prix nadat iedereen weer terug is van vakantie. En dan hebben we het letterlijk over iedereen, hè, want de fabrieken die gaan ook dicht tijdens de zomerstop. Is niet extra ruimte voor de teams om wat extra aan updates te werken. Sterker nog, dat is ten strengste verboden. Wat betekent zo'n, nou ja, tussen haakjes, opstart Grand Prix voor de teams?
1: Nou, ik denk dat ze vooral wel verder gaan waar ze gebleven zijn. Daar zal je ook wel zien waar het gestopt is in Hongarije. Daar zullen veel teams doorgaan, maar het is ook wel weer echt een knip in het seizoen. In Hongarije hebben we gezien dat McLaren voor het eerst dit jaar een Grand Prix won. En dat was natuurlijk eventjes wachten daarop, want McLaren won vorig jaar de titel, zowel bij de constructeurs als de rijders. En dan nu pas in Hongarije de eerste race. Die had een flinke upgrade en dan zal nu eigenlijk de test komen. Was die upgrade vooral goed voor een circuit zoals Hongarije is, of is McLaren er nu echt bij als een, nou geen titelkandidaat meer, daarvoor is het gat groot met Mercedes, maar wel een kandidaat om races te winnen. Dus dat is een belangrijk iets. Voor de upgrades die eigenlijk dan in Hongarije het goed deden. En dat ze dan hier het ook weer goed moeten doen. Honda heeft lang gewerkt aan een upgrade. Die komen dit weekend daar ook mee. Aston Martin had ook in Hongarije een upgrade die goed werkte. Aston Martin, team dat helemaal achteraan stond. Ondanks Adrian Newey en alle facetten die er waren. Alle ingrediënten om een topteam te maken, lukte dat niet. Die motor ook absoluut niet goed. Dus Aston Martin heeft een stap gezet. Honda zal nu ook eigenlijk die tweede stap moeten zetten om het team weer verder op de grid te brengen. En dan heb je natuurlijk ook persoonlijk nog de zomerstop waarin de coureurs een reset kunnen doen voor zichzelf. En dan moet ik vooral aan George Russell denken, die een heel moeilijk begin van het seizoen heeft gehad. Als favoriet dit jaar instapte, eindelijk zijn auto kreeg waarmee hij wereldkampioen kon worden. En toen kwam Kimi Antonelli om de hoek kijken, die vorig jaar eigenlijk heel erg zoekende was. Russell duidelijk de baas van de twee. Hij won ook de eerste race dit jaar. Dus hij dacht, ik ga een heerlijk kampioensjaar rijden. En vanaf dat moment pakte Antonelli eigenlijk het op. En was hij veel sterker. Dus Russell zal zichzelf ook deze zomer de tijd hebben gegeven om te reflecteren. Te kijken, waarom lukt het niet? Wat is er met deze auto wat ik moeilijk vind? Wat doet Kimi beter? Hoe ga ik het benaderen? Ik heb nu zo'n achterstand. Het kan nog steeds, maar ik moet mezelf niet meer helemaal in de weg zitten met het idee dat ik of te veel pech heb of andere factoren. Ik vul het een beetje voor hem in, maar het zal vast in deze richting zitten dat Russell de tijd heeft gebruikt om nu zichzelf geen druk op te leggen van het moet, maar we gaan het wel zien. En daar is zo'n zomer natuurlijk ook goed voor. Want je moet je voorstellen dat die coureurs ook elke week weer naar de volgende race toeleven, verplichtingen tussendoor.

0: Waar klappen vallen. Het is niet altijd even goed. Ook al weet ze het wel weer een klein beetje de draad op te pakken. Wat kan hij laten zien in zijn laatste thuisrace? Al tellen we Spa voor hem ook wel mee als thuisrace.
1: Ja, precies. Zandvoort is natuurlijk toch wel echt thuisrace. Dat zie je ook aan het publiek. Wie weet kan dat nog een factor spelen. Maar het is ook weer geen voetbal. Ik denk dat Verstappen altijd zo hard gaat als hij kan. En dat heel veel oranje fans op de tribune dat verschil niet kunnen maken. Hij zal zich natuurlijk wel heel erg gesteund voelen. Ook er gebrand op zijn om er wat van te maken. Dan weet je wel met Verstappen dat als hij die ambitie nog eens wat extra heeft om wat te laten zien, dat er iets moois kan gebeuren. Je moet wel realistisch zijn hierbij. Mercedes ligt normaal gesproken voor. McLaren inmiddels ook. Ferrari denk ik toch ook wel. Dus Verstappen heeft wel echt iets speciaals nodig om een goed resultaat te boeken. In Hongarije werd hij tweede. Dat is natuurlijk hoopvol. Daarvan zei hij wel dat het een race was waarin hij eigenlijk het gevoel had dat hij aan het overleven was. Hij kon Norris ook lang niet bedreigen. Daar zat hij veel te ver achter. Ik geloof dat het 15 seconden op de finish was. Dus dan heb je nu de cocktail nodig van een Verstappen die volgebrand is op een goed resultaat. Misschien wat regen, dus ervoor zorgen dat de orde wat verstoord wordt. En heel veel geluk. Je weet het maar nooit, hè, als het ergens met de startcrash er iets gebeurt, een safety car, gekke dingen, een rode vlag, dan kan het zo goed vallen. Maar dat zijn wel de dingen waar hij op moet hopen. En ook het hele Nederlandse publiek dat op de tribune zit, zal moeten hopen op geluk. Iets geks om ervoor te zorgen dat er een goed resultaat in zit. Dat is denk ik waar we naar kijken. Die eerste jaren, dat was een Red Bull met een hele andere positie dan waar het team nu staat. En dat gaat echt niet in weekends veranderen.
0: Nee, dus dat is nog even afwachten. Tot slot, Stijn, ja, nogmaals, jij gaat er natuurlijk naartoe. Waar kijk jij nou het meest naar uit aankomend weekend?
1: Ik denk die strijd bij Red Bull. Want het interessante is dat je het hele opleidingsprogramma hier inziet. Je hebt Lawson die eigenlijk, wat ik net zei, bewogen is en te licht voor bevonden en toch een nieuwe kans krijgt. Maar ook voor Tsunoda staat er heel veel op het spel. Want hij is echt afgedankt vorig jaar. Hij is nu dan reserverijder. Maar hij heeft natuurlijk heel veel races gereden voor Red Bull en daarvoor voor AlphaTauri of Racing Bulls, dat team verandert vaak van naam. Deze week kwam het bericht naar voren dat Tsunoda in gesprek is voor een IndyCar zitje volgend jaar. Maar hij zal ook weten dat dit het weekend is waarin hij moet laten zien dat hij nog Formule 1 waardig is. Bij Red Bull zal dat niet zo snel gebeuren. Maar andere teams, denk bijvoorbeeld aan Aston Martin dat met Honda rijdt. Misschien Haas dat ook een link met Toyota heeft. Misschien kan hij zich toch nog laten zien als iemand die iets extra's kan brengen. Het is natuurlijk een media-genieke jongen. Hij is ook hartstikke snel. Hij is misschien geen absolute topper, maar hij is wel echt heel erg goed. En dit weekend wordt dat heel interessant omdat hij geen ervaring in deze auto's heeft. Tegen een snelle jongeling, Lindblad rijdt. Dus die ook uit het Red Bull programma komt en het laat zien dit jaar. Dat zijn eigenlijk allemaal ingrediënten waarop oude teamgenoten, ook Lawson en Tsunoda, niet in dezelfde auto zitten, maar ook weer tegen elkaar strijden. Dus dat punt, daar kijk ik het meest naar uit. Vooral om te zien ook hoe Red Bull daarmee omgaat. Dat wordt een hele interessante strijd. En dan is daar ook nog wel belangrijk om te zeggen dat Nicolas Tsolov op dit moment in de Formule 2 ook het heel erg goed doet. Een Red Bull talent. Dus die staat ook alweer klaar om de volgende in de lijn te zijn om bijvoorbeeld weer bij Racing Bulls in te stappen. Dus voor al deze Red Bull coureurs, min Verstappen, die natuurlijk helemaal zijn plaats heeft en zelf aan het roer zit als het gaat om de rest van zijn carrière, staat er voor alle coureurs heel veel op het spel dit weekend. In een moeilijk weekend met waarschijnlijk wisselende weersomstandigheden en een sprintrace. Dus dat is wel echt iets om je op te verheugen.
0: Laten we hopen op een prachtig weekend en een waardig afscheid van de sport in Nederland. Stijn Keuris, dank voor je tijd en alvast heel erg veel plezier ook dit weekend.
1: Super, dankjewel.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4. Bij All Sports Radio.

0: Love of the Game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
1: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live van vandaag. Als je iets hebt gemist van deze uitzending, kun je dat uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we zeker nog niet klaar vandaag, want ook vanmiddag komt er weer een nieuwe BV Sport Update met Frank van der Walbaken uit, waarin we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. En dan zijn we de vrijdag weer om 12 uur met een nieuwe aflevering van All Sports Radio Live. Gaan we onder meer praten met Stefan Kempen van Kemco Sports, PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Want ja, waar we het net over hadden, de Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix in de Formule 1, is niet de enige Dutch Grand Prix dit aankomend weekend. Want in Arnhem komt het wereldkampioenschap motocross, oftewel de MXGP en de MX2 over de vloer. En daar hebben we in Jeffrey Herlings als Nederlander toch wel een uitermate geschikte favoriet. We gaan het over die aankomende race in Nederland hebben. En verder praten we vanuit Zuid-Korea met Wendy Visser, die momenteel deelneemt aan het WK Atletiek voor Masters. Dat vindt plaats in Daegu aan de zuidoostkust van Zuid-Korea. Dus dat is ook wel heel erg leuk om dat allemaal kennis mee te maken. En verder iets wat ook wel heel erg leuk is. Ja, net spraken we natuurlijk met Stijn Keuris. Hij schreef samen met Ivo Pakvis het boek De Formule. Vanaf volgende week gaan we daar een podcast aan toevoegen eigenlijk, genaamd De Succesformule. Samen met beide heren gaan we een aantal prachtige onderwerpen uitdiepen die spelen in de Formule 1. Dus als je fan bent van de sport en veel verder de diepte in wil dan misschien over het algemeen je meekrijgt van de sport, zou ik aanraden dat er zeker te gaan luisteren. Dus dat vanaf volgende week in dit theater. Ik dank je voor het luisteren en ik zeg alvast tot vrijdag. Dag.
1: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja?
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
10: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hoi.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Maar ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner, daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen. En een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus de bedragen die vliegen je weer om de oren. En je schrikt er bijna van. Maar als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
2: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken. Wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een topteam, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik mag eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
2: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een. En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap. Maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen. En dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is. En die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
2: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als 4e in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als 2e en Duitsland als 3e. En dat zijn toch hele grote landen. Ze hebben een goed sponsorbeleid als topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is er wat mij betreft voor Zero Sport. Ik ken de details niet, natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo, zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax een invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf zeg maar het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet zeg maar in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
2: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Hè, maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich ook samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk en dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid, dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, Robert.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die het hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Maar ja, als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Dus ja, op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat blijft het meerkamp aan zich blijft ja, toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft ze toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat
2: Is.
1: dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: En velen met mij. Steven, je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi, maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen, die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van zo'n Stefan, want je zegt al, hij doet het al jaren, doet dit hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafetteland, hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat
2: Ja.
1: maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meulie, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen, die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren, maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchten blijft afwerpen.
1: Nu, dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd, of een jaar tijd, kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt, hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zit. Kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net toernooien gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt zo far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Hè, eerst dit succes maar even vieren, want ja, de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden, dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang, want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Auto's.

0: Catholics Mix, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino...

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar

0: echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op twee manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. Die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. Zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. Zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. Je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. Dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katas erbij kijken en zo.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. Zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. Om leuk wedstrijdjes te doen. Dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. Zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. Uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. Toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. Nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. Dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. Zo bleef ik het doen en ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral en... Weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. Rol je er een beetje in. Zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. Toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. Ik wil het echt volledig de focus erop ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten ook echt... jezelf toch wel soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is, nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig, want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus, nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de, ja, de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk, ja.
0: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk, viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van, zeg maar, je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die elkaar aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we ontkomen er weer niet aan. Ja, ik zeg het nu eigenlijk al bijna elke week. Want elke week beginnen we eigenlijk met de FIFA en Gianni Infantino. Waar rook is, is vuur, zeggen ze dan. In dit geval, deze man ligt behoorlijk onder vuur. Terecht ook, van heel veel verschillende kanten. En dan krijg je toch dat op een of andere manier er steeds meer loskomt. Steeds meer dingen naar buiten komen over hem.
2: Ja, ze zeggen maar rustig, hoge bomen vangen veel wind. Hè? En meneer Gianni Infantino is nu het doelwit en het net lijkt zich te sluiten rondom hem. Ik ontkom niet aan die conclusie. Want nu komt daar opeens ook een liefdesaffaire bij die hij zou hebben gehad in zijn periode als secretaris-generaal van UEFA. Dat was voorafgaand aan zijn FIFA-voorzitterschap. Waarbij door de UEFA een bedrag van 6 cijfers voor de komma zou zijn betaald aan zwijggeld. Een naam van de betreffende dame die bij UEFA werkte is niet genoemd, maar met het cashbedrag op zak zou zij zijn ontslagen en zij zou echter ook nog de kosten goed hebben gekregen van een MBA-studie voor een in Zwitserland gevestigde business school. Nou ja, FIFA natuurlijk ontkent het hele verhaal. En UEFA geeft geen commentaar. Nou ja, dat zegt genoeg, lijkt mij. Want als UEFA zegt geen commentaar, dan kan je gevoeglijk aannemen dat het verhaal wel enigszins klopt. Intussen, op een heel ander front, maar wel nog in Infantino en FIFA, mengt ook Donald Trump, niet geheel onverwacht natuurlijk, zich in de discussie over het al of niet verwijderen van Infantino uit FIFA. Ik quote even een uitspraak van Trump. It would be a terrible mistake that as a result of the present rumors, Gianni would be ousted from his presidency of FIFA. Nou, het is dus de lamme helpt de blinde, zou ik bijna willen zeggen. Intussen is de FIFA chief operating officer, dat is een Kevin Lamour, een Fransman, ontslagen omdat hij openlijk zich heeft uitgesproken over het gekke, vreemde wangedrag van meneer Infantino. Hij zei daarbij van, ik besefte dat toen ik die uitspraken deed, dat ik zou worden ontslagen, maar dat is dan maar zo, ik kan hier niet blijven werken. Eerder verliet ook al Carlos Cordero, en dat schijnt de echte vertrouweling te zijn geweest van Infantino, die schijnt ook ontslag te hebben genomen uit FIFA. Dus het is daar echt een duiventil op het ogenblik, ook ten aanzien van medewerkers. Intussen ga ik nog even door met deze feuilleton, of noem het maar een comedy-serie. Want de OFC, en dat is de Oceania Football Confederation. De FIFA heeft de wereld opgedeeld in continenten. En dit is er één van. Deze OFC, die heeft openlijk

0: steun aan Infantino gemeld in de verkiezingen volgend jaar voor het FIFA-voorzitterschap. Pikanter is dat Nieuw-Zeeland, behorend tot de OC, direct reageerde dat zij deze steun absoluut niet onderschrijven. Dus de OC, ja, het is weliswaar een heel klein werelddeel. In de FIFA met maar 11 van de 211 stemmen. Het belangrijkste land zegt alweer onmiddellijk van wij steunen dit niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de andere landen in die OC zijn kleine landjes en die laten zich makkelijk lijmen door meneer Infantino. Want die moet het ook hebben van de landen in Afrika en in Azië, de kleine landen die nogmaals makkelijker te lijmen zijn. Dan tenslotte ga ik even door, maar dan hebben we het gezaghebbende medium The Athletics, en dat is een onderdeel van de New York Times, omschrijft meneer Infantino als volgt. Hij houdt niet van de media, hij vliegt de hele wereld over in een privéjet die wordt beschikbaar gesteld door Qatar. Hij is voorzitter van een grote organisatie met statuten en volop reglementen, maar hij neemt alle beslissingen solo en vertelt slechts enkelen wat hij doet. Hij houdt van glamour en vuurwerk. Hij wil zaken doen met de Kushner-familie. En dat is de schoonzoon van Trump. En hij vindt dat hij onderbetaald is. Nou, ik zou daar gemakkelijk zelf nog even aan toe willen voegen. Hij woont in Qatar, in een door Qatar geschonken villa. Met zeezicht natuurlijk. Hij heeft zijn salaris in 8 jaar tijd opgekrikt van 1 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. En als die FFE, en dat staat voor Forward, FIFA Forward Enterprise, zou doorgaan, zou hij 45 miljoen euro's per jaar gaan verdienen. Normaal gesproken zit de FIFA-voorzitter 8 jaar, maar Infantino laat zich op 17 maart 2027 herkiezen voor een derde periode van 4 jaar via de gekochte stemmen, zoals ik net al zei, het one country, one vote systeem. En het merendeel van de 211 bij FIFA aangesloten landen zijn kleine landjes die dus makkelijk te paaien zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht. Maar hebben ze inmiddels dan het statuur van de FIFA al dusdanig aangepast dat het ook kan? Want dat was toch een van die dingen die eigenlijk nog het onmogelijk maakte voor hem om nog een termijn bij te schrijven?
0: Ja, er zijn in wezen maar 43 landen nodig die een motie aanvragen. En dan wordt er een speciale meeting georganiseerd waar alle landen aan deel mogen nemen. En die kunnen dan gaan stemmen. Maar wat ik eigenlijk belangrijker zou vinden, en daar zit ik een beetje op te hopen in het belang van voetbal, dat er een tegenkandidaat komt. Dus dat bijvoorbeeld de UEFA, de Europese Bond, dat die een tegenkandidaat naar voren schuiven. En dan krijg je een situatie dat echt de landen ook te kiezen hebben. Nu is er op dit moment, voor zover wij weten, nog maar één kandidaat. En dat is meneer Infantino zelf. Nogmaals, ik zit stilletjes te hopen dat er door andere continenten of landen een andere kandidaat naar voren wordt geschoven.
1: Nou, je noemde net The Athletics al, het gezaghebbende medium. Die hebben ook een lijstje naar buiten gebracht. Het is een heel klein lijstje, want het gaat om een top 5. Maar wel de commercially most valuable football players.
0: Ja, dat is interessant. Want zij zetten op nummer 1 Lamine Yamal. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. Hè? De Barcelona, een jongetje zou ik bijna nog willen zeggen. Maar die beschouwen zij op dit moment als commercieel gezien was het meest interessant. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn leeftijd. En dat iedereen verwacht dat hij gaat doorgroeien tot een wereldspeler. Van het niveau van Messi en Ronaldo. Maar goed, hij staat op 1. Nummer 2 staat Kylian Mbappé van Real Madrid. Nou, ook niet onverwacht natuurlijk. Nummer 3 staat Erling Haaland van Manchester City. De Noorse spits natuurlijk. Nummer 4, en dat vind ik wel verrassend, maar ik ben het er wel mee eens. Dat is die Michael Olise, die de Franse spits en die speelt bij Bayern München. Die toch ook tijdens de WK echt nadrukkelijk zijn gezicht heeft laten zien. En nummer 5, Jude Bellingham, ook van Real Madrid. De Engelsman die ja, natuurlijk bij het vorige WK ook al uitblonk en dit keer weer. De afwegingen die zijn gemaakt, schreef de Athletic, zijn het aantal huidige sponsors dat ze hebben. Natuurlijk en de toekomstige verwachtingen van die spelers. Potentiële sponsors, media zijn gevraagd en last but not least ook de fans zijn geraadpleegd. Nou, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar ik neem de Athletic dermate serieus dat ik er niet aan twijfel dat ze dit heel zorgvuldig hebben samengesteld.
1: Dan gaan we nog even naar Engeland en Spanje, want daar wat kleine voetbalnieuwsjes.
0: Ja, Leicester City, nu de club die in 2016 alweer, dat is over zo lang geleden, voor een shock zorgde door de Premier League te winnen, is te koop. De Thaise eigenaar heeft de club in de etalage gezet. Mensen die het zouden moeten weten waarderen de club op $300 miljoen. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar in de huidige bedragen die in het voetbal rondgaan is dat eigenlijk een voortje, zou ik bijna willen zeggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de club nu in League One speelt, dus niet meer in de Premier League. Dat is de competitie net onder de Premier League. Dus nou, als je nog behoefte zou hebben aan een club te kopen, Robert, $300 miljoen voor Leicester City. Dan de 2027 Spaanse Supercup. Die zal in Istanbul worden gespeeld van 2 tot 7 februari. Vier clubs zullen daarin deelnemen. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid en Real Sociedad. Dit eigenlijk puur commerciële spektakel werd voorheen in Saudi-Arabië gespeeld voor erg veel geld. Jij weet intussen, en de luisteraars, trouwe luisteraars zullen dat ook wel weten, ik ben daar fel tegen. Ik vind dat die clubs zich daar echt schuldig maken aan zich vervreemden van hun fans. Want die kunnen dat absoluut niet allemaal betalen natuurlijk, weer een tripje naar Istanbul. De band met de fans wordt nog wel eens onderschat. En die wordt in sommige gevallen zelfs genegeerd in het belang van het grote geld. Nou, ik vind dat het andersom moet.
1: Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd en dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sports Radio Live.
1: Komende maandag start het staatsloterij WK roeien 2026 op de Bosbaan. Atleten uit meer dan 60 landen zullen een week lang gaan strijden om wie zich de besten van de wereld mogen noemen. En ja, een prachtige grote groep Team NL roeiers, die zal toch alles op alles zetten om dat WK in eigen land nog verder op te luisteren. Sterker nog, alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebbers op eremetaal. Iemand die zelf ervaring heeft in het pakken van toch hele mooie medailles, dat is Ilse Paulus. De voormalig Olympisch wereld- en Europees kampioene vormt samen met een andere legende, Nico Rinks, de toernooidirectie. Met haar ga ik vooruitblikken op het toernooi en op wat het publiek en de roeiers kunnen gaan verwachten. Ilse, hele goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, sterker nog, die ene wereldtitel die je op je naam hebt mogen brengen, dat was ook in Amsterdam in 2014. Veel veranderd in 12 jaar tijd.
2: Er is zeker veel veranderd, maar dat blijft een hele mooie herinnering. 14 jaar geleden, of 12 jaar geleden in 2014. Om zo wereldkampioen te worden op eigen water, dat was echt heel bijzonder. Dus ik hoop dat we dat heel vaak gaan zien volgende week.
1: Ja, voordat we het natuurlijk gaan hebben over het toernooi en jouw rol als toernooidirecteur samen met Nico Rinks. Allereerst toch, ja, wat betekent Amsterdam en wat betekent de Bosbaan voor jou eigenlijk?
2: Ja, de Bosbaan is echt het thuis van een Nederlandse roeiteam. Daar wordt dag in dag uit elke dag getraind. Dus dat is een heel bekend terrein en ook eigenlijk heel bijzonder dat je daar zo'n groot toernooi mag varen. Die roeiers die kennen elke graspriet langs de Bosbaan. En dus het is dat je daar dan een heel groot toernooi mag varen tegen de allerbeste ter wereld. Dat is wel een heel unieke ervaring.
1: Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. In het voetbal weet je wel, dan heb je het over thuisvoordeel met alle fans en dergelijke. In hoeverre is het voor de roeiers ook gewoon een thuisvoordeel wat mee kan spelen tijdens dit WK?
2: Ik denk zeker dat ze een thuisvoordeel hebben. Een WK in eigen land betekent gewoon dat veel meer vrienden en familie langs kunnen komen om te kijken. En al die support vanaf de kant, dat gaat ze zeker een boost geven. Ik geloof dat de tribune nog veel groter is dan 2014. Dus als die straks helemaal gevuld is met oranje fans, die gaan onze roeiers een extra boost geven de laatste paar honderd meter, denk ik. Ja, en bovendien kennen ze de Bosbaan ook heel goed. Met alle weersomstandigheden die er kunnen zijn. Dus ik denk ook dat voor onze roeiers echt wel een voordeel is.
1: Nu heeft eigenlijk ook water heeft wel een beetje zijn eigen eigenaardigheden natuurlijk. Geen stukje water is hetzelfde. Wat maakt de Bosbaan zo uniek?
2: Ik denk de locatie van de Bosbaan is echt wel uniek voor een roeibaan. De meeste roeibanen die liggen ergens op een industrieterrein of ergens diep in een natuurgebied. En hier zitten we echt vlak bij de stad. Dus dat is eigenlijk al heel uniek. En bovendien kan je ook heel dicht bij de roeiers komen. Dus je ziet ze echt van heel dichtbij langs roeien. En je kan echt de sport horen, voelen, zien, ervaren. Dat is echt een groot pluspunt van de Bosbaan.
1: Ja, als we het toch over de faciliteiten hebben. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de Bosbaan. Wat is er zo al veranderd?
2: Ja, er is heel hard gewerkt het afgelopen jaar. Er was ook wel wat renovatie nodig van de Bosbaan. Onder andere de Bosbaan zelf is aangepakt, dus er is gebaggerd. Maar eigenlijk ook alle gebouwen rondom de Bosbaan zijn opgeknapt. Bijvoorbeeld de starttoren en de tijdwaarnemingshuisjes. Dat zijn die blauwe huisjes die je langs de Bosbaan ziet staan. Maar ook de botenloten die hebben echt wel wat aandacht gehad. En die zijn eigenlijk weer helemaal in ere hersteld. En daarnaast zijn de ballenlijnen vernieuwd. Dus de Bosbaan heeft er nog nooit zo spik en span uitgezien. Als ik heb gezien in ieder geval.
1: Nu noem je al het baggeren. De Bosbaan is nu overal 2,20 meter diep. Wat voor invloed heeft de diepgang bijvoorbeeld van roeiwater op het roeien zelf?
2: Ja, het is ook eigenlijk een van de vereisten voor roeiwedstrijden. Dat de banen een bepaalde diepte hebben en ook overal gelijk zijn. Dus wat dat betreft is het vooral ook een van de eisen vanuit de Wereldroeibond.
1: Ja, maar waarom bijvoorbeeld 2,20 meter? Want ik zit zo even te denken. Ik denk nou niet dat een roeiboot een dusdanig grote diepgang heeft dat het heel diep moet zijn. Maar er is dus blijkbaar wel een eis voor een minimumdiepte. Hoe zit dat?
2: Ja, nee, dus zeker de diepgang van boten valt heel erg mee. Dat is denk ik naar max 10 centimeter. De boten die je ziet, die zijn vooral eigenlijk heel smal. En er zit een heel klein vinnetje onder. Ik denk, nou, dat is dus max 10 centimeter die de boot bestuurt. Dus voor diepgang hoeft het zeker niet. Moet je het antwoord schuldig blijven waarom het precies 2,20 meter is, hoor. Volgens mij mag het ook dieper zijn. Maar het is wel een minimumdiepte in ieder geval.
1: Precies, nou, dan gaan we zeker even door met jouw rol als toernooidirecteur. Want jij gaat het samen doen met Nico Rinks. Natuurlijk allebei, laten we eerlijk zijn, legendes uit de sport. Olympische roeiers, Olympische kampioenen. Hoe is dat om dit samen met Nico te doen?
2: Ik vind het heel leuk om dat samen te doen. We hebben natuurlijk beide een achtergrond in de sport. Allebei eigenlijk dezelfde blik op het roeien. Dus dat maakt gewoon dat je heel erg leuk, nou ja, kan sparren over over het roeien zelf en over de toernooi dat eraan komt. En onze rol is eigenlijk om vooral mee te denken, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk opzetten voor de atleten die er gaan komen. Dus was eigenlijk heel leuk om dat samen met hem te doen en nu nog steeds te doen. Dus we vullen elkaar daarin, nou ja, wel leuk aan.
1: En hoe vul jij die rol persoonlijk in? Want voor de mensen die jou een beetje volgen, ook op social media, het is niet zeg maar dat je even niks te doen had de afgelopen tijd. Want je hebt toch eigenlijk wel even iets anders achter de rug, wat ook heel erg mooi is trouwens, maar wat ook weer zijn aandacht vereist.
2: Ja, ik denk dat je bedoelt dat ik 2 maanden geleden een kindje heb gekregen.
1: Zeker.
2: Nee, dat is zeker nou ja, heel bijzonder. Gelukkig gaat het allemaal goed. Dus ik ben er wel eventjes tussenuit geweest. Maar nu weer kan ik al mijn aandacht ook wel weer vestigen op het WK wat eraan komt.
1: En hoe ziet voor jou dan die
2: Dus
1: komende
2: dat is,
1: periode
2: ja.
1: eruit?
2: Wat ik vind het een hele mooie kans eigenlijk voor het roeien dat het nu naar de Bosbaan komt, dat het naar Amsterdam komt. Dus het is ook een beetje mijn persoonlijke doel om echt het roeien te kunnen vieren. Dus om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor het roeien. Om dat echt van dichtbij te kunnen beleven. En hopelijk ook dat veel mensen het gaan proberen. Dus dat we de roeisport ook echt een boost geven.
1: Ja, want roeien, laten we eerlijk zijn, zeker in zo'n hele smalle boot, zo makkelijk is dat niet, hè?
2: Nee, dat is zeker niet zo makkelijk. En veel mensen die je voor de eerste keer proberen, zeker in zo'n smalle boot, die belanden nogal eens in het water. Maar dat is een beetje de kunst van het roeien. Juist als het er makkelijk uitziet, dan is het vaak heel lastig. Dus alle boten die je ziet roeien, waarvan je denkt, ah, dat kan ik ook, dat zijn de echt goede ploegen.
1: Nou ja, zeiden we het al, in 2014 was er dus ook al een WK op de Bosbaan. In die tussentijd heel erg veel veranderd. Als we het toch eens hebben over innovaties. Ook van dit WK kunnen we best wel wat nieuwere innovaties verwachten, hè?
2: Ja, een van de grote innovaties is dat we cameraatjes op boten gaan installeren. Voor mensen die het roeien niet zo goed kennen, is het toch vaak een beetje saai om te kijken. Ik kan voor iemand die het roeien kent, zie je alle ins en outs. Maar voor iemand die dat niet zo goed kent, dan zie je vooral wat bootjes op een scherm voorbij schuiven. En dat maakt de binding met het roeien soms een beetje lastig. Dus we hebben nu als innovatie dat we cameraatjes op de boten zelf gaan installeren. Daarmee kan je echt naar het beeld vanuit de boot zien en het geluid horen en zien hoe hard die boten gaan. En daarmee hopen we dus ook de sport gewoon wat dichterbij te brengen. Dus daar is de afgelopen tijd nou ja, heel hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. Vooral Nico Rinks heeft zich daar erg voor ingezet. Want dat is best wel een noviteit in het roeien. Nou, roeiers zijn best zuinig op hun boot en die willen niet te veel poespas. Dus dat vroeg echt wel even nou ja, wat aandacht om om dat te bekend te maken in de roeiwereld, bij coaches, bij roeiers. Maar gelukkig staan heel veel mensen daar heel positief tegenover deze innovatie. Dus ik denk echt dat het hele mooie beelden op gaat leveren.
1: Ja, wel, ik kan me ook voorstellen, roeien is ook een sport waarbij elk grammetje telt. Dat men ook kijkt van, nou ja, leuk zo'n camera, maar wordt de boot daardoor niet iets zwaarder? Want is dat nog iets wat dan meespeelt of valt dat gelukkig wel mee?
2: Ja, de camera's zijn zo groot als een luciferdoosje. Dus qua grootte valt dat echt heel erg mee. Elke boot krijgt ook zo'n camera. Althans, het moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Dus elke boot die straks vaart, die heeft of een camera aan boord of een dummy, zodat het gewicht voor elke boot gelijk blijft.
1: Maar dan ga ik gelijk denken aan dus of een dummy of een echte camera. Waarom dan niet allemaal echte camera's? Want dan wil je toch technisch gezien van elk boot beeld hebben, toch?
2: Ja, nou dat zou heel mooi zijn, maar dit is een mooie eerste stap, denk ik, om het zo in beeld te kunnen brengen. En camera's op alle boten is nu nog niet haalbaar, maar ik hoop dat dat in de toekomst natuurlijk wel kan.
1: Nu heb ik me ook laten vertellen dat er nou ja, zoiets als een Park Vermee komt. Eigenlijk wat we ook bijvoorbeeld kennen uit de Formule 1 bijvoorbeeld. Hè. Dus dat na afloop van een wedstrijd er niemand aan de auto mag sleutelen. Of in dit geval dan boten mag sleutelen. Dat is ook een nieuw concept, hoorde ik.
2: Ja, dat klopt. Het Park Vermee is eigenlijk voor de winnaars. Dus op het moment dat de race voorbij is, dan zullen de winnaars of eigenlijk het podium daar aanleggen. En die kunnen dan meteen hun prestaties vieren met vrienden en familie daar op het land. Dus dat is wel heel uniek om dat zo te doen, denk ik. En dat is ook echt wel een noviteit in het roeien. Omdat de roeiers blijven vaak toch wat meer op afstand. Totdat ze hun medaille hebben en dan pas worden vrienden en familie betrokken. En nu kunnen ze meteen al aan de festiviteiten beginnen.
1: Ja, dus het is zeker een iets ander Park Vermee dan uit de Formule 1.
2: Ja, nou zeker, ja.
1: Wat trouwens ook best wel gaaf is eigenlijk aan dit toernooi en ook uniek is, is nou ja, er is ook een heel zeg maar atletendorp opgebouwd, hè, waardoor iedereen gewoon lekker dichtbij kan blijven. En nou ja, we kennen bij Osprey Radio inmiddels de topsportmaaltijden van Topsport Amsterdam heel erg goed. Wat mooi is dat eigenlijk alle atleten worden voorzien ook van dat voedsel.
2: Ja, dat zeg je eigenlijk heel goed. ja, het programma van het staatsloterij WK roeien is compacter dan dat voorheen was. Dus alle wedstrijden die zijn in minder tijd achter elkaar. En dat maakt het voor de atleten wat lastiger om steeds heen en weer te reizen. Dus we hebben ervoor gezorgd om dat de faciliteiten op de baan zelf zo goed mogelijk zijn. En daarvoor is het atletendorp ingericht. En het is heel fijn dat we daar elke atleet van heel goede maaltijden kunnen voorzien vanuit Topsport Amsterdam.
1: Is dat ook iets wat je misschien uit je eigen carrière meeneemt? Iets wat misschien altijd een grote wens geweest is, wat jou had mogen overkomen, maar misschien nooit gebeurd is dat je je nu sterk maakte om dit als toernooidirecteur bij, zeg maar, tussen haakjes je eigen WK voor elkaar te krijgen?
2: Ja, het is vooral ook heel leuk om echt zo'n kijkje achter de schermen te krijgen van de organisatie van zo'n groot WK. Dat heb je als roeier echt niet door wat er allemaal omheen georganiseerd wordt. En om nu mee te mogen denken om dat gewoon zo goed mogelijk te doen en zo optimaal mogelijk voor alle atleten, dat is echt wel heel erg leuk. En ik heb goede WK's en spelen mee kunnen maken hoor. Maar het is wel heel erg leuk om dat nu straks allemaal in het echt te kunnen zien.
1: Nou, we moeten het zeker even hebben over Team NL. Want het leuke is, na jouw stoppen betekent niet dat de familie Paulus uit het roeien is. Want jouw zusje Bente heeft het stokje mooi mogen overnemen. Is ook een van de deelnemers dit WK. Ja, ze maakt natuurlijk hele bijzondere dingen mee, ook zelf de laatste tijd. Maar hoe bijzonder is dat om als grote zus van dichtbij te zien?
2: Ja, ik moet zeggen, het is ook vooral heel spannend om haar wedstrijden te zien. Ja, als roeier zelf is een wedstrijd starten natuurlijk spannend. Maar op het moment dat je die eerste halen hebt gemaakt, dan valt die spanning weg. En dan heb je alleen nog maar focus op de wedstrijd en op wat je moet gaan doen. Maar als toeschouwer zit je gewoon 2 kilometer lang in spanning. Dus het is vooral echt, krijg je vooral echt kriebels als ik haar aan het roeien zie straks.
1: Ja, als roeier zelf heb je er natuurlijk nog invloed op, maar als publiek niet natuurlijk.
2: Nou, ja, nee, precies. Je moet het echt helemaal uit handen geven of in ieder geval afwachten wat er gaat gebeuren. Dus dat is best een lastige positie.
1: We hebben natuurlijk een prachtige groep Team NL roeiers die natuurlijk het beste willen laten zien op hun eigen bosbaan. Dat is eigenlijk ook wel anders geweest ooit. En het is heel erg fijn om te kunnen zeggen dat het voor deze editie wel zo is. Maar eigenlijk alle deelnemende Nederlandse ploegen zijn gewoon kanshebber.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat we echt wel een heel talentvol Team NL hebben. Dat liet ze natuurlijk al zien op de Spelen van Parijs. Waar zoveel medailles werden gewonnen. Maar sindsdien is het team ook nog verder doorontwikkeld. Dus ik denk eigenlijk bijna elke boot heeft wel kans op een medaille. En we hebben ook echt wel een aantal kansen op de wereldtitel. Dus dat wordt extra leuk om te kijken, denk ik, voor de Nederlandse roeifans.
1: Jij laat waarschijnlijk je ogen iets extra vallen op de vrouwen 8 in dit geval. Maar wat zijn nou echt nummers die we echt wel in de gaten moeten houden dit komende WK?
2: Ja, echt zoals we al zeiden. Ik denk echt dat elke boot wel kans heeft op een medaille. Er kan natuurlijk van alles gebeuren op een WK. En er zijn dan altijd ook verrassingen. Ik denk de boten waar we echt specifiek op moeten letten zijn vooral de boten die dit seizoen al heel goed hebben gedaan. En vooral op de laatste wedstrijd van het seizoen. Deed de mannen 8 het heel goed en de vrouwen dubbel 2. Dus dat zijn denk ik echt wel serieuze kanshebbers. Maar daarmee sluit ik echt de andere ploegen niet uit hoor. Want dat zijn eigenlijk allemaal topploegen die daar straks aan de start liggen. Ook wel bijzonder is dat Caroline van Rijn weer terugkomt. De skifeuse, dus de regerend Olympisch kampioene die er even tussenuit is geweest. Maar nu weer helemaal terug is. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij kan.
1: Ja, daar kijken we met z'n allen zeker naar uit. Nu is het ook zo dat we een dubbel WK hebben, hè, in het Amsterdamse Bos. Want het WK hockey is ondertussen ook nog bezig. Hoe gaaf is dat aan de ene kant ook om dat ook gewoon ernaast te hebben bij het WK roeien? Dat het gezellig druk is in het bos.
2: Ja, nee, het is één groot sportfeest denk ik in het Amsterdamse Bos. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam het wel heel goed gedaan om zo die twee evenementen binnen te halen. En ik denk ook dat het vooral elkaar leuk versterkt. En ik hoop ook dat mensen van het hockey naar het roeien gaan kijken en andersom. Want ik denk dat het... ik hoop dat het elkaar versterkt, want dat lijkt me alleen maar, mooi.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want het is natuurlijk een ultieme manier om met beide sporten kennis te maken in dit geval. Want het is even naar de andere kant toe lopen en je bent er. Dus dat hoef je niet heel veel moeite voor te doen. Dus we gaan hopelijk een hele mooie week beleven. Dus vanaf komende maandag tot en met de zondag. Daarna het WK roeien dus in het Amsterdamse Bos. Het staatsloterij WK roeien 2026, zoals de officiële naam luistert. Ilse Paulus, toernooidirecteur. Samen met Nico Rings. Dank voor je tijd en ook al heel erg veel succes natuurlijk komende week.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we het over de NFL hebben, Frank. De National Football League, het American Football. Daar is namelijk weer eens op een rijtje gezet hoeveel de franchises, want het zijn natuurlijk geen clubs, maar franchises, eigenlijk waard zijn. En andermaal zijn de Dallas Cowboys weer het meest waardevol. En je weet het langer, ik heb het vaker gezegd, Frank, maar ik snap niet hoe dat kan. Hoe kan het dat een club die al jarenlang bijna niks presteert, laten we eerlijk zijn, weer uit de bus komt als de meest waardevolle franchise?
2: Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, dit zijn natuurlijk de resultaten die uiteindelijk in de sport bepalen hoe en wat. En dat vind ik ook terecht, want je wilt winnen. En als je niet wilt winnen, ben je ook geen goede sporter. Maar aan de andere kant, de Dallas Cowboys is een club in Nederland vergelijkbaar met een Feyenoord en een Ajax, die met alle respect toch een ander soort uitstraling hebben dan PSV. Terwijl PSV zo langzamerhand bijna net zo vaak, zo niet vaker, kampioen van Nederland is geweest. Maar ja, een sport drijft op tradities. En de Dallas Cowboys is een begrip in de hele Amerika. Ook al hou je niet van het Amerikaanse voetbal, dan weet je wel wat de Dallas Cowboys zijn. En heel veel andere van de franchises weet je niet eens wat ze zouden zijn. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar goed, de waarde van de club die wordt door Sportico gesteld op $15,5 miljard. En dat is 21% meer dan in 2025. Maar ja, in een andere grote Amerikaanse sport, het basketbal, werd vorige week de Los Angeles Lakers verkocht voor $12,5 miljard aan onder andere Joshua Kushner. Daar heb je hem weer, de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En dat is dus, geeft zomaar weer even binnen een week aan waarin we ons waarom we ons bevinden in de waarde van sport op dit moment. Nog niet zo lang geleden spraken we over een miljoenenbusiness, nu praten we al over een miljardenbusiness. En we worden echt met de neus op de harde feiten gedrukt. De eigenaar van die LA Lakers, Mark Walter, kocht de Lakers 14 maanden geleden voor $10 miljard. Dus hij maakt in ruim een jaar tijd een winst van $2,5 miljard. Nou, waar kan je dat maken tegenwoordig? In een jaar tijd, $2,5 miljard in een jaar. Dat is toch erg aantrekkelijk. En overigens, diezelfde Mark Walter is ook aandeelhouder in Chelsea.

0: Chelsea, samen met Todd Boehly. En zij zouden ook hier aan verkoop denken. Je zou bijna denken dat meneer Walter, een van de meest vermogende mensen van Amerika, dat hij geld nodig heeft. Maar goed, ze willen hun aandelen verkopen en een geïnteresseerde partij zou zijn Clear Lake Private Equity Fonds uit Santa Monica, Los Angeles. Dus nou ja, de bedragen die vliegen je weer om de oren en je schrikt er bijna van, maar... als je mij vraagt naar mijn mening hierover, ik begrijp het. En ik denk ook dat we het plafond nog steeds niet bereikt hebben.
1: Ja, ik toch wil ik even een vergelijking maken. De laatste keer dat de Dallas Cowboys de Super Bowl wonnen, was ik 4 maanden oud. Dus dat is alweer een tijdje als je weet dat ik in 95 geboren ben. Ja. Laten we het hebben over iets heel anders. Hendrik Beerda Brandbureau, die is met een lijst naar buiten gekomen van de top 10 sterkste sponsormerken van ons land. Daar wil jij een kleine kanttekening bij plaatsen.
0: Ja, ik vind het sowieso, en ik zou noemen die top 10, een ernstig merkwaardige top 10. De eerste conclusie, daar kan ik nog wel in komen, is dat de sterkste stijger van 2026 is Visma. Nou ja, dat is van de wielerploeg natuurlijk. Maar wat ze nou in 2026, ja, Vingegaard heeft de Giro gewonnen. Maar in de Tour de France is hij uitgevallen door een ongeluk. Dus, maar goed, hij staat ook niet in de top 10, Visma. Maar volgens Beerda ziet die top 10 er als volgt uit. Nummer 1 Albert Heijn, nummer 2 Philips, nummer 3 Jumbo, nummer 4 KPN, nummer 5 PostNL, nummer 6 Coca-Cola, nummer 7 KLM, nummer 8 Nike, nummer 9 Ziggo, nummer 10 ING. Nou, ik moet echt mijn grote twijfels over deze top 10 uitspreken, wellicht gezien mijn focus op sport, dat ik enigszins subjectief ben. Maar laten we wel zijn, sport speelt in sponsorland, steekt met kop en schouders boven alle andere sponsordomeinen uit. Dus het is te verwachten dat een top 10, dat daar met name grote sportsponsors in staan. Want waar is bijvoorbeeld Rabobank? En waar is bijvoorbeeld Odido? En waar is de NLO met staatsloterij? En Nike, die staat er wel in, maar op 8. En Adidas staat er helemaal niet in. En waar is Heineken als sponsor van de Champions League, sponsor van de KNVB en sponsor van de Grand Prix van Zandvoort? Dus ik begrijp eigenlijk helemaal niets van deze top 10. En ja, spreek dus mijn verbazing uit over deze. En ik hoop dat er reacties op gaan komen van iemand die mij kan uitleggen hoe die is tot stand gekomen.
1: Ja, want ik zit even verder nog even naar die top 10 te kijken. Maar dan bijvoorbeeld ook Philips op 2. En dus ik eigenlijk te bedenken, ja, qua naamgeving het Philips Stadion na de merk Philips aan zich in de sport. Kan er niet echt, zeg maar, heugen waar dan nog meer te vinden is. Ja, de kenner weet wel dat ze bijvoorbeeld mede in dat Eindhoven Brainport consortium zitten. Maar ja, dat is natuurlijk een samenvoeging van grote merken uit het Eindhovense, uit het Brabantse, wat zich verenigd voelt. Maar ja, op het Philips Stadion na, ik kan ze niet plaatsen.
0: Nee, ik ben het met je eens. Hè. De P van PSV staat nog steeds voor Philips, maar dat weten ook heel veel mensen niet. En dat inderdaad, dat Brainport, wat op het shirt staat bij PSV, dat is meer een... En wat ik overigens onderschrijf, hoor, dat is best wel een goed sponsorschap, maar dat is een aantal Eindhovense bedrijven of in de buurt van Eindhoven die de regio steunen en dat het een belang is van de regio dat er een betaald voetbalvereniging is en die ook nog eens de aspiraties heeft om kampioen van Nederland te worden. Dus dat ze zich willen verbinden met een succesvol verhaal van PSV, dat begrijp ik, maar ik ben het volstrekt met je eens. Die tweede plaats van Philips in deze top 10 begrijp ik totaal niet.
1: Nou ja, wellicht dat we daar nog antwoorden op gaan krijgen. Dan gaan we, totdat het zover is, nog naar de groene en de gele kaart. Vertel Frank, aan wie gaan we ze deze week uitreiken?
0: Ja, het zal niemand verbazen dat mijn groene kaart voor deze week gaat naar de Nederlandse Atletiek Unie voor de meer dan goede resultaten die werden geboekt in Birmingham tijdens het EK van vorige week. Het meest succesvolle EK ooit met 14 medailles, waarvan 5 keer goud. Dat is 2 keer meer dan het vorige EK in Rome, of 2 medailles meer dan het vorige EK in Rome 2 jaar geleden. En mooi vind ik ook dat dit succes dus niet eenmalig is. De Atletiek Unie verdient wat mij betreft een groot compliment voor het duidelijk succesvol topsportbeleid. Want Nederland eindigde in Birmingham als vierde in het medailleklassement. Achter Italië als winnaar, Groot-Brittannië als tweede en Duitsland als derde. En dat zijn toch hele grote landen. Dus ja, ze hebben een goed sponsorbeleid of topsportbeleid weten te formuleren kennelijk. Want het is gestadig gegroeid. In Rome waren ze al top. Nu 2 jaar later in Birmingham zijn ze top. Straks in Los Angeles bij de Olympische Spelen, let op, zijn ze ook nog steeds top. Dus een compliment aan de Atletiek Unie, voor mij betreft groene kaart. Dan geel is wat mij betreft voor zero sport. Ik ken de details natuurlijk niet, maar ik vind het onbegrijpelijk dat de wedstrijd van FC Sion uit Zwitserland tegen Ajax, waarvan Ziggo notabene de hoofdsponsor is, die wedstrijd voor de Conference League, die zal niet te zien zijn bij Ziggo zoals normaal gesproken het Europese voetbal wel is. Maar alleen voor €4,99 bij de streamingdienst Kijk, en dat is weer van Talpa. Of dit iets te maken heeft met het vertrek van Ziggo als hoofdsponsor na het lopende seizoen bij Ajax, vind ik weinig relevant. Ik vind dat richting de vele fans van Ajax en richting heel Nederland erg dom van Ziggo om dit te laten lopen. En dan komen ze weliswaar met het excuus, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Maar als Ajax hun invloed had kunnen uitoefenen, en dat hadden ze kunnen doen, dan hadden ze natuurlijk moeten zeggen ook tegen Ziggo van, jongens, hoe dan ook, dit moeten we uitzenden, zodat onze fans het ook kunnen zien. De goodwill die Ziggo op heeft gebouwd met het shirtsponsorschap van Ajax, vele jaren, fantastische sponsor geweest, dat gaat voor een zeer groot deel nu teniet. En ik vind het een vorm van kapitaalvernietiging. En ik vind het dus erg dom. Dus wat mij betreft geheel voor Ziggo Sport.
1: Maar dan ben ik even benieuwd, hè? Want als zendgemachtigde betaal je toch voor de uitzendrechten van de competitie. Geldt het dan alleen vanaf, zeg maar, het hoofdtoernooi? Dat ze zeggen van ja, Sion bepaalt aan wie ze het verkopen. Want ja, ik snap dan even niet, zeg maar, in hoeverre je dan als zendgemachtigde van alle drie de Europese competities dan deze wedstrijd niet kan uitzenden.
0: Ja, kennelijk is het zo, maar ik begon ook met te zeggen dat ik de details niet ken. Maar kennelijk is het zo dat tot aan de feitelijke kwalificatie, dus de voorrondes, dat dan de thuisspelende club kan bepalen aan wie de uitzendrechten worden verkocht. Zo heb ik het begrepen. Maar ongeacht of dat telt of niet, ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zich of samen hand in hand bij UEFA hadden aangeboden. Wij willen er ook voor betalen. Wij willen die rechten hebben voor Nederland. Dat Sion had gezegd, prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier gewoon niet echt op in is gezet. Men is voorbij gegaan aan de goodwill die in al die jaren is gekweekt door Ziggo. En die kan nu in één keer een enorme deuk oplopen. En dat vind ik, ja, dat is onderdeel van een goed sponsorschap. Binnenkomen is iemand hoogjuichend, hoera, hoera. Maar weggaan is vele malen moeilijk. En dat moet je dus heel goed doen. En ze nemen na dit seizoen afscheid. Dus je kan het een niet loskoppelen van het ander.
1: Nou, hij wordt vervolgd. Frank van der Walbaken, dit was hem weer voor deze editie van de BV Sport Update. Dank weer voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Met 5 titels en in totaal 14 medailles keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de succesvolste Europese kampioenschappen ooit. In het Engelse Birmingham werden er naast de 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles ook nog eens een legio aan finale plaatsen behaald. Wat andermaal aangeeft hoe de Nederlandse atletiek in de afgelopen jaren is gegroeid. Vooraf stipte technisch directeur Giel Warners de Europese kampioenschappen nog aan als week om te pieken in het seizoen. Maar zeker ook als belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus. Ik ga met de voormalig Olympisch meerkamper terugblikken op dit succesvolle meetmoment. Giel, voor jou nog een hele goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Ja, vanuit Birmingham. Allereerst, ja, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Vroeg. Met de bus inladen. We hebben een bus vol materiaal mee. En polstokken. Dus die moeten straks op de trein. Dus het was gisteravond gezellig laat. En vanochtend gezellig vroeg.
1: Maar ik denk dat er slechtere dagen zijn om vroeg op te staan. Als je dan toch kijkt naar de afgelopen week.
2: Ja, dat is geen enkel probleem om het na zo'n week met goede energie op te staan. En ik moet zeggen, de ploeg die begint zich nu langzaam te verzamelen, zijn dat uitchecken. En de sfeer zit er nog steeds goed in.
1: Nou ja, dat is belangrijk en terecht ook. Want ja, nogmaals, het zijn de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek ooit voor Nederland. Had jij vooraf durven dromen dat we deze Europese kampioenschappen over het aantal medailles en titels heen zouden gaan dan 2 jaar geleden, wat toen een record was?
2: Nou, kijk, bij elke wedstrijd probeer je het beter te doen dan de vorige. En dat geldt op individueel niveau voor de atleten, maar daarmee ook als ploeg. We hadden helaas in de aanloop best een paar geblesseerden. Dus we gingen met een ietsje kleinere ploeg dan verwacht. Maar wel kwalitatief hoogwaardig. Ja, en dat blijkt ook uiteindelijk in de resultaten. Dus, en ik denk, die sfeer waar ik het net over had, die draagt daar zeker aan bij. Want al die atleten die steken elkaar aan, die moedigen elkaar aan. En dat helpt zeker in het succes.
1: Ja, want ik noemde in de intro niet voor niets, naast het aantal medailles, ook dat er heel veel finale plaatsen behaald zijn. Want ik denk ook dat juist ook een hele belangrijke graadmeter is. En niet alleen dat er medailles behaald worden, maar dat er ook heel veel Nederlanders in posities komen om medailles te kunnen halen.
2: Absoluut. We presteren in de volle breedte nu. En daar moet ook nog een stuk diepte bij als het aan mij ligt. En dat een medailletafel die zegt iets over de top 3. We hebben ook een placing table die zegt iets over de top 8 plaatsen. En die is heel belangrijk ook om te kijken hoe doen we het in de diepte op de onderdelen en in de volle breedte. Dus ik ben heel blij dat daar heel veel goeds te zien is.
1: Ja, want laten we eens even teruggaan naar jouw uitspraken vooraf aan dit Europees kampioenschap. Je zei het is een belangrijk meetmoment midden in een Olympisch cyclus, hè, richting LA 2028. Inmiddels is dat meetmoment over. Hoe kijk je daar nou naar terug?
2: Positief. Wat ik zeg, er zijn een aantal geblesseerden en toch doen we het beter dan ooit op een EK. Met hele mooie prestaties. Ja, het is een meetmoment, maar laten we dit succes ook nu vieren. Want dat is die atleten ook, daar hebben ze hard hun best voor gedaan. En niet alleen atleten, maar ook coaches en overige staf. Maar het is goed om te zien dat de richting die al een tijd geleden is ingezet, vruchten blijft afwerpen.
1: Ja, en daarbij is het denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat niet alleen op de looponderdelen is. Hè, want waar het in het verleden vaak ging om de looponderdelen binnen de atletiek in Nederland. Kunnen we inmiddels zeggen dat we ook op de veldonderdelen wel tot de wereldtop horen.
2: Ja, absoluut. We hebben 3 medailles in de werponderdelen alleen al. Dus we gaan echt in de volle breedte goed. Uiteraard kan dat nog steeds beter. Meerkamp is daar natuurlijk ook een onderdeel van die daar het goed, hartstikke goed doen. En Jeff die zat met zijn 4e plek en net naast de medaille. Dat stemt zeker tevreden.
1: Want toch even, het is een beetje kiezen tussen kinderen natuurlijk. Dat wil je liever niet. Maar toch als zelf voormalig Olympisch meerkamper. Hoe kijk je naar die prestaties van Jeff bijvoorbeeld?
2: Hartstikke gaaf natuurlijk. Jammer dat hij net naast een medaille grijpt. Dat is met veel van die dingen. Als je achteraf bedenkt van had ik aan de voorkant getekend voor vierde plek, dan had hij ja gezegd. Als je dan zo dichtbij een medaille bent, dan is dat gewoon heel zuur. Ik heb dat zelf een keer gehad bij een EK indoor, waar het geloof ik om tienden op 1000 meter ging. Op dat moment wil je het beste eruit halen. Ja, en de manier waarop Jeff het beleeft samen met het publiek, is gewoon mooi om te zien. Het is wat dat betreft een uithangbord voor de sport.
1: Ja, en daarnaast Sophie Dokter en Emma Oosterwegel natuurlijk. Dat blijft het meerkamp aan zich blijft toch uiteindelijk wel jouw discipline. Kijk je misschien toch om dat extra trots naar, vraagteken?
2: Nou, nee, niet eens. Kijk, inmiddels, zeker bij de dames, zijn dat, ik wil niet zeggen vanzelfsprekendheden, want dat zijn het nooit. Maar in ieder geval gevestigde waarden. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is mooi om te zien dat er bij de man ook een generatie is en ook aankomt die ook op dat niveau kan presteren. Maar ik kijk wat dat betreft als meerkamper net zo lief naar andere onderdelen. Voor mij is het ook het stukje emotie. Ook bij een aantal van de prestaties die er waren. Ja, dat geeft er toch een stukje extra. En of dat nou meerkamp of een 4x4 is, dat maakt mij niet zoveel uit.
1: Nu kun je eigenlijk de medailles die we hebben behaald eigenlijk scharen in een soort van twee categorieën. Aan de ene kant de topfavorieten die het waarmaken. Iets wat je natuurlijk elk toernooi toch eerst maar even moet doen voordat je ervan uitgaat dat er een medaille gehaald wordt. En toch ook wel wat verrassingen. Dan gaat mijn oog toch snel naar Stefan Nillens op de 1500 meter. Ik kan me voorstellen dat je daar compleet schoor vandaan gekomen bent.
2: en velen met mij. Je moet Stefan sowieso niet onderschatten. Hij stond ook 2 jaar geleden in een Olympische finale. Dus die jongen die kan gewoon heel hard lopen. Maar vooral de manier waarop hij dat deed was gewoon een kleine masterclass 1500 meter lopen. Dus dat was heel gaaf om te zien.
1: Ja, want nu zijn elke medaille is natuurlijk mooi. Maar de verrassingen kan ik me zo voorstellen. Die komen misschien een klein beetje, misschien niet helemaal uit de lucht vallen in het geval van San Stefan. Want je zegt al, hij doet het al jaren, doet hij het hartstikke goed. Maar dat de kleur goud was in dit geval van de medaille, maakt het denk ik extra mooi.
2: Ja, en zeker ook op zijn overtuigende wijze. Daarnaast denk ik ook een 4x4 mannen. Wellicht maar een bronzen plak. Maar hoe dat team ook met elkaar dat heeft beleefd, dat is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Want wat maakt Nederland nou zo'n goed estafette land? Hè? Want de estafette vrouwen pakken goud op de 4x400. En we pakken dan ook nog brons op de estafette gemengd 4x400. En de estafette mannen 4x400. Wat maakt ons nou zo goed op dat onderdeel?
2: Ja, er is een aantal jaar geleden besloten te investeren in estafetteprogramma's. Dat betekent het samenbrengen van atleten, hele goede coaches, onder leiding van Laurent Meuli, op Papendal. En die trainen dagelijks met elkaar. Niet alleen op Papendal, maar ook de mensen die op de toernooi worden ingevlogen van buiten Papendal. Want er zijn natuurlijk een ander aantal jongens en meisjes, zoals Jonas bijvoorbeeld, die niet op Papendal trainen, maar wel echt ook op dit soort toernooien gewoon onderdeel van de groep zijn. Die gasten die willen gewoon voor elkaar en met elkaar door het vuur. En dat merk je, dat is bij ons wel echt anders dan bij andere ploegen. Die daar weinig tijd en energie in steken. En soms misschien niet eens gewisseld hebben met elkaar van tevoren. Maar gewoon een gelegenheidsploeg zijn van de mensen die toevallig bij elkaar op zo'n toernooi zijn. Dus dan merk je echt dat het investeren in goede faciliteiten, het samen trainen, vruchtig blijft afwerpen.
1: Nu dan krijgen we natuurlijk in 2027 nog een WK. 2028 zijn de Olympische Spelen ook alweer aan de beurt. Nu kan er in 2 jaar tijd kan er veel gebeuren. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling van het atletiek momenteel in Nederland, of in ieder geval wat het de laatste jaren heeft doorgemaakt en wat zeker niet is stil blijven staan. En je kijkt ook naar de aanwas die er nog aankomt. Hè? Want we hebben ook nog een vrij succesvolle lichting in bijvoorbeeld de onder 20, wat misschien ook richting een Olympische Spelen wel al zich kan melden bij de senioren. Hoe kijk jij dan naar dit meetmoment ten opzichte van wat we straks misschien kunnen gaan zien tijdens Los Angeles 28 bijvoorbeeld?
2: Uh, laten we vooral hier nog even van genieten met z'n allen. En ook die atleten die nog een aantal wedstrijden hebben. En straks hopelijk ook een stukje welverdiende vakantie. En dat geldt ook voor de staf eromheen. Het mooie aan deze ploeg is, die kan nog wel even mee. Veel van de mensen die hier gepresteerd al hebben. Of tegen medailles aan zaten. Of al finale plaatsen haalden. Dat zijn mensen die zeker gezien gaan worden in LA. En waarschijnlijk ook nog wel in Brisbane een groot aantal. Dus dat is sowieso een goed vooruitzicht. Wat jij zegt, er komen ook sterke lichtingen achteraan. Onder 20, onder 18 hebben we ook net een toernooi gehad deze zomer. Niet dat die tegenvallen, maar dat waren vrij kleine ploegen. Dat is ook omdat we daar vrij streng in selecteren. Ik denk, ja, zeker voor de onder 18 en waarschijnlijk ook voor de onder 20 zal LA nog te vroeg zijn, maar mikken we ook echt wel op Brisbane alvast. Dat blijft eigenlijk hetzelfde motto. Zoek de talenten eruit. Bied die de faciliteiten aan. Zorg dat je de beste coaches, de beste kennis hebt. Laat dat met elkaar trainen. Ik denk dat ons als Nederland uitzonderlijk maakt ten opzichte van een hoop andere landen. Dat we het echt op één plek bij elkaar brengen. En het maximale op die manier uit en de atleten, maar ook uit de middelen die we hebben. Want die blijven onder druk staan. En dat wordt niet minder. Wat dat betreft is hoe groter de ploegen worden. Dat maakt het steeds lastiger om hetzelfde geld, hetzelfde succes te behalen. Of meer succes te behalen. Daar blijven we aan werken. Ik ga ervan. Ja, het werkt so far. Dat gaat het blijven doen naar de toekomst toe.
1: Laten we in ieder geval hopen dat deze weg inderdaad wordt voortgezet met al het goede werk wat momenteel gebeurt binnen de Atletiek Unie en Team NL. En dan ziet de toekomst wat mij betreft rooskleurig uit. In ieder geval, zoals je zegt, terecht. Eerst dit succes maar even vieren. Want de meest succesvolle Europese kampioenschappen atletiek aller tijden. Dat verdient absoluut wel even een feestje. Maar ja, niet te lang. Want volgens mij aankomend weekend staat er alweer een Diamond League voor de deur. Dus het gaat hard. Giel Warnes, technisch directeur van de Atletiek Unie. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast een hele goede terugreis.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En ja, het slotweekend van de tour staat inmiddels voor de deur. Na twee prachtige NK's van afgelopen weekend staat het grote en schitterende toetje op het punt om geserveerd te worden. In Scheveningen gaan we namelijk het NK beachvolleybal zien en alle toppers zijn erbij, hè? Inclusief de kersvers Europese kampioenen Katja Stam en Rijsa Schoon. Ik ga er met onze Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.

0: Om het weekend komen we al een beetje in een gat, maar we hebben gelukkig nog een heel klein toetje. Summer Beach Life eindigt dit weekend samen met het Nederlands kampioenschap beachvolleybal, maar we hebben er nog wel een toetje achteraan zitten.
1: Precies, daar gaan we het er zeker eens nog over hebben. Eerst terugblikken op het afgelopen weekend, want ook daar een weekend vol met NK's. We hebben namelijk een NK in het beachtennis gezien en ook in de footvolley.
0: Ja, zeker. Het was echt een heel mooi weekend met NK's. Alle beachsporten kwamen eigenlijk mooi bij elkaar. We hebben ook nog spijkbal gehad op zaterdag. Dat was ontzettend leuk om erbij te hebben op 12, nou, misschien zelfs wel 14 velden, geloof ik, dat zij gespeeld hebben. Ja, en het NK beachtennis erbij met echt het hoogste niveau wat we in Nederland eigenlijk hebben. Dat was gewoon waanzinnig leuk om te zien. En ja, ook het footvolley erbij, ook om een apart centercourt. Ook daar hebben we de sport in ieder geval weer een extra lichtpuntje kunnen geven, waardoor we weer verder kunnen bouwen op de groei van ook footvolley. En als we kijken naar het beachtennis, ja, daar speelde eigenlijk was daar de halve finale als een beetje de finale. Er was een hele mooie clash tussen Bo en Jury, als ik het zo maar even mag zeggen, tussen de twee topteams in de mix. En uiteindelijk zijn in de finale Bo en Farah, die hebben uiteindelijk de finale gewonnen van Edwin en Anne Hogedam. Maar dat waren echt wel wedstrijden, ook de finale gewoon van het hoogste niveau wat we in Nederland kennen.
1: Ja, dan is dat natuurlijk al een prachtig weekend. Maar dan gaan we ons nu opmaken voor, ik denk een weekend waar je, samen met Vlieland, die zeker niet vergeten. Waar in ieder geval
0: Ameland.
1: Ook wel, of Ameland, sorry, ook, laat ze niet horen op die Waddeneilanden. Oei, zo, worden ze heel boos op mij. Ik krijg boze brieven, ik weet het nu al. Maar waar je denk ik echt rood omcirkeld in de agenda hebt staan. Want ja, het NK beachvolleybal wordt natuurlijk groot. Zeker met alle toppers die aanwezig gaan zijn daar in het The Hague Beach Stadium, zoals het officieel heet.
0: Ja.
1: Hoe vet is het om één, alle toppers aanwezig te hebben, maar twee, ja, toch ook wel heel bijzonder, Katja Stam en Rijsa Schoon nu als regerend Europees kampioen te mogen verwelkomen?
0: Ja, dat is natuurlijk geweldig voor zowel de sport als het evenement wat eraan komt aankomend weekend. Het is natuurlijk helemaal mooi om te zien dat ze ook al gelijk een ticket voor 2028 in de pocket hebben voor de Olympische Spelen. Dus ja, en dat ook in combinatie met alle teams, alle topteams die aanwezig zijn in Scheveningen. Ja, dat belooft gewoon één mooi weekend. Het enige waar we op hopen is op mooi droog weer. Maar dan verwachten we eigenlijk zeker dat het stadion vol zal zitten om naar de kerstverse Europese kampioenen te kijken. En ja, eigenlijk ben ik heel benieuwd naar het spektakel wat we aankomend weekend kunnen verwachten. En dan ook nog eens een keertje naast het stadion, dat daar nog allerlei andere beachvolleybal toernooien worden gespeeld. Ja, dat brengt eigenlijk de hele beach community aankomend weekend bij elkaar. We verwachten met ons Summer Beach Life evenement dat we naar de 50 velden doorgroeien dit weekend. Plus dan nog een keer alle divisies erbij. Dus uiteindelijk staan er weer 80 tot 90 velden ook in Scheveningen klaar dit weekend. Zodat iedereen kan genieten van een mooie afsluiting.
1: Is de focus ook volledig op het beachvolleybal of wordt er ook weer gevoetvolleyd, gebeachtennist?
0: Stiekem zit er altijd nog wat beachtennis bij. Dat zal niet zoveel zijn. We hebben twee velden voor de beachtennis. Dat is een ranglijsttoernooi op zaterdag en zondag. En ik verwacht, de mensen worden toch stiekem elke week wat enthousiaster voor het voetvolley, dat er ook wel weer gewoon op zondag nog een veld voetvolley wordt gespeeld. Maar de hoofdmoot, dat zal je echt wel zien, dat is echt alleen maar beachvolleybal. En het mooie is, het stadion is gratis te bezoeken waar de toppers spelen. En die lopen eigenlijk zo over naar onze center courts, waar we dan lekker een lounge hebben zitten. De terrassen openstaan, de muziek en de DJ draait. Dus het wordt echt nog een mooi beachvolleybal weekend.
1: Wie verwacht jij als favoriete voor aankomend weekend, als we het dan toch hebben over het NK? Is bijvoorbeeld Stam Schoon per definitie de grote favoriet bij de vrouwen? En wie verwacht je bij de mannen?
0: Ik verwacht eigenlijk dat Alex en Stefan daar wel de titel zullen pakken. Maar je weet het natuurlijk nooit. Dat is, die zijn ook al wat. Tenminste, in ieder geval Alex is wat ouder aan het worden. Maar ik denk dat zij toch stiekem nog wel de titel zullen veroveren.
1: Nou, dat

0: En bij de dames inderdaad, daar ga je ervan uit dat eigenlijk Katja en Reisha daar de titel zouden moeten pakken. Maar ook daar weet je natuurlijk nooit welke kant het nog op gaat na zo'n toernooi.
1: Ja, voor hetzelfde geld zijn ze vermoeid of iets dergelijks en dan weet je het niet. Maar nou ja, we gaan dat in ieder geval in de gaten houden. En nu zei je al, na afloop dan nou ja, is er misschien wel een klein gaatje maar, waar je invalt. Maar het seizoen wordt wel enigszins iets verlengd voor jou. Want een week later is het geen Summer Beach live dan. Maar je gaat wel iets anders leuks doen.
0: Jazeker, want we hebben uiteindelijk een samenwerking met de KNLTB sinds dit jaar ook. En wij zorgen er eigenlijk voor dat ook het Nederlands kampioenschap dubbels beachtennis, dat het ook netjes wordt opgebouwd. En dat gebeurt op een steenworp afstand van waar we nu staan. We moeten verplaatsen omdat live on the beach in Scheveningen moet opbouwen. Wij verplaatsen ongeveer 500 meter de andere kant uit naar Beach Club Serengeto. En daar hebben we nog het NK beachtennis op het laatste weekend van augustus. En dat is op de vrijdag en de zaterdag.
1: Nou, dan hoef je in ieder geval niet te vervelen. Dat scheelt dan ook weer, Arnoud.
0: Nee, ik verveel me ook. Ik verveel me zeker nog niet. Maar we hopen nog wel op twee mooie weekenden. Om ook de zomer, die echt wel heel mooi was, om die ook af te sluiten. Met een beetje zon.
1: Nou, hartstikke mooi. Laten we het hopen. Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week om terug te blikken op al het moois wat in het slotweekend heeft plaatsgevonden.
0: Zeker, dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar had ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder... veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. Omdat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 7.

0: van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
0: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
0: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
0: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
0: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
0: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
0: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, toen ik begon.

0: Nou, eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt, waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
1: Ja.
0: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed. Waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan. Om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst... ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En voor de rest... gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest... weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon. Zon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eros Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live. Give it drama.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met...